Jeremia. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 26. Voor de tweede keer kwam het woord van de Heer tot Jeremia, toen hij nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten. Zo spreekt de Heer die de aarde schiep en vorm gaf. Heer is zijn naam. Roep mij aan en ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak ik u bekend. Over de huizen van deze stad en over de koninklijke paleizen die zijn verwoest tijdens de belegering, door de Chaldeeën en nu vol lijken liggen, omdat ik mij in mijn felle toren vanwege hun slechtheid van deze stad heb afgekeerd, zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik verzorg hen, ik genees hun wonden, ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht duurzaam geluk. Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat. Ik zuiver hen van alle zonden die ze tegen mij hebben bedreven. Ik vergeef hun schuld en hun ontrouw. De stad wordt mijn trots en mijn vreugde, mijn roem en mijn glorie bij alle volken op de aarde, die zullen horen van de weldaden die ik haar bewijs. Zij zullen versteld staan, verbaasd om de welvaart en de voorspoed die ik haar geef. Zo spreekt de Heer. In dit land waarvan u zegt, het ligt vernield, verlaten door mens en dier. In de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die zijn verwoest, waar geen mens of dier meer woont. Hoort men weer de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid. Weer klinkt het lied, loof de Heer van de machten, want de Heer is goed, zijn genade duurt eeuwig. Weer brengt men dankoffers naar het huis van de Heer. Ik zal het lot van het land keren en het in zijn vroegere staat herstellen, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten. In het land dat vernield is, verlaten door mens en dier, zal bij alle steden weer weide grond liggen, waar de herders met hun schapen kunnen rusten. Bij de steden van het bergland, van de Sefela, de Negeb, in Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en bij de andere steden van Juda. De schapen zullen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de Heer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik de belofte vervul die ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd schenk ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten de Heer onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer. Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken die op de troon van Israël zetelt. Ook zullen er altijd Levitische priesters blijven, die mij dagelijks brandoffers opdragen, meeloffers en slachtoffers. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Als iemand ooit mijn verbond met de dag en de nacht zou verbreken, zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt, dan wordt ook mijn verbond verbroken met mijn dienaar David. Dan zal hij geen zoon meer hebben om hem op de troon op te volgen. Dit geldt ook voor mijn verbond met de Levitische priesters, mijn dienaren. Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel, zo onmetelijk als het zand aan de zee, maak ik het nageslacht van mijn dienaar David en van de Levieten die in mijn dienst staan. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Hebt u gemerkt wat de volken zeggen? De twee stammen die de Heer had uitverkoren, heeft hij verworpen. Ze verachten mijn volk. Het is in hun ogen geen natie meer. Zo spreekt de Heer.
als ik geen verbond heb gesloten met de dag en de nacht, en aan hemel en aarde geen vaste wetten heb gegeven, dan zal ik het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Steeds weer kies ik iemand uit zijn nageslacht om over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob te heersen. Ik herstel hen in hun vroegere staat en ontferm mij over hen.

Jeremia. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 22. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, toen koning Nabucadnessar van Babel, met heel zijn leger en dat van alle koninkrijken en volken waarover hij heerste, oorlog voerde tegen Jeruzalem en de steden in de omgeving. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ga aan koning Sedekia van Juda zeggen: dit zegt de Heer. Ik lever deze stad uit aan de koning van Babel. Hij zal haar in de as leggen. Ook u zult niet aan hem ontsnappen. U wordt gegrepen en aan hem uitgeleverd. Onder vier ogen zult u persoonlijk met de koning van Babel spreken, en dan gaat u naar Babel. Maar luister naar het woord van de Heer, Sedekia, koning van Juda. Zo spreekt de Heer over u. U sterft niet door het zwaard. U zult een vredige dood sterven. Zoals men ter ere van uw voorvaderen, de koningen die u voorgingen, het dodenvuur ontstak, zo zal men dat ook doen om u te eren en het klaaglied Ach Heer voor u zingen. Dit is mijn woord, Godspraak van de Heer. Toen de profeet Jeremia al deze woorden in Jeruzalem overbracht aan koning Sedekia van Juda, had de koning van Babel troepen ingezet tegen Jeruzalem en tegen Lachish en Azeka, de enige vestingen van Juda die nog stand hielden. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Nadat koning Sedekia met alle inwoners van Jeruzalem was overeengekomen om alle Hebreeuwse slaven en slavinnen vrij te laten, zodat niemand nog een andere Hebreër in dienst zou houden. Al de edelen en burgers die waren overeengekomen hun slaaf of hun slavin vrij te laten en niet langer in dienst te houden, hadden dit ook gedaan. Maar later waren zij op hun beslissing teruggekomen. Ze hadden de slaven en de slavinnen die ze hadden vrijgelaten gedwongen om terug te komen en hen weer te dienen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Toen ik uw voorvaderen uit het slavenhuis van Egypte voerde, heb ik met hen dit verbond gesloten. Elk zevende jaar moet ieder van u, de Hebreër die zich aan u moest verkopen, vrijlaten. Als hij u 6 jaar gediend heeft, moet u hem vrijlaten. Maar uw voorvaderen hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Nu hebt u zich bekeerd. U hebt gedaan wat ik verlang en uw volksgenoten vrijgelaten. In mijn aanwezigheid, in het huis dat mijn naam draagt, hebt u dat op zich genomen. Maar u bent op uw beslissing teruggekomen en hebt daardoor mijn naam onteerd. U hebt de slaaf en de slavin die u vrij had gelaten, gedwongen om terug te keren en u weer als slaaf en slavin te dienen. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u niet naar mij hebt geluisterd en de vrijlating van uw volksgenoten hebt ingetrokken, daarom laat ik het zwaard, de pest en de honger los tegen u. Godspraak van de Heer. Ik maak u tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. De mannen die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal ik behandelen als de stieren die ze in tweeën gesneden hebben om er tussendoor te gaan. De edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan. Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken. Ook koning Sedekia van Juda en zijn edelen lever ik uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. Aan het leger van de koning van Babel dat nu is weggegaan. Op mijn bevel
Godspraak van de Heer, komen ze terug naar deze stad die ze belegeren, innemen en in as leggen. Van de steden van Juda maak ik een wildernis waar niemand meer woont.

Jeremia. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 19. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia in de tijd van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar de Rekabieten, haal hen over om met u mee te gaan naar de tempelhallen en bied hun daar wijn aan. Ik slaagde erin Jaazania, zoon van Jirmea en zoon van Gabasinja, met zijn broers en zijn zonen, de hele stam van de Rekabieten, naar het huis van de Heer te brengen, in het verblijf van de zonen van Chanan, zoon van Jechdaljahu, de man van God. Dit lag naast het verblijf van de edelen, boven dat van Maasea, zoon van Salom, de tempelwachter. Ik zette de Rekabieten kannen wijn en bekers voor en nodigde hen uit te drinken. Maar zij antwoordden: wij drinken geen wijn. Onze vader Jonadab, zoon van Rekab, heeft ons dat verboden. Hij heeft gezegd: jullie mogen geen wijn drinken. Ook jullie zonen mogen dat niet. Jullie mogen geen huizen bouwen. Jullie mogen niet zaaien, geen wijnstokken planten of in eigendom hebben. Altijd moeten jullie in tenten wonen. Dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie als vreemdeling verblijven. Al deze bevelen van onze vader Jonadab, zoon van Rekab, hebben wij opgevolgd. Wij drinken ons hele leven geen wijn, ook onze vrouwen en kinderen niet. Wij bouwen geen huizen. Wij hebben geen wijngaarden, geen akkers, geen zaaigoed. En wij wonen in tenten. Wij houden ons aan alles wat onze vader Jonadab heeft voorgeschreven. Pas toen koning Nabucadnessar van Babel dit land was binnengevallen, hebben wij gezegd: laat ons naar Jeruzalem gaan om aan de legers van de Chaldeeën en van de Arameërs te ontkomen. En zo leven wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: ga de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem zeggen: hier kunt u leren hoe u mijn woorden moet gehoorzamen. Godspraak van de Heer. Het bevel van Jonadab, zoon van Rekab, die zijn zonen verbood wijn te drinken, wordt nageleefd. Tot op de dag van vandaag drinken ze geen wijn, uit eerbied voor het bevel van hun stamvader. Maar naar de woorden die ik telkens opnieuw tot u richt, luistert u niet. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap: bekeer u en beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb. Maar u hebt niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. De afstammelingen van Jonadab, zoon van Rekab, hebben het bevel van hun stamvader uitgevoerd. Maar dit volk heeft niet naar mij geluisterd. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël: breng ik over Juda en de inwoners van Jeruzalem alle rampen waarmee ik hen bedreigd heb. Want ik heb tegen hen gesproken, maar ze hebben niet geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. En tegen de Rekabieten zei Jeremia: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: omdat u uw stamvader Jonadab gehoorzaamt, al zijn voorschriften onderhoudt en doet wat hij u heeft opgedragen. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, Israëls God, zal het Jonadab, zoon van Rekab, nooit aan nakomelingen ontbreken die in mijn dienst staan.

Hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 32. In het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Jozia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Neem een boekrol en teken er alles in op wat ik heb gezegd over Israël, over Juda en over de volken, toen ik tegen u begon te spreken, vanaf de tijd van Jozia tot op de dag van vandaag. Misschien bekeert het huis van Juda zich bij het horen van al die rampen die ik hun wil aandoen, en kan ik hun misdaden en zonden vergeven. Jeremia liet Baruch, zoon van Neria, roepen, en deze tekende in de boekrol alle woorden van de Heer op die Jeremia dicteerde. Daarop gaf Jeremia aan Baruch de opdracht: nu ze mij tegenhouden om naar het huis van de Heer te gaan, ga jij erheen. En je leest uit de boekrol de woorden van de Heer voor die ik gedicteerd heb, voor alle aanwezigen op de vastendag, ook voor de Judeërs die gekomen zijn uit andere steden. Misschien bidden ze dan tot de Heer en bekeren zij zich, want de Heer is zeer woedend op dit volk. Baruch, zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen en las in het huis van de Heer uit de boekrol de woorden van de Heer voor. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Joachim, zoon van Jozia, de koning van Juda, vasten de inwoners van Jeruzalem en al het volk uit de steden van Juda dat naar Jeruzalem kwam om de Heer te eren. Toen las Baruch in het huis van de Heer voor alle aanwezigen uit de boekrol alle woorden van Jeremia voor. Dit gebeurde op het bovenste plein in het verblijf van Gemaria, zoon van de schrijver Safan, vlak bij de Nieuwe Poort. Toen Michajehu, zoon van Gemaria, zoon van Safan, alle woorden van de Heer hoorde die in de boekrol stonden, ging hij naar het kabinet van de schrijver in het koninklijk paleis. Alle edelen waren daar in zitting bijeen. De schrijver Elisama, Delaya, zoon van Semaya, Elnaton, zoon van Akbor, Gemaria, zoon van Safan, Sitkia, zoon van Chananya, en de overige edelen. Michajehu vertelde hun wat hij Baruch uit de boekrol aan alle aanwezigen had horen voorlezen. Daarop stuurden de edelen Jehudi, zoon van Netanja en zoon van Selemja, zoon van Kusi, naar Baruch met het bevel: kom hierheen met de boekrol die u het volk hebt voorgelezen. En Baruch, zoon van Neria, ging met de boekrol naar hen toe. Ze zeiden hem: ga zitten en lees. En Baruch begon te lezen. Toen ze alles hadden gehoord, waren ze diep onder de indruk en zeiden tegen Baruch: wij moeten de koning onmiddellijk op de hoogte brengen. En zij vroegen Baruch: vertel eens, waar komt alles wat u geschreven hebt vandaan? Hij antwoordde: van Jeremia. Hij dicteerde mij en ik schreef alles met inkt in de boekrol. Toen zeiden de edelen tegen Baruch: verberg u samen met Jeremia en laat niemand weten waar u bent. Ze gingen naar het hof en brachten de koning van alles op de hoogte. De boekrol hadden ze in het kabinet van de schrijver Elisama achtergelaten. De koning stuurde Jehudi daarheen om de boekrol te halen en deze las hem voor aan de koning en aan de aanwezige edelen. De koning zat in het winterpaleis bij het vuur. Het was de negende maand. Telkens als Jehudi 3 of 4 kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een pennenmes af en wierp ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand. Nog de koning, nog zijn hovelingen raakten onder de indruk bij het horen van alles wat erin stond. Niemand scheurde zijn kleren. Elnathan, Delaya en Gemaria smeekten de koning de boekrol niet te verbranden, maar hij luisterde niet naar hen.
Hij gaf zelfs aan zijn zonen Jerachmeel, aan Seraja, zoon van Asriel, en aan Selemja, zoon van Abdeel, het bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heer hield hen verborgen. Toen de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch gedicteerd had, verbrand had, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een andere rol en schrijf er opnieuw alles in wat er in de rol stond die koning Jojakim van Juda verbrand heeft. En tegen koning Jojakim van Juda moet u zeggen: dit zegt de Heer.

Over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de burgers van Juda, alle rampen die ik heb aangekondigd, zonder dat ze hebben geluisterd. Jeremia stelde de schrijver Baruch een nieuwe boekrol ter hand. Deze schreef daarin wat Jeremia dicteerde. Alles wat in de boekrol gestaan had, die door koning Jojakim van Juda was verbrand, en nog vele andere woorden van dezelfde strekking.

Jeremia. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 21. Koning Zedekia, de zoon van Jozia, was Konjahu, de zoon van Joachim, opgevolgd. Hij was door koning Nabucadnessar van Babel als koning van Juda aangesteld. Hij luisterde niet naar de woorden die de Heer bij monden van de profeet Jeremia sprak, evenmin als zijn hovelingen en burgers. Eens zond koning Zedekia Jehukal, zoon van Selemja en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar de profeet Jeremia, met het verzoek: bid voor ons tot de Heer onze God. Jeremia was toen nog vrij, hij was nog niet gevangen gezet. De legers van de farao rukten op uit Egypte en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden waren bij het horen daarvan weggetrokken. Toen kwam het woord van de Heer tot de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de koning van Juda, die u zendt om mij te raadplegen, moet u zeggen: de legers van de farao die oprukken om u te helpen, gaan weer terug naar Egypte. Dan komen de Chaldeeën terug, vallen deze stad aan, nemen haar in en leggen haar in de as. Zo spreekt de Heer: laat u niets wijsmaken en zeg niet:

Chaldeeën zijn voorgoed weg, want ze zijn niet weg. Al zou u het hele leger van de Chaldeeën dat u aanvalt verslaan, zodat er alleen gewonden over zijn, dan zouden die nog uit hun tent komen en deze stad in de as leggen. Toen het leger van de Chaldeeën van Jeruzalem was weggetrokken, omdat de legers van de farao in aantocht waren, wilde Jeremia de stad uitgaan om in Benjamin met zijn familie een erfenis te regelen. Bij de Benjaminpoort hield officier van de wacht, Jiria, zoon van Selemja, de zoon van Chananja, de profeet aan en beschuldigde hem: "U wilt overlopen naar de Chaldeeën." Jeremia antwoordde: "Dat is niet waar. Ik loop niet over naar de Chaldeeën." Maar Jiria luisterde niet naar Jeremia. Hij arresteerde hem en leidde hem voor de edelen. De edelen waren woedend op Jeremia. Ze lieten hem stokslagen toedienen en hem in het huis van de schrijver Jonathan opsluiten. Dat was als gevangenis ingericht. Zo kwam Jeremia in de ondergrondse kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven. Eens liet koning Zedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen en vroeg hem: "Is er een woord van de Heer?" Jeremia antwoordde: "Jazeker, u wordt uitgeleverd aan de koning van Babel." Toen vroeg Jeremia aan de koning: "Wat heb ik misdaan tegen u, uw hovelingen of uw onderdanen, dat u mij in de kerker geworpen hebt? Waar zijn nu uw profeten die verkondigen: 'De koning van Babel rukt niet op tegen u en tegen dit land'?" "Luister, heer koning, wijs mijn verzoek niet af en stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, want dat zou mijn dood zijn." Toen gaf koning Zedekia het bevel om Jeremia vast te houden in het kwartier van de wacht. Hij kreeg iedere dag een brood uit de bakkerstraat tot al het brood in de stad op was, maar hij moest in het kwartier van de wacht blijven.

0: Jeremia.
1: Hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 28. Sefatja, zoon van Matan, Gedalja, zoon van Paschur, Jukal, zoon van Selemja, en Paschur, zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia aan iedereen bleef verkondigen: zo spreekt de Heer. Wie in de stad blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Wie overloopt naar de Chaldeeën blijft over. Hij brengt het er levend af. Zo spreekt de Heer. Deze stad wordt overgeleverd aan het leger van de koning van Babel. Ze wordt door hem ingenomen. De edelen zeiden daarom tegen de koning: die man moet sterven. Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten die nog in de stad zijn en van de hele bevolking. Die man zoekt niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang. Koning Sedekia antwoordde: goed, hij is in uw macht, ik kan niet tegen u op. Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht. Aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder. De Kusiet Ebed-Melek, een ambtenaar aan het hof, hoorde dat Jeremia in de put was geworpen. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei: Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan door de profeet Jeremia in de put te werpen. Hij zal daar sterven van honger, want in de stad is al het brood op. Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht: neem 3 mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put, voordat hij sterft. Ebed-Melek ging met 3 mannen naar het koninklijk paleis, haalde uit het magazijn lappen versleten en gescheurde kleren en liet die met touwen neer in de put, tot bij Jeremia. Hij zei tegen Jeremia: doe die lappen rond het touw onder uw oksels. En Jeremia deed dat. Toen trokken ze hem aan de touwen uit de put omhoog. Jeremia verbleef nu weer in het kwartier van de wacht. Koning Sedekia liet de profeet Jeremia bij zich brengen bij de 3e ingang van het huis van de Heer en zei tegen hem: ik heb u iets te vragen. Verberg niets voor mij. Maar Jeremia zei tegen Sedekia: als ik niets verberg, laat u mij doden. En als ik u een raad geef, luistert u niet. Koning Sedekia verzekerde hem daarop in het diepste geheim: bij de Heer die ons het leven heeft gegeven, ik laat u niet doden. Ik lever u niet uit aan uw vijanden. Daarop zei Jeremia tegen Sedekia: zo spreekt de Heer, de God van de machten, Israëls God. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babel, blijft u leven en wordt de stad niet in as gelegd. U blijft leven met heel uw familie. Maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebber van de koning van Babel, valt de stad in handen van de Chaldeeën. Die leggen haar in as en uzelf zult niet ontsnappen. Maar koning Sedekia zei tegen Jeremia: ik ben bang voor de Judeërs die al naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als men mij aan hen uitlevert, zullen ze mij gruwelijk mishandelen. Jeremia antwoordde: dat zal niet gebeuren. Luister toch naar wat de Heer u door mij laat zeggen. Dan zal het u goed gaan en blijft u in leven. Maar als u zich niet overgeeft, dan gebeurt wat de Heer mij laat zien. Alle vrouwen die nog in het paleis van de koning van Juda zijn, worden weggevoerd naar de bevelhebbers van de koning van Babel. Dan zullen ze zeggen: ze hebben u bedrogen en overweldigd, die goede vrienden van u. Nu uw voeten wegzakken in de modder, trekken zij zich terug. Uw vrouwen en kinderen worden weggevoerd naar de Chaldeeën, en ook uzelf zult niet ontkomen. U wordt gevangen genomen door de koning van Babel, en deze stad wordt in as gelegd. Daarop zei Sedekia: als uw leven u lief is, laat dan niemand hier iets van te weten komen. Als de edelen toch van ons onderhoud zouden horen, en dan bij u komen en vragen, laat horen wat u tegen de koning gezegd hebt. Als u ons niets verzwijgt, zullen wij u niet doden. Of als zij vragen, wat heeft de koning gezegd? Dan moet u antwoorden, ik heb de koning gesmeekt om mij niet terug te sturen naar het huis van Jonathan om daar te sterven. Toen de edelen inderdaad bij Jeremia kwamen en hem trachten uit te horen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze moesten hem toen wel met rust laten, want niemand had het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de wacht, totdat Jeruzalem werd ingenomen. Bij de inname was hij daar nog.

Jeremia. Hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 18. In de tiende maand van het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda was koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger naar Jeruzalem gekomen en had de stad ingesloten. Op de negende dag van de vierde maand in het elfde jaar namen zij de stad stormenderhand in. De bevelhebbers van de koning van Babel namen plaats bij de middenpoort. Nergal-Sarezer, de opperbevelhebber, Sorsekim, de hofmaarschalk, Nergal-Sarezer, een hoge functionaris, en de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Toen koning Sedekia van Juda en alle soldaten dit zagen, namen zij de vlucht. In de nacht wisten zij aan de kant van de koninklijke tuin door de poort tussen de beide muren de stad uit te komen en ze vluchtten de Araba in. Maar het leger van de Chaldeeën zette de achtervolging in en haalde Sedekia in op de vlakte van Jericho. Hij werd gevangen genomen en naar koning Nebukadnessar van Babel gebracht in Ribla, in het gebied van Hamat. Daar velde de koning van Babel het vonnis over hen. Sedekia's zonen liet hij voor zijn ogen in Ribla doden. Ook de edelen van Juda liet hij afslachten. Sedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in koperen ketenen slaan en wegvoeren naar Babel. De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand en sloopten de muren van Jeruzalem. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, voerde de rest van de mensen gevangen naar Babel. De mensen die nog in de stad waren en degenen die naar hem waren overgelopen. Alleen de armsten van het volk, die geen eigen bezit hadden, liet Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in het land achter en hij gaf hun wijngaarden en akkers. Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nabucadnessar van Babel aan Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, het volgende bevel. Neem Jeremia onder uw bescherming. Zorg dat hem niets overkomt en doe alles wat hij vraagt. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gaf dit bevel door aan de hofmaarschalk Nebuzasban, aan de opperbevelhebber Nergal-Sarezer en aan de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Zij haalden Jeremia uit het kwartier van de wacht en vertrouwden hem toe aan Gedalja, zoon van Achikam, zoon van Safan, die hem mee naar huis nam. Zo bleef Jeremia bij het volk. Toen Jeremia nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten, kwam dit woord van de Heer tot hem. Ga de Kusiet Ebed-Melek zeggen, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Alles wat ik over deze stad heb gezegd, laat ik in vervulling gaan, tot zijn ondergang en niet tot zijn heil. Voor uw ogen zal het gebeuren. Maar u red ik op die dag, God spraak van de Heer. U wordt niet uitgeleverd aan hen voor wie u zo bang bent. Ik zal u redden. U zult niet vallen door het zwaard. U brengt het er levend af, omdat u op mij hebt vertrouwd. God spraak van de Heer.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid dat wij opnieuw samen biddend mogen binnengaan. Het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. We willen bidden voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

geestelijk testament van Johannes de 23e en zijn laatste wil. Venetië, 29 juni 1954. Op het moment waarop ik moet verschijnen voor de ene en drievuldige God die mij schiep, mij verloste en mij tot zijn priester en bisschop maakte en die mij overstelpte met eindeloze genade, vertrouw ik mijn arme ziel toe aan zijn erbarmen. Ik vraag hem nederig vergiffenis voor mijn zonden en mijn gebreken. Ik bied hem tot zijn eer in dienst van de Heilige Kerk en tot stichting van mijn broeders dat weinige goeds aan dat ik met zijn hulp heb kunnen doen. Ook al was ik onvolmaakt en armzalig, hem tenslotte smekend als goede en milde vader mij te willen opnemen bij zijn heilige in de gelukzalige eeuwigheid. Ik wil gaarne nogmaals volledig mijn christelijk en katholiek geloof belijden en ook mijn toebehoren en onderworpen zijn aan de Heilige Apostolische Kerk van Rome en mijn volmaakte onderdanigheid en gehoorzaamheid aan haar verheven hoofd, de paus, die ik de grote eer had lange jaren te vertegenwoordigen in verschillende streken van Oost en West en die mij tenslotte te Venetië aanstelde als kardinaal en patriarch en die ik steeds gevolgd heb met toegewijde liefde die geheel onafhankelijk was van ieder mij verleende waardigheid. Het bewustzijn van mijn geringheid en mijn onbelangrijkheid heeft mij steeds goed gezelschap gehouden. Het heeft mij nederig en ingetogen gelaten en mij de vreugde geschonken mij zoveel mogelijk toe te leggen op de voortdurende beoefening van de gehoorzaamheid en de naastenliefde voor de zielen en de belangen van het Rijk van Jezus, mijn Heer en mijn Al. Aan hem komt alle eer toe, aan mij naar verdiensten zijn barmhartigheid. Mijn verdienste is de ontferming van de Heer. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Dit alleen is mij voldoende. Ik vraag vergiffenis aan degenen die ik buiten mijn weten beledigd heb, aan hen die ik misschien tot geenerlei stichting geweest ben. Ik voel dat ik niemand iets te vergeven heb, omdat ik in alle die mij kenden en in enige betrekking tot mij stonden, ook als ze mij overigens terecht beledigd, veracht of geminacht zouden hebben of voor mij een reden tot verdriet geweest zouden zijn, slechts broeders en weldoeners zie wie ik dankbaar ben en voor wie ik bid en altijd zal bidden. Arm geboren, maar uit geëerde en eenvoudige lui ben ik bijzonder blij arm te sterven, nadat ik, al naar gelang van de verschillende eisen en omstandigheden van mijn eenvoudig en bescheiden leven, ten dienste van de armen en van de Heilige Kerk die mij gevoed heeft, datgene heb uitgedeeld wat in zeer beperkte hoeveelheid overigens gedurende de jaren van mijn priesterschap en mijn episcopaat in mijn bezit kwam. De schijn van welgesteldheid verdoezelde dikwijls verborgen verdriet over de krenkende armoede en verhinderde mij altijd te geven met de mildheid waarmee ik zou hebben willen geven. Ik bedank God voor de genade van de armoede waarvoor ik in mijn jeugd de gelofte aflegde, armoede van geest als priester van het Heilig Hart en werkelijke armoede, en die mij hielp nooit iets te vragen, nog positie, nog geld, nog gunsten, niet voor mijzelf en evenmin voor mijn verwanten of vrienden. Aan mijn geliefde familie, naar afstamming, van wie ik overigens geen enkele materiële rijkdom ontvangen heb, kan ik slechts een grote en speciale zegen nalaten met het verzoek die vrezen des Heren te bewaren die hen altijd zo dierbaar en bemind bij mij maakte. Ook al waren zij eenvoudig en nederig, zonder zich er ooit over te schamen. En dat is hun ware adeldom. Ik ben hen soms te hulp gekomen in hun ergste noden, zoals een arme,
de armen helpt, maar zonder hen uit hun eerlijke armoede te halen die zij met opgewektheid droegen. Ik bid en zal steeds blijven bidden voor hun voorspoed, daar ik zeer blij ben, ook in de nieuwe en krachtige loten, de standvastige trouw aan de godsdienstige traditie van de vaderen te constateren, die altijd hun geluk zal uitmaken. Mijn vurigste wens is dat niemand van mijn familieleden en verwanten zal ontbreken bij de vreugde van de uiteindelijke eeuwige hereniging.

Bij mijn heengaan naar ik vertrouw op weg naar de hemel, groet, dank en zegen ik de tallozen die zo langzamerhand mijn geestelijke familie uitmaakten, te Bergamo, te Rome, in het oosten, in Frankrijk, in Venetië, en die mijn stadsgenoten waren, weldoeners, collega's, leerlingen, medewerkers, vrienden en bekenden, priesters en leken, kloosterlingen en kloosterzusters, en van wie ik door de beschikking van de voorzienigheid, of schoon onwaardig, medebroeder, vader of herder was. De goedheid die mijn arme persoon ondervond van alle die ik op mijn levensweg ontmoet heb, heeft mijn leven gelukkig gemaakt. Ik herinner mij, nu de dood nadert, alle en ieder persoonlijk zeer goed. Zij die mij voorgingen in de dood, zij die mij zullen overleven en die mij zullen volgen. Laat ze voor mij bidden. Vanuit het vage vuur of het paradijs, waar ik opgenomen hoop te worden, ik herhaal het nogmaals, niet wegens mijn verdiensten, maar wegens de barmhartigheid van de Heer, zal ik het hun vergelden. Ik denk aan alle en ik zal voor alle bidden. Maar mijn kinderen te Venetië, de laatste die de Heer rond mij schaarde, tot grote vertroosting en vreugde van mijn priesterlijk leven, wil ik hier in het bijzonder vermelden, ten teken van bewondering, dankbaarheid en zeer speciale genegenheid. Ik omhels alle, iedere geestelijke en leek, in de geest zonder onderscheid, zoals ik hen zonder onderscheid beminde, als behorende tot eenzelfde familie, voorwerp van eenzelfde zorg en vaderlijke en priesterlijke genegenheid. Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij één mogen zijn, zoals wij. In het uur van het afscheid, of beter gezegd van het weerzien, vestig ik nogmaals de aandacht op alles wat in het leven de meeste waarde heeft. Jezus Christus, de gezegende, zijn heilige kerk, zijn evangelie en in het evangelie vooral het onze Vader. In de geest en naar het hart van Jezus en uit het evangelie de waarheid en de goedheid, de milde en welwillende goedheid, werkzaam en geduldig, onoverwinnelijk en zegevierend. Mijn kinderen, mijn broeders, tot weerziens. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In naam van Jezus, onze liefde, van Maria, onze en zijn zoete moeder, van de heilige Jozef, mijn voornaamste en uitverkoren beschermheilige. In de naam van de heilige Petrus, de heilige Johannes de Doper en de heilige Marcus, van de heilige Laurentius Justinianus en van de heilige Pius de Tiende. Amen. Getekend Angelo Giuseppe Kardinaal Roncalli, patriarch.

Castel Gandolfo, 12 september 1961. Onder het dierbaar en getrouw toezicht van Maria, mijn hemelse moeder, aan wier naam de liturgie van deze dag is gewijd, en in mijn 80ste levensjaar leg ik hier mijn testament vast, het vernieuwende onder annulering van iedere andere verklaring aangaande mijn testament dat ik reeds meermalen gemaakt en op schrift gesteld heb. In vol vertrouwen en blijmoedig wacht ik op de komst van zuster Dood. En ik zal haar ontvangen onder alle omstandigheden waaronder het God behagen zal mij haar te zenden. Voor alles vraag ik kwijtschelding aan de Vader van de barmhartigheid voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden, zoals ik zo oneindig vaak gezegd en herhaald heb bij de offeranden van mijn dagelijkse heilige mis. Met het oog op deze voornaamste genade dat Jezus al mijn schulden vergeven heeft en met het oog op het binnengaan van mijn ziel in het gelukzalige en eeuwige paradijs beveel ik mij aan in de voorbeden van alle die mij gedurende mijn leven als priester, als bisschop en als zeer nederig en onwaardig dienaar van de dienaren van de Heer gevolgd en gekend heb. Het is voor mij een grote vreugde de ongeschonden en vurige belijdenis van mijn katholiek, apostolisch en rooms geloof te hernieuwen. Onder de verschillende formuleringen en symbolen waarmee het geloof gewoonlijk wordt uitgedrukt, geef ik de voorkeur aan het credo van de Heilige Mis voor de priester en bisschop, die uitgesproken wordt met grotere en welluidende stemverheffing en dat in overeenstemming is met de universele kerk van iedere ritus, iedere tijd en ieder land, vanaf het ik geloof in één God, de Almachtige Vader, tot aan en het leven van het komend Rijk.

A. Mijn laatste wilsbeschikkingen die verband houden met voorwerpen die mijn eigendom zijn en die mij als patriarch van Venetië toebehoren. Ik beschik slechts over dat wat ik vanuit Bergamo naar Venetië als eigendom meebracht. Stijlmeubels, een grote kast, tafels en stoelen van de eetkamer, zilver en vaatwerk door mij gekocht of ten geschenke gekregen van de inwoners van Bergamo ter gelegenheid van mijn benoeming tot kardinaal en mijn inhuldiging. Bij mijn dood moeten deze voorwerpen, evenals het tafelgerei, in het patriarchale paleis blijven te gebruiken van mijn opvolgers. Het zal goed zijn dat een klein etiketje mijn naam aanduidt. Mijn zuster Maria en mijn nicht Enrique mogen mijn strikt persoonlijke kleren, wasgoed, soutanes en mantels van iedere kleur, rood, paars, purper of zwart, als erfenis houden of verkopen, al naar gelang het hun goed dunkt. De roquette Morlani is toegedacht, zoals later nog wordt gezegd, aan het eerbiedwaardige kapitel van de kathedraal van Bergamo. De andere roketten mogen verkocht worden op de meest voordelige manier en de opbrengst moet in geld voor de armen van Venetië omgezet worden, daar ik zelf over niets beschik voor hen die mij, bisschop, als armen van Christus zo na aan het hart leggen en die ik vraag mij met hun gebeden op de weg naar de eeuwigheid te begeleiden. Eveneens moeten mijn kruisen en ringen verkocht worden tegen een zo hoog mogelijke prijs en het geld van de opbrengst moet eveneens aan de armen gegeven worden op de wijze die de beste lijkt. Deze uitdeling aan de armen, waarbij speciaal gelet moet worden op de behoeftige zusters, seminaristen of priesters, moet eveneens plaatsvinden uit de opbrengsten die resulteren te mijnen gunste na de berekening van de rente van het patriarchale inkomen, berekend op het ogenblik van mijn dood volgens de gewone wijze. Als er nog misstipendia over zouden blijven van nog niet gelezen missen, dan moeten deze opdrachten doorgegeven worden aan mijn secretaris of aan de medewerkers van de patriarchale curie. Ik verzoek mijn executeur testamentair met klem deze opdracht met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uit te voeren, opdat mijn arme ziel in het vage vuur niet hoeft te lijden door onnauwkeurigheden in deze heilige materie. Indien ik dit al niet onmiddellijk voor mijn dood gedaan mocht hebben, bepaal ik ook dat mijn herderstaf van verguld metaal naar de apostolische nunciatuur te Parijs gezonden moet worden, waar ik deze gekregen heb, met het verzoek er de volgende woorden in te laten graveren: Cardinalis Angelus Joseph Roncalli, successoribus suis in nunciatura apostolica parisiensi, 1945-1952. De andere herderstaf van verguld zilver, geschenk van de inwoners van Bergamo, bied ik de kerk van Santa Maria della Salute in Venetië aan, als teken van kinderlijke devotie tot de geliefde Madonna, die daar vereerd wordt, en van vaderlijke genegenheid voor het zeer geliefde seminarie van het patriarchaat dat zorg draagt voor de cultus en de eredienst voor deze Madonna.

B. Mijn laatste wilsbeschikkingen betreffende mijn bezittingen en goederen te Sotto il Monte. Het gedeelte van mijn bezittingen, bouwgrond, wijnbergen en bosgrond dat mij toeviel bij de boedelscheiding tussen mijn broers en zusters en dat zich vroeger in handen bevond van mijn broer Giuseppino, die deze grond steeds bewerkte en nog bewerkt, terwijl ik de hiervoor verschuldigde belasting betaalde, maar zonder dat ik er enig voordeel uit trok, vermaak ik aan hem en zijn familie. Voor mijn broer Giovanni heb ik al veel gedaan op andere wijze en in verschillende omstandigheden, speciaal door voor zijn zoon en mijn lieve neef Don Battista, die nu bijna priester is, de studie te betalen op het college van Rome en aan de seminaries van Bergamo en Faenza. De zorg om hem was voor mij een reden tot angst en kommer, die echter altijd geschraagd werd door het vertrouwen dat ik had en dat ik nog steeds heb in zijn ernst, zijn goed karakter en in de succesvolle afloop van zijn priesterstudie. Ik beveel hem speciaal aan in de liefde van mijn zuster Maria en zijn zuster Enrica, wat betreft de meubels en boeken van Camaitino. Aan mijn zuster Maria, na de dood van onze onvergetelijke Ancilla, de enige overlevende van de zusters, en aan ons beider nicht Enrica, dochter van Giovanni, laat ik het grootste deel van mijn meubels te Camaitino na, en wel voor eigen gebruik en in eigendom, opdat deze twee goede vrouwen tezamen met de betreurde en zeer beminde Ancilla na de boedelscheiding met mijn broers deel hebben uitgemaakt van de meest intieme familiekring, mij omgeven hebben met zeer veel liefdevolle en geduldige zorgen en daarom een speciale en bevoorrechte behandeling verdienen. Ik zal de hemel dankbaar zijn voor iedere uiting van respect die men mijn zuster Maria en mijn broer Alfredo zal willen betonen, omdat zij, nu zij ouder worden, behoefte hebben aan meer hulp en genegenheid. Ik wil ook dat bij mijn dood van het geld dat mij mocht toebehoren een kleine toewijzing van 10.000 Italiaanse lire's gegeven zal worden aan ieder van mijn dierbare broeders Saverio, Alfredo, Giovanni en Giuseppino, als ook aan de gehele familie van de overleden zusters Teresa en Assunta. Ik heb altijd al mijn broers en zusters lief gehad met gelijke gevoelens. Aan dezelfde personen moet tevens, ter mijner herinnering, een of ander voorwerp uit mijn huis gegeven worden, dat echter slechts gekozen mag worden uit de meubels van Camaitino. Ik vraag ook een kleine herinnering te geven aan mijn lieve nicht Elisa Mazzola, aan haar broer Giovanni en aan de neven Magni en Carvico, ter herinnering aan onze vereerde moeder die stamde uit het geslacht Mazzola, en aan onze tante Felice, haar zuster, gehuwd met iemand van de familie Magni. Kleine voorwerpen die evenwel voldoende zijn als teken van eerbiedige herinnering en trouw.

C. Beschikkingen over het geld dat mij misschien zou blijken toe te behoren bij mijn dood. Het geld dat op mijn naam gedeponeerd is bij het instituut Opere di Religione in het Vaticaan komt overeen met de overgebleven som die mijn particulier eigendom is van het stipendium dat ik kreeg van de Heilige Stoel gedurende mijn diplomatieke dienst in het buitenland. Het diende mij als rekening courant en ik wil dat het bij mijn dood als volgt wordt verdeeld. Aan de bank Piccolo Credito Bergamasco. Het geld dat mocht blijken mijn krediet te zijn, met hartelijke dank en met mijn goede wensen voor het weldadigheidswerk van dit instituut. Aan de Heilige Vader 50.000 lire als een klein maar veelbetekenend penningske van kinderlijke liefde. Aan de bisschoppelijke curie te Bergamo 500.000 lire, opdat de jaarlijkse rente mogen dienen voor de onkosten van het heilig 40-urige gebed in de kerk van mijn parochie te Sotto il Monte, waarvan de bouw begonnen en voltooid is tijdens mijn priesterschap en die door mij plechtig gewijd werd, met de verplichting dat minstens één van de heilige missen in deze dagen van aanbidding opgedragen zal worden voor het heil van mijn ziel en van mijn verwanten die voor en na mij gestorven zijn. Eveneens moet aan dezelfde curie zoveel geld gestort worden als overeenkomt met de tegenwoordige geldwaarde voor het lezen van 12 missen, 1 per maand, en voor een passende rouwmis op de herdenkingsdag van mijn dood in mijn geboorteparochie van Sotto il Monte, tot mijn intentie zoals hierboven is gezegd. De heilige missen voor de overledenen van het 40-urige gebed kunnen beschouwd worden als behorende bij de 12 missen hierboven vermeld. Aan de pauselijke werken tot verbreiding van het geloof, Nationaal Centraal Comité, van wie raad voor Italië ik naar de wens van de voorzienigheid de eerste president was, actief medewerkend tot de algemene wederopbouw van genoemde organisatie als pauselijke missiewerken voor de gehele wereld, moeten 100.000 lire gegeven worden ter aanmoediging en steun van de clerus. Als er nog geld op mijn krediet zou overblijven, nadat alle hierboven vermelde stortingen verricht zijn, beschik ik dat een gedeelte moet toekomen aan mijn zuster Maria en mijn nicht Enrica voor hun eventuele noden, met de bede de armen niet te vergeten, vooral niet de ware armen en zij die te verlegen zijn om het te tonen. De naaste liefde jegens de armen is familietraditie bij ons, waaraan ik van jongs af de herinnering bewaar. Het in ere houden van deze traditie zal ook voor de toekomst veel

D. Verschillende bepalingen betreffende boeken, voorwerpen, schilderijen enzovoorts uit mijn bezit die bestemd zijn voor personen, instellingen en plaatsen. Aan de Heilige Vader voor de Vaticaanse Bibliotheek, mijn gehele verzameling boeken en drukwerk over zaken die Bergamo betreffen. Niet alleen als eerbetoon, maar opdat dit voorbeeld mogen strekken tot aansporing voor anderen van de overige diocesen van Italië en van het buitenland om dit eveneens te doen, tot verrijking en nieuwe sier van deze beroemde bibliotheek. Voor de bisschop van Bergamo, om te gebruiken in zijn paleis waar ik de beste tijd van mijn priesterlijke jeugd beleefde, van 1905 tot 1914, als privésecretaris van Monsignor Radini Tedeschi, zaliger, aan wie ik zoveel verschuldigd ben. Het grote doek, de Heilige Maagd met het kind en de kleine Johannes, en dat ik bij de antiquair Carlo Ceresa in 1915 aankocht. Het andere, eveneens voortreffelijke schilderij van dezelfde herkomst, de heilige Alexander Martelaar met het kind dat een schaal bloemen opheft uit het wonderbare bloed, en tevens het grote schilderij mij geschonken door de markies Pino Perzi di Sant'Agata, portret van de bisschop Gerolamo Ragazzoni di Bergamo, voorheen apostolisch nuncius te Parijs. Aan de kathedraal van Bergamo, waarvan ik, ofschoon onwaardig, altijd kanunnik ben gebleven, zelfs na mijn benoeming tot bisschop en kardinaal, mijn kardinaalsmantel van purperen zijde met hermelijn en de kostbare roket van oude Burano-kant. Het hermelijn behoorde vroeger aan Monsignor Radini Tedeschi, kanunnik van het Vaticaan en bisschop. De roket kocht ik voor 20.000 lire van de familie Morlani na de dood van mijn grote en edele weldoener Monsignor Giovanni Morlani, aan wie zij toebehoorde. Zij schijnt afkomstig te zijn uit de familie van de graven Benaglio, de broers Giuseppe en Monsignor Gaetano, bisschop van Lodi. De koormantel zal kunnen dienen op de rouwkatafalk van de bisschoppen en de kanunniken. Aan het bisschoppelijk

Narita Bergamo, door mij altijd zozeer bemind en waar ik 25 jaar lang leerling en leraar was. Het kleine paneeltje van de schilder Spinelli, voorstellende Monsignor Ardini Tedeschi. Al mijn manuscripten en correspondentie, inderdaad niet heel veel, omdat het grootste gedeelte zich in de archieven te Rome bevindt en in die van het Vaticaan, en voorts in de apostolische delegaties van Bulgarije, Turkije, Griekenland en de nunciatuur te Parijs. Alles dient voor het archief, ook de onduidendste papieren en persoonlijke aantekeningen en brieven die te Camaltino en hier in Venetië bewaard zijn, mits ze niet behoren tot de administratie van de diocese. Al deze privépapieren zijn dus voor het seminarie van Bergamo. Ik wens met bepaalde en bijzondere bedoeling dat naar de bibliotheek van het seminarie te Bergamo, waaraan ik deels geholpen door Monseigneur Gustavo Testa, aartsbisschop van Amasea, reeds in 1943 de gehele collectie van Latijnse en Griekse patrologie van Migne schonk, onder toevoeging van de door mij ter aanvulling gekochte delen die ik heb laten inbinden. Mijn gehele verzameling boeken en platen van Parijs naar Venetië overgebracht in 1953 en hier aangevuld met mijn persoonlijke aanwinsten wordt overgebracht en gerangschikt. Verder verklaar ik dat ik aan het seminarie te Bergamo het eigendomsrecht van mijn uitgaven De Acta der Bisschoppelijke Visitatie van Sint Carolus Borromeus te Bergamo nalaat van 1575. Met verzoek er de verkoop van te regelen op een wijze die nuttig is voor de algemene kerkelijke en maatschappelijke cultuur. Door exemplaren bij de voornaamste Italiaanse en buitenlandse historische instituten te plaatsen. Tot nu toe kwamen de grote onkosten van de uitgave van de eerste vier delen, behouden enige particuliere steun, voor mijn persoonlijke rekening. Ik hoop het werk voor mijn dood met de hulp van de voorzienigheid te kunnen beëindigen. In ieder geval zal het goed zijn in verband hiermee inlichtingen te vragen bij de prefectuur van de Ambrosiaanse Bibliotheek te Milaan en bij de bekende uitgeversmaatschappij San Alessandro. Aan beide instanties wil ik gaarne ook in mijn uiterste uur mijn dankbare heilwens en zegenende goed brengen, opdat alles in overleg met het seminarie tot een goed einde geleid mogen worden. Het eventuele batig saldo moet dienen tot bevordering van de priesterstudie van de klerus van Bergamo.

0: Kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de brief Gratissimam Sane, of de brief aan de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was het jaar van het gezin. We waren ondertussen aangekomen bij het punt, het vierde gebod, eer uw vader en uw moeder. Het vierde van de 10 geboden heeft te maken met het gezin en de innerlijke eenheid daarvan. De solidariteit, zouden we kunnen zeggen. In de formulering van het gebod komt het gezin niet uitdrukkelijk voor. Toch is dit in feite waar het werkelijk om gaat. Om de gemeenschap tussen de generaties duidelijk te maken, kon de goddelijke wetgever geen toepasselijker woord vinden dan dit. Eer. Een verwijzing naar het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 12. Dit is een andere manier om uit te drukken wat het gezin is. Deze formulering hemelt het gezin niet kunstmatig op, maar beklemtoont de eigenheid ervan en de rechten die daaruit voortvloeien. Het gezin is een gemeenschap met bijzonder intense interpersoonlijke betrekkingen. Tussen de echtgenoten, tussen ouders en kinderen, tussen generaties. Het is een gemeenschap die op een speciale wijze veilig gesteld moet worden. En God kan geen beter veiligstelling bedenken dan deze. Eer. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Dit gebod komt onmiddellijk na de 3 fundamentele geboden die betrekking hebben op de verhouding van individuen en het volk van Israël met God. Shma Israël. Luister Israël. De Heer is onze God. De Heer alleen. In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 3. En dit is het eerste en voornaamste gebod. God liefhebben boven alles. Gij moet God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. We horen dat zowel weer klinken in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 5, als in het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 22, vers 37. Het is betekenisvol dat het vierde gebod juist in deze context is geplaatst. Eer uw vader en uw moeder, omdat zij voor u in zekere zin de Heer vertegenwoordigen. Zij zijn het die u het leven gegeven hebben, die u in het menselijk bestaan hebben binnengevoerd in een bepaald gezin, een bepaald volk, een bepaalde cultuur. Na God zijn ze uw eerste weldoeners. Ofschoon God alleen goed is, de goedheid zelf, delen ouders op een unieke wijze in deze verheven goedheid. Daarom dus, eer uw ouders. Er is hier een zekere analogie met de verering die men God verschuldigd is. Het vierde gebod is sterk verbonden met het gebod van de liefde. De band tussen eer en liefde is zeer nauw. Eer is in de wezenlijke kern verbonden met de deugd van de rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid kan niet volledig verklaard worden zonder een beroep te doen op de liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En wie is er meer onze naaste dan de leden van ons eigen gezin, onze ouders en kinderen? Is het systeem van interpersoonlijke relaties, zoals het vierde gebod dat aangeeft, niet eenzijdig? Verplicht het ons alleen onze ouders te eren? Letterlijk genomen is dat zo. Maar indirect kunnen we ook spreken van de eer die ouders hun kinderen verschuldigd zijn. Eren betekent erkennen. We zouden het zo kunnen formuleren. Laat je leiden door de overtuigde erkenning van de persoon. In de eerste plaats van je vader en moeder. En daarna van de andere leden van je gezin. Eren veronderstelt wezenlijk een houding van onzelfzuchtigheid. Men zou kunnen zeggen dat het een oprechte gave van persoon aan persoon is. En in die zin valt eer samen met liefde. Als het vierde gebod gebiedt dat we eer moeten bewijzen aan onze vader en moeder, dan wordt die eis ook gesteld met het oog op het welzijn van het gezin. Juist daarom echter stelt het eisen aan de ouders zelf. Dit goddelijk voorschrift lijkt te zeggen: u, ouders, moet u zo gedragen dat u door uw levenswijze de eer en de liefde van uw kinderen verdient. Laat het goddelijk gebod dat u geëerd moet worden niet in een moreel vacuüm terechtkomen. Uiteindelijk hebben we het dan over wederzijdse eer. Het gebod: eer uw vader en uw moeder, zegt indirect tot de ouders: eer uw zonen en uw dochters. Ze verdienen het omdat ze leven. Omdat ze zijn wie ze zijn. En dit geldt vanaf het eerste moment van hun conceptie. Door uitdrukking te geven aan de intieme banden die het gezin verenigen, benadrukt het vierde gebod de basis van de innerlijke eenheid. Het vierde gebod vervolgt: dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Het voegwoord dan zou de indruk kunnen wekken dat het om een bijna utilitaristische berekening gaat. Eer hen opdat je lang zult leven. Dit vermindert echter in geen geval de fundamentele betekenis van het gebod eer, dat van nature een houding van onzelfzuchtigheid oproept. Eren betekent nooit de voordelen berekenen. Anderzijds kan moeilijk ontkend worden dat een houding van wederzijds eren onder de leden van de gezinsgemeenschap ook zekere voordelen met zich meebrengt. Eren is zeker iets nuttigs, zoals ieder waarachtig goed nuttig is. Op de eerste plaats bereikt het gezin het goed van samen zijn. Dit is het goed van het huwelijk, vandaar de onontbindbaarheid, en van de gezinsgemeenschap bij uitstek, en zou ook gedefinieerd kunnen worden als iets goeds voor het subject als zodanig. evenals de persoon, is ook het gezin een subject. Aangezien het is opgebouwd uit personen die, onderling verbonden door een sterke band van gemeenschap, één enkelvoudig collectief subject vormen. Het gezin is zeker in hogere mate een subject dan welke andere sociale instelling ook. In hogere mate dan het volk of de staat, de samenleving en internationale organisaties. Deze gemeenschappen, in het bijzonder de volken, bezitten een eigen subjectiviteit in de mate waarin ze die ontvangen door personen en hun gezinnen. Zijn dit allemaal puur theoretische beschouwingen, geformuleerd met de bedoeling het gezin op te hemelen ten overstaan van de publieke opinie? Dat niet. Maar ze vormen een andere manier om tot uitdrukking te brengen wat het gezin is. En dat kan ook worden afgeleid uit het vierde gebod. Deze waarheid dient beklemtoond te worden en beter begrepen. Hierdoor wordt het belang van het vierde gebod voor het moderne systeem van de mensenrechten naar voren gehaald. Instellingen en wettelijke systemen bezigen juridische taal. Maar God zegt eer. Alle mensenrechten zijn, als het erop aankomt, wankel en ondoeltreffend, als ze in hun grondslag het gebod te eren missen. Met andere woorden, als er geen erkenning is van het individu, om de eenvoudige reden dat hij een individu is. Dit individu. Rechten zonder meer zijn niet voldoende. Het is niet overdreven nog eens te herhalen dat het leven van volkeren, van staten en van internationale organisaties via het gezin loopt en gebaseerd is op het vierde van de 10 geboden. De eeuw waarin wij leven wordt ondanks de vele juridische verklaringen die zijn opgesteld nog steeds in hoge mate bedreigd door vervreemding. Dit is het gevolg van de vooronderstelling van de verlichting, dat een mens meer menselijk is als hij alleen maar menselijk is. Het is niet moeilijk te zien hoe onze tijd bedreigd wordt door vervreemding van alles wat op verschillende wijzen tot de volle rijkdom van de mens bijdraagt. En dit heeft invloed op het gezin. De bevestiging van de persoon is zonder meer in hoge mate een aangelegenheid van het gezin en daarmee van het vierde gebod. In Gods plan is het gezin op vele wijzen de eerste school waar men leert menselijk te zijn. Wees menselijk. Dit gebod wordt in het gezin doorgegeven. Menselijk als zoon of dochter van uw land, als staatsburger en, zouden we vandaag zeggen, als wereldburger. God die de mensheid het vierde gebod gaf, is welwillend ten opzichte van de mens, philanthropos, zoals de Grieken zeiden. De schepper van het heelal is de God van liefde en leven. Hij wil dat de mens leven bezit, en wel in overvloed, zoals Christus verkondigt, dat hij leven bezit in de eerste plaats dankzij het gezin. Naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Het lijkt nu wel duidelijk geworden dat de beschaving van de liefde nauw verbonden is met het gezin. Voor veel mensen is de beschaving van de liefde echter nog steeds een zuivere utopie. Er zijn zelfs mensen die denken dat liefde niet van iemand gevraagd kan worden en evenmin aan iemand opgelegd. Liefde moet een vrije keuze zijn die mensen al dan niet kunnen maken. Daar zit iets waars in. En toch is daar altijd het feit dat Jezus Christus ons het gebod van de liefde heeft nagelaten. Net zoals God ons op de berg Sinaï beval: eer uw vader en uw moeder. Dan is liefde dus geen utopie. Ze is aan de mensheid gegeven als een taak, die met behulp van de goddelijke genade moet worden uitgevoerd. De liefde wordt aan man en vrouw toevertrouwd in het sacrament van het huwelijk, als grondprincipe van hun plicht, en vormt zo de grondslag voor hun wederzijdse verantwoordelijkheid. Eerst als echtgenoten, daarna als vader en moeder. In de viering van het sacrament schenken bruid en bruidegom zich aan elkaar en ontvangt de een de ander ook, terwijl ze verklaren bereid te zijn kinderen te aanvaarden en op te voeden. Daarvan hangt de menselijke beschaving af, die alleen maar gedefinieerd kan worden als een beschaving van de liefde. Het gezin is uiting en bron van deze liefde. De primaire stroom van de beschaving van de liefde loopt via het gezin en vindt daar haar sociale grondslag. In de christelijke traditie hebben de kerkvaders het gezin een huiskerk genoemd. Een kleine kerk. Zo hebben ze naar de beschaving van de liefde verwezen als een mogelijke vorm van menselijk leven en samenleven. Samen zijn, als gezin, er voor elkaar zijn. Ruimte scheppen in een gemeenschap om iedere persoon als zodanig te erkennen. Om deze individuele persoon te erkennen. Soms gaat het om mensen met een lichamelijke of psychische handicap, waar de zogenaamde progressieve samenleving bij voorkeur van gevrijwaard wil zijn. Zelfs een gezin kan tenslotte op zo'n samenleving gaan lijken. Dat is het geval als een gezin zich haastig ontdoet van mensen die bejaard, invalide of ziek zijn. En dat gebeurt als men het geloof verloren heeft in God, voor wie allen levend zijn. En door wie allen geroepen worden tot de volheid van leven. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, vers 38. Ja, de beschaving van de liefde is mogelijk. Het is geen utopie. Maar ze is enkel mogelijk als we een voortdurend beroep doen op de Vader naar wie alle vaderschap en moederschap op aarde is genoemd. Van wie ieder menselijk gezin uitgaat. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 14 tot 15.

Opvoeding. Wat houdt het opvoeden van kinderen in? Bij het beantwoorden van deze vraag moet men twee fundamentele waarheden voor ogen houden. Ten eerste, dat de mens geroepen is in waarheid en liefde te leven. En ten tweede, dat iedereen vervulling vindt door de waarachtige zelfgave. Dit is waar zowel voor de opvoeder als voor degene die opgevoed wordt. Opvoeding is dus een uniek proces waarvoor de wederzijdse gemeenschap van personen van enorm belang is. De opvoeder is iemand die in geestelijke zin verwekt. Vanuit dit gezichtspunt kan het opvoeden van kinderen gezien worden als een echt apostolaat. Het is een levend communicatiemiddel dat niet alleen een diepgaande relatie schept tussen de opvoeder en degene die opgevoed wordt, maar hen ook beiden tot deelgenoten maakt in de waarheid en de liefde, dat uiteindelijke doel waartoe iedereen geroepen wordt door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vaderschap en moederschap veronderstellen het samenleven en de interactie van autonome subjecten. Dit is heel duidelijk in het geval van de moeder, als ze een nieuw menselijk wezen ontvangt. De eerste maanden die het kindje in de moederschoot aanwezig is, doen een bijzondere band ontstaan die op zich al een opvoedkundige betekenis heeft. Zelfs voor de geboorte geeft de moeder niet enkel vorm aan het lichaam van het kind, maar ook op indirecte wijze aan de hele persoonlijkheid van het kind. Ofschoon we spreken over een proces waarin de moeder allereerst invloed heeft op het kind, mogen we niet over het hoofd zien dat het ongeboren kind ook de moeder op unieke wijze beïnvloedt. Bij deze wederzijdse beïnvloeding, die aan de buitenwereld duidelijk zal worden na de geboorte van het kind, speelt de vader geen directe rol. Hij moet echter wel op verantwoordelijke wijze aandacht aan zijn vrouw schenken en haar steunen gedurende de gehele zwangerschap en indien mogelijk op het moment van de geboorte. Voor de beschaving van de liefde is het essentieel dat de echtgenoot erkent dat het moederschap van zijn vrouw een geschenk is. Dit is enorm belangrijk voor het hele opvoedingsproces. Er hangt veel af van zijn bereidheid om zijn aandeel op zich te nemen in dit eerste stadium van de gave van de menselijkheid en om als echtgenoot en vader betrokken te zijn bij het moederschap van zijn vrouw. Opvoeden is dus voor alles een wederzijdse offervaardigheid van de zijde van beide ouders. Samen delen ze hun eigen rijpe mens zijn mee aan het pasgeboren kind, dat hun op zijn beurt de nieuwheid en de frisheid van het mens zijn schenkt, die het heeft meegebracht in de wereld. Dit is zelfs het geval als kinderen geboren worden met geestelijke of lichamelijke beperkingen. Dan kan de toestand van de kinderen de zeer bijzondere moed die nodig is om hen op te voeden, juist vergroten. Terecht vraagt de kerk dan ook tijdens de huwelijksplechtigheid
Bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? Bij het opvoeden van kinderen wordt de echtelijke liefde uitgedrukt in de vorm van echte ouderliefde. Het deelgenootschap van personen tot uitdrukking gebracht in de echtelijke liefde bij de aanvang van het gezin, wordt tot volmaaktheid en vervulling gebracht in de opvoeding van kinderen. Ieder individu, geboren en opgevoed in een gezin, vormt een potentiële schat die op verantwoorde wijze moet worden aanvaard, zodat deze niet vermindert of verloren gaat, maar juist mag groeien tot een steeds rijper mens zijn. Dit is ook een uitwisselingsproces, waarin de ouders, opvoeders, op hun beurt in zekere mate worden opgevoed. Terwijl ze hun eigen kinderen onderwijzen in menselijkheid, leren ze ook menselijkheid van hen. Dit alles maakt de organische structuur van het gezin heel duidelijk en ontsluiert de fundamentele betekenis van het vierde gebod. Bij het grootbrengen van kinderen ontwikkelt zich het wij van de ouders, van man en vrouw, tot het wij van het gezin, dat geënt is op vroegere generaties en openstaat voor geleidelijke uitbreiding. In dit opzicht spelen zowel grootouders als kleinkinderen ieder hun eigen individuele rol. Als het waar is dat ouders door leven te schenken delen in Gods scheppend werk, dan is het ook waar dat zij, wanneer zij hun kinderen opvoeden, eveneens deelnemen aan zijn vaderlijke en tegelijk moederlijke onderrichting. Volgens Sint Paulus is Gods vaderschap het oermodel van alle vader- en moederschap in het universum. Dat horen we weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, versen 14 tot 15. En van het menselijk vader- en moederschap in het bijzonder. Wij zijn volledig geïnstrueerd in Gods eigen wijze van onderricht door het eeuwige woord van de Vader, die, door zelf mens te worden, aan de mens de authentieke en integrale grootheid van zijn mens zijn, dat wil zeggen zijn kind van God zijn, heeft geopenbaard. Op deze wijze openbaarde hij ook de ware betekenis van de menselijke opvoeding. Door Christus wordt alle opvoeding, zowel in het gezin als daarbuiten, deelname aan Gods eigen heilspedagogie, die gericht is op individuen en gezinnen en haar hoogtepunt bereikt in het paasmysterie van de dood en verrijzenis van de Heer. Het hart van onze verlossing is het uitgangspunt van ieder proces van christelijke opvoeding, die tegelijkertijd altijd een opvoeding tot volledige menselijkheid is. Ouders zijn de eerste en voornaamste opvoeders van hun eigen kinderen. En ze hebben een fundamentele bevoegdheid op dit terrein. Ze zijn opvoeders omdat ze ouders zijn. Ze delen hun opvoedkundige zending met andere individuen of instellingen, zoals de kerk en de staat. Maar de zending tot opvoeden moet altijd worden uitgevoerd onder correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.
Dit houdt de wettigheid en zelfs de noodzaak in van het verlenen van assistentie aan ouders. Maar vindt een wezenlijke en absolute

tijd de liefde van vader en moeder aan en bevestigt de fundamentele aard ervan. Omdat alle andere deelnemers aan het proces van de opvoeding hun taken in deze enkel maar kunnen uitvoeren in naam van de ouders, met hun toestemming en tot op zekere hoogte met hun machtiging. Het proces van de opvoeding mondt tenslotte uit in de fase van zelfopvoeding. En die komt als het individu na een passend niveau van geestelijke en lichamelijke rijpheid te hebben bereikt, begint zichzelf op te voeden. Te zijner tijd gaat de zelfopvoeding, blijvend geworteld in het opvoedingsproces, verder voortbouwen op de resultaten die daar bereikt zijn. Opgroeiende jongeren worden blootgesteld aan nieuwe mensen en nieuwe omgevingen, vooral leraren en klasgenoten, die invloed op hun leven uitoefenen. Een invloed die zowel gunstig als ongunstig kan zijn. In dit stadium distantieert een jongere zich enigszins van de opvoeding die hij in het gezin ontvangen heeft en neemt daarbij soms een kritische houding aan ten opzichte van zijn ouders. Toch wordt het proces van zelfopvoeding altijd gekenmerkt door de opvoedkundige invloed van het gezin en de school op kinderen en jongeren. Zelfs als ze volwassen worden en hun eigen weg gaan, blijven jonge mensen nauw verbonden met hun existentiële wortels. Tegen deze achtergrond krijgen we op een nieuwe manier zicht op de betekenis van het vierde gebod. Eer uw vader en uw moeder. En dit is nauw verbonden met het hele proces van opvoeding. Ouderschap, het eerste en fundamentele gegeven in het geschenk van het mens zijn, opent voor zowel ouders als kinderen nieuwe en diepgaande perspectieven. Baren naar het vlees betekent het in gang zetten van een tweede geboorte, die geleidelijk en ingewikkeld is en die het hele opvoedingsproces voortduurt. Het vierde gebod roept kinderen op hun vader en moeder te eren. Maar, zoals we eerder al gezien hebben, legt datzelfde gebod ouders een soort corresponderende of symmetrische plicht op. Ouders zijn ook geroepen hun kinderen te eren, of ze nu jong zijn of oud. Deze houding van de ouders is gedurende de hele opvoeding noodzakelijk, zeker ook als de kinderen onderwijs volgen. Het beginsel van eerbewijzen, de erkenning en het respect die de mens toekomen, juist omdat hij mens is, is de grondvoorwaarde voor ieder authentiek opvoedkundig proces. In de sfeer van de opvoeding heeft de kerk een specifieke rol te vervullen. In het licht van de traditie en de leer van het concilie kan men zeggen dat aan de kerk niet enkel de godsdienstige en morele vorming van de persoon wordt toevertrouwd, maar dat het hele proces van iemands opvoeding samen met de kerk wordt bevorderd. Het gezin is geroepen de opvoedkundige taak uit te voeren in de kerk en zo in haar leven en zending te delen. De kerk wil haar opvoedkundige zending bovenal gestalte geven door gezinnen die in staat gesteld worden deze taak op zich te nemen, dankzij het sacrament van het huwelijk, door de genade van staat die daaruit volgt en het specifieke charisma dat eigen is aan de gehele gezinsgemeenschap.

Een terrein waar het gezin zeker een onvervangbare rol heeft, is dat van de godsdienstige opvoeding, wat het gezin in staat stelt te groeien als huiskerk. Ook wanneer ouders hun verantwoordelijkheid in deze toevertrouwen aan kerkelijke instellingen of aan scholen met religieuze leerkrachten, dan moet hun opvoedende aanwezigheid toch nog steeds standvastig en actief blijven. Godsdienstige opvoeding en kinderkatechese maken het gezin tot een waar subject van evangelisatie en apostolaat binnen de kerk. We spreken hier over een recht dat intrinsiek verbonden is met het beginsel van godsdienstvrijheid. Gezinnen, en in het bijzonder ouders, moeten van de burgerlijke overheid de vrijheid hebben voor hun kinderen een bepaald soort godsdienstige en zedelijke opvoeding te kiezen, die overeenkomt met hun eigen overtuiging. In de context van de opvoeding moet de nodige aandacht worden besteed aan het wezenlijke vraagstuk van de levenskeuze, en hier in het bijzonder de voorbereiding op het huwelijk. De kerk heeft zich veel moeite getroost om de huwelijksvoorbereiding te bevorderen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen voor verloofde paren. Dit alles is de moeite waard en ook noodzakelijk. Maar men mag niet vergeten dat de voorbereiding op het toekomstige leven als echtpaar bovenal de taak van het gezin is. Zeker, alleen geestelijk rijpe gezinnen kunnen die verantwoordelijkheid naar behoren op zich nemen. Vandaar dat we moeten wijzen op de noodzaak voor een speciale solidariteit onder de gezinnen. Deze kan op verschillende wijzen in praktijk worden gebracht, bijvoorbeeld door verenigingen van gezinnen voor gezinnen. De instelling van het gezin wordt versterkt door zulke uitingen van solidariteit, die niet alleen individuen, maar ook gemeenschappen samenbrengen, waarbij men op zich neemt samen te bidden en samen te zoeken naar het antwoord op de wezenlijke levensvragen. Is dat geen buitengewoon kostbare uiting van wederzijds gezinsapostolaat? Het is belangrijk dat gezinnen proberen onderlinge banden te doen ontstaan. Dat geeft hun de gelegenheid elkaar te helpen bij het opvoeden. Ouders voeden andere ouders op. En kinderen andere kinderen. Zo wordt een bijzondere traditie van opvoeding in het leven geroepen, die haar kracht ontleent aan de aard van de huiskerk, eigen aan het gezin. Het evangelie van de liefde is de onuitputtelijke bron van al wat het menselijk gezin als deelgenootschap van personen voedt. Als rijpe vrucht van de wederzijdse zelfgave van de ouders vindt het hele opvoedingsproces zijn steun en definitieve betekenis in de liefde. Door de inspanningen, verdrietigheden en teleurstellingen die met de opvoeding van iedere persoon gepaard gaan, wordt de liefde steeds op de proef gesteld. Om die beproeving te doorstaan, is een bron van geestelijk kracht noodzakelijk. En die vindt men enkel in hem die lief heeft tot het uiterste toe. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vers 1. Opvoeding maakt dus volledig deel uit van de beschaving van de liefde. Opvoeding is afhankelijk van de beschaving van de liefde en draagt in hoge mate bij tot de uitbouw ervan. De kerk bidt
tijdens het jaar van het gezin met volharding en vertrouwen voor de opvoeding van de mens, opdat gezinnen moedig, vertrouwvol en hoopvol volharden in hun opvoedkundige taak, ondanks het feit dat de moeilijkheden soms onoverkomelijk lijken. De kerk bidt dat de krachten van de beschaving van de liefde, die hun bron hebben in de liefde van God, zullen zegevieren. Dit zijn de krachten die de kerk onophoudelijk aanwendt voor het welzijn van de gehele menselijke familie.

Gezin en maatschappij. Het gezin is een gemeenschap van personen en de kleinste sociale eenheid. Als zodanig is het een fundamentele instelling voor het leven van iedere samenleving. Wat verwacht het gezin als instelling van de samenleving? Op de eerste plaats erkenning van zijn identiteit en aanvaarding van zijn status als subject in die samenleving. Deze sociale subjectiviteit hangt samen met de eigen identiteit van huwelijk en gezin. Het huwelijk, dat het gezin als instelling schraagt, komt tot stand door het verbond waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Enkel zo'n verbintenis kan als huwelijk in de samenleving worden erkend en goedgekeurd. Andere interpersoonlijke relaties die niet voldoen aan deze genoemde voorwaarden, kunnen niet erkend worden, in weerwil van zekere groeiende tendensen die een ernstige bedreiging vormen voor de toekomst van het gezin en van de samenleving zelf. Geen enkele menselijke samenleving kan zich veroorloven overdreven tolerant te zijn waar het fundamentele kwesties met betrekking tot huwelijk en gezin betreft. Overdreven morele tolerantie moet de authentieke vereisten van vrede en gemeenschap onder de mensen wel schaden. Het is dus zeer begrijpelijk dat de kerk de identiteit van het gezin krachtig verdedigt en verantwoordelijke individuen en instellingen, niet op de laatste plaats politieke leiders en internationale organisaties, aanmoedigt niet te zwichten voor de bekoring van een oppervlakkige en valse moderniteit. Als een gemeenschap van liefde en leven is het gezin een stevig gevestigde sociale realiteit. Het is ook op geheel eigen wijze een soevereine samenleving, ofschoon in bepaalde opzichten wel afhankelijk. Deze bevestiging van de soevereiniteit van het gezin als instelling en de erkenning van de verschillende wijzen waarop het afhankelijk is, brengt ons vanzelf op het onderwerp van de rechten van het gezin. Hierover gaf de Heilige Stoel in 1983 het handvest van de rechten van het gezin uit, een document dat vandaag de dag nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. De rechten van het gezin zijn nauw verbonden met de rechten van de persoon. Als het gezin in feite een gemeenschap van personen is, zal de zelfverwerkelijking ervan in hoge mate afhangen van de juiste toepassing van de rechten van de leden. Sommige van die rechten hebben rechtstreeks betrekking op het gezin, zoals het recht van de ouders op verantwoorde voortplanting en op de opvoeding van de kinderen. Andere rechten van de mens hebben slechts zijdelings betrekking op de gezinseenheid. Hiervan zijn vooral het recht op eigendom, speciaal op wat men gezinseigendom noemt, en het recht op werk belangrijk. Maar de rechten van het gezin bestaan niet enkel uit de totale som van de rechten van iedere persoon, daar het gezin veel meer is dan de som van de individuele leden. Het is een gemeenschap van ouders en kinderen, en soms een gemeenschap van meerdere generaties. Zijn status van subject, die gegrondvest is in Gods plan, vormt de reden voor bepaalde eigen en specifieke rechten en vereist die ook. Het handvest van de rechten van het gezin, op basis van de bovengenoemde morele beginselen,
bevestigt het bestaan van het gezin als instelling in de sociale en juridische orde van de grotere samenleving van het volk, van de staat en van internationale gemeenschappen. Elk van deze grotere samenlevingen wordt op zijn minst indirect bepaald door het bestaan van het gezin. Bij gevolg is het bepalen van de rechten en plichten van de grotere samenleving met betrekking tot het gezin een zeer belangrijke en zelfs essentiële kwestie. Op de eerste plaats bestaat er een welhaast organische band tussen het gezin en het volk. Natuurlijk kunnen we niet altijd spreken van een natie of volk in de eigenlijke betekenis. Er bestaan nog etnische groepen die, zonder dat ze als echte naties beschouwd kunnen worden, wel tot op zekere hoogte de functie van een grotere samenleving vervullen. In beide gevallen is de band van het gezin met de etnische groep of de natie vooral gebaseerd op deelname aan de cultuur. In een bepaalde zin brengen ouders ook kinderen voort voor het volk, zodat zij daar lid van kunnen zijn en delen in de historische en culturele erfenis. Vanaf het prille begin wordt de identiteit van het gezin tot op zekere hoogte bepaald door de identiteit van het volk waartoe het behoort. Door te delen in de culturele erfenis van een volk draagt het gezin bij tot die specifieke soevereiniteit die haar oorsprong heeft in een aparte cultuur en taal. Ik heb over dit onderwerp gesproken bij de UNESCO-conferentie te Parijs in 1980 en ben er, gegeven het onbetwistbare belang ervan, dikwijls op teruggekomen. Ieder gezin verwezenlijkt zijn geestelijke soevereiniteit door middel van cultuur en taal, evenals dat bij de volkeren het geval is. Als dat niet zo was, zou het heel moeilijk zijn veel van de gebeurtenissen in de geschiedenis van de volkeren en speciaal in Europa te verklaren. Uit deze gebeurtenissen, van vroeger en nu, inspirerend of pijnlijk, eervol of vernederend, blijkt duidelijk hoezeer het gezin organisch samenhangt met het volk en het volk met haar gezin. De band van de staat met het gezin is enigszins vergelijkbaar en tegelijkertijd niet vergelijkbaar met de band tussen volk en gezin. En daar gaan wij een volgende keer mee verder, dierbare luisteraars. Met het verschil dus tussen, of de gelijkenissen liever tussen de band van de staat met het gezin en de band tussen het volk en het gezin. En zo kunnen wij dan verder voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen. In het jaar van het gezin, 1994 was het. Een volgende keer gaan we dus verder met deze vergelijking van de heilige paus Johannes Paulus II. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag, 18 juli, zaterdag in de 15e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 661. De hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 1085. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan. Neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed.

zijn goedheid danken voor al zijn weldaden jegens de mensen. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig. Barmhartig is Hij altijd. Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die Hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden. Zij doolden rond in de barre woestijn. Ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen. Ze hadden honger en leden dorst. Ze waren de dood nabij. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, omdat Hij de dorstige heeft geraafd, de hongerige verzadigd. Zij zaten in diepe duisternis, in ijzeren boeien gevangen, omdat zij Gods wetten verworpen hadden, de wil van de Allerhoogste veracht. Zij werden daarom door rampen getroffen. Zij struikelden, vonden geen steun. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij trok hen omhoog uit de duisternis en heeft hun boeien verbroken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Want Hij brak de bronzen poorten open en sloeg de ijzeren grendels stuk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Zij werden door ziekte bezocht om hun zonden, met kwalen geslagen door eigen schuld. Ze konden geen voedsel meer verdragen en stonden reeds voor de poort van de dood. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij zond zijn bode om hen te genezen en rukte hen weg van het graf. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, en Hem hun offer van dankbaarheid brengen, zijn daden met blijdschap verhalen. Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, om handel te drijven over het water. Zij ondervonden de macht van de Heer, zijn grootheid boven de kolkende afgrond. Hij sprak en er gierde een stormwind aan. Die zweepte de golven op. Ze rezen omhoog en zonken weer neer. Ze waren verlamd van ontzetting. Ze rolden en tuimelden als beschonken. Hun zeemanschap diende tot niets. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij deed de storm tot een briesje bedaren en bracht de golven tot rust. Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed en bracht hen in veilige haven. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, voor al het volk Hem eer bewijzen, Hem loven in de bijeenkomst der oudsten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer.

Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Hij maakt de rivieren tot droge ravijnen en waterbronnen tot dorstige grond. Een vruchtbare streek werd een zoutwoestijn om de verdorvenheid van zijn bewoners. Maar in de woestijn schiep hij waterplassen en door de grond werd een bronnenveld. Daar gaf hij hongerigen een woonplaats. Zij bouwden zich daar een stad. Bezaaiden er akkers en planten een wijngaard en plukten de vruchten ervan. Hij zegende hen en zij namen toe. Hun kudden liet hij niet slinken. Eerst waren zij slechts gering en gekweld door velerlei rampspoed en leed, maar hij gaf de machtigen prijs aan verachting en liet hen ronddolen in de woestijn. De armen richtte hij op uit zijn zorgen. Families werden als kudden zo groot. Rechtschapenen zien het en zijn er verheugd om. Maar alle kwaad wordt de mond gesnoerd. Wie is er zo wijs dat hij dit in het oog houdt en Gods erbarming beseft? Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Heer, uw trouw reikt tot de wolken. Onpeilbaar als de zee is uw oordeel. Uit het boek Job. Job vervolgde zijn antwoord aan Elifas. Moet een mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van een dagloner? Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar betaling. Zo ken ook ik vruchteloze maanden en nachtenlang getop. 'S avonds denk ik, wanneer wordt het morgen? 'S morgens, wanneer wordt het avond? En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust. Overdekt is mijn lijf met vuil en wormen, van top tot teen etter en kloven. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel. Ze lopen af, de draad is ten einde. God, bedenk toch, niet meer dan een zucht is mijn leven. Ik zal geen geluk meer zien. Wie mij zoekt, ziet mij niet meer. Zelfs uw oog kan mij niet vinden. Een wolk verdwijnt en is weg. Zo komt geen mens meer terug uit de afgrond. Hij keert niet terug in zijn huis. Op zijn erf ziet men hem nooit weer. Daarom, ik kan mijn mond niet houden. Uitspreken zal ik mijn verdriet. Uitschreeuwen mijn ergernis. Ben ik soms het wilde zeemonster dat gij mij muilkorft? Denk ik, op bed vind ik rust. Slaap zal mijn zorg verlichten. Dan schrikt gij mij op. Spookt in mijn angstige dromen. Ik stik liever. Heel mijn wezen snakt naar de dood. Ik begeef het. Zo kort is mijn leven. Laat me met rust. Een zucht is het, meer niet. Waarom een mens op laten groeien, met zoveel zorg omringen, en hem dan elke morgen controleren, uitproberen van uur tot uur? Kijkt ge nu nooit eens de andere kant op? Ik krijg nog geen kans om mijn speeksel in te slikken. Als ik al zondig, wat kan u dat schelen, cipier van de mensen? Waarom houdt gij mij in het vizier? Ben ik u soms tot last, Allerhoogste? Vergeef me mijn zonden, doe of ze niet bestaan. Ach, lag ik maar onder de grond. Als ge me dan zocht, was ik er tenminste niet meer.

Overdekt is mijn lichaam met wonden. Geen gave plek is er op mijn huid. God, bedenk toch, niet meer dan een zucht is mijn leven. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af. God, bedenk toch, niet meer dan een zucht is mijn leven. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430. Waar heb ik u gevonden, zodat ik u leerde kennen? Want voordat ik u leerde kennen, waart gij nog niet in mijn geheugen. Waar heb ik u dan gevonden, zodat ik u leerde kennen? Waar anders dan in u, boven mijzelf? Er is geen sprake van een plaats als wij ons van u verwijderen of naar u toekomen. Er is geen sprake van een plaats. Waarheid, overal verleent gij gehoor aan allen die u raadplegen, en aan allen tegelijk geeft gij antwoord, ook al raadplegen zij u over verschillende dingen. Duidelijk antwoordt gij, maar niet allen horen duidelijk. Allen raadplegen u over hetgeen zij willen, maar niet altijd horen zij wat ze willen. Uw beste dienaar is hij die niet zozeer van u verlangt te horen wat hij zelf wil, maar veeleer wil wat hij van u hoort. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw, te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste, en ik was buiten, en daar zocht ik u. En ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid. Ik heb die ingeademd en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt en ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede. Wanneer ik u zal aanhangen met heel mijn wezen, zal er voor mij nergens meer leed zijn, nergens meer last. Dan zal mijn leven, geheel vervuld van u, een levend leven zijn. Nu echter, want gij maakt alles licht voor hen die gij vervult, ben ik mijzelf tot last, omdat ik niet vervuld ben van u. Er is een strijd tussen mijn vreugde, waar ik om wenen, en mijn droefheid, waar ik mij om verblijden moet. En aan welke zijde de overwinning zal zijn, weet ik niet. Wee mij, Heer, ontferm u over mij. Wee mij, zie hier mijn wonden, ik verberg ze niet. Gij zijt de geneesheer, ik ben ziek. Gij zijt barmhartig, ik erbarmelijk. Is dan het leven van de mens op aarde geen beproeving? Wie zou lasten en moeilijkheden wensen? Gij beveelt ze te verdragen, niet ze te beminnen. Niemand bemint wat hij verdraagt, ook al bemint hij de kunst om te verdragen. Want al verheugt hij zich dat hij iets verdraagt, toch heeft hij liever dat er niets te verdragen valt. Voorspoed verlang ik in tegenspoed. Tegenspoed vrees ik in voorspoed. Is daartussen een midden waar het mensenleven geen beproeving is? Wee de voorspoed van deze wereld, eenmaal en andermaal wee, omdat men tegenspoed blijft vrezen en omdat wereldse vreugde vergankelijk is. Wee de tegenspoed van deze wereld, eenmaal en andermaal en ten derde male wee, omdat men naar voorspoed blijft verlangen en tegenspoed op zichzelf hard is en onze draagkracht dreigt te breken.
Is dan het leven van de mens op aarde geen beproeving zonder respijt? Al mijn hoop is enkel en alleen gevestigd op uw overgrote barmhartigheid.

Te laat heb ik u lief gekregen, God, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen, gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Laat ons bidden. God, geen mens die zoekt, of gij geeft het licht dat hem de weg wijst naar de waarheid. Geef dat allen die de naam van Christen dragen, vermijden wat afbreuk doet aan hun geloof en ingaan op het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

We lezen het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 15. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Een vers uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 10.

0: te verkopen. En daarvoor in de plaats had hij 5 dozijn amforen tarwe aangeschaft bij de reusachtige graanschuur in Myra. De aankoop van het graan tegen de hogere prijzen van Myra zou hem niet zo'n grote winst opleveren wanneer hij de tarwe in Rome verkocht, als wanneer hij het graan bij de bron in Alexandrië had kunnen verschaffen. Maar al met al zou hij nog steeds een fatsoenlijk inkomen verdienen aan deze reis. Vergenoegd rekte hij zich uit en keerde zijn gezicht naar de wind. Hij was van plan om binnen een uur de haven te verlaten. Als de omstandigheden gunstig bleken, kon hij misschien zelfs die avond nog voor anker gaan bij Cnidus, in plaats van de nacht te moeten doorbrengen op de gevaarlijke open wateren van de noordelijke Middellandse Zee. Plotseling zag hij beweging vanuit zijn ooghoeken en hij kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij Carilinee de hut uit zag komen. Na zijn waarschuwingen kon dat mens niet eens één simpele regel gehoorzamen. Hij liet Taharka het optuigen overnemen en weende naar Carilinee toe, die met gesloten ogen tegen de deur stond. "Ik heb je gezegd de hut niet uit te komen," snauwde hij bars. "Het spijt me, Theo." Haar ogen gingen open en meteen kneep ze ze weer samen tot smalle spleetjes vanwege de bleke zon. Nu pas zag hij het laagje zweet op haar huid. Haar lijf schokte door rauw gehoest en ze hijgde alsof ze ademnood had. "Ziek," bracht ze verstikt uit. Het drong tot hem door dat ze stond te beven. Hij stak een hand uit toen ze wankelde en greep haar arm vast om haar te steunen. Haar huid was heet als een stoof. "Je gloeit van de koorts," riep hij uit.
1: Het spijt me,
0: zei ze nog een keer. En toen zakte ze tot zijn stomme verbazing in elkaar. Hij ving haar slappe lijf op voordat ze op het dek stortte en hees haar tegen zijn borst. "Carilinee." Haar ogen trilden, maar ze gingen niet open. Ontzet door de hitte van haar lichaam verplaatste hij haar in zijn armen om haar een comfortabelere houding te geven. Sophocles verscheen naast hem. "Wat is er gebeurd?"
1: "Ze is flauw gevallen," hij wees met zijn kin.
0: "Deur, Sophocles." Oude zeeman trok de deur open en ging opzij om Theo de ruimte te geven. Hij stapte naar binnen en met één blik nam hij het wanordelijke bed in zich op, dat nog vochtig was van haar zweet, alsof ze urenlang rusteloos had liggen woelen en draaien. Zijn hart hamerde in zijn borst en hij voelde zijn handen beven op haar rug. "Zeg tegen Taharka dat hij een dokter moet halen. Vlug, Sophocles." Voor deze ene keer zei Sophocles niets. Als een man die opgejaagd wordt door een inferno, snelde hij de deur uit. Theo legde Carilinee voorzichtig op het bed en hield een hand achter haar schouder, omdat hij haar niet los wilde laten. Haar ogen gingen open.
1: "Het spijt me zo.
0: Maar waarom zeg je dat de hele tijd?"
1: "Ik ben ziek, ja, dat heb ik begrepen."
0: "Hou op met excuses. Het is jouw schuld niet. We gaan proberen je beter te maken." Ze schonk hem een zwak lachje. De aanblik van de volle lippen, die krijtwit waren en toch glimlachten, deed in zijn hart sneller slaan. "Heb je vaker last van koorts?"
1: "Nee, nooit. Ik ben zo gezond als een vis."
0: Ze kwam half overeind om hevig te hoesten.
1: "Dat zie ik," zei hij, opgelucht om te horen dat ze eigenlijk nooit koorts had.
0: Hij ging achter haar op het bed zitten en verschoof haar zo dat ze tegen zijn schouder kon leunen en ze haar gewicht niet alleen hoefde te dragen. Hij hield haar vast tot het hoesten verminderde. Toen kwam hij voorzichtig overeind en terwijl hij met zijn ene hand haar rug bleef steunen, schikte hij met zijn vrije hand het kussen tegen de wand.
1: "Ik heb een arts laten komen,"

Hij zal dra hier zijn. Ik heb alleen een beetje rust en frisse lucht nodig. We zullen zien. Theo zond een stil gebed op. Hij merkte hoe oppervlakkig en snel ze ademde, zag de sidderende ledematen, het overvloedige zweet. Hij was wel geen dokter, maar zelfs hij kon zien dat wat haar mankeerde geen voorbijgaande kwaal was. Plotseling snakte ze naar adem en ging rechtop zitten, waarna ze wanhopig om zich heen keek. "Je schoenen," zei ze toen ze over de rand leunde. Hij had een ogenblik nodig om te begrijpen wat ze bedoelde. Hij had amper genoeg tijd om weg te springen voordat ze overgaf. Sophocles kwam binnen op het moment dat ze bleek en met gesloten ogen weer achterover leunde. "Ik zal het wel opruimen," zei de oude zeeman op nuchtere toon. Het zou niet voor de eerste keer zijn, omdat hij zulke diensten meestal aan zijn medezeelieden betoonde na een vrolijke avond waar ze veel te veel wijn hadden gedronken. "Die dokter," vroeg Theo met droge keel. "Taharka is hem gaan halen en hij zal zo wel komen. Hij woont in een straat achter de haven." Sophocles stak een hand uit om Carilene over haar hoofd te aaien. Theo had de oude zeeman nog nooit zo teder gezien. "Kop op. Binnenkort ben je weer zo gezond als een os," zei hij. "Morgen loop je ons weer te commanderen, denk ik." Ze probeerde te lachen, maar tevergeefs. "Kun je wat water voor haar halen, Sophocles?" "Kom eraan, meester. En ik zal haar wat van je lekkere wijn met honing geven." De oude zeeman schoof naar buiten en liet de deur open, waardoor de zeelicht binnen de bedompte hut binnenkwam. Theo zag dat een paar van zijn mannen dichterbij kwamen en nieuwsgierig naar binnen keken. Hij keek hen met samengeknepen ogen aan en ze verprijzen zich zo snel als tuimelkruid in de woestijnwind. "Heb ik je schoenen geraakt?" vroeg ze rasperig. "Ik ben te snel voor je." "Dat is een opluchting. Ik sta al bij je in het krijt voor de overtocht naar Rome. Ik wil de prijs van je schoenen niet toevoegen aan mijn schuld." "Je bent me niets schuldig." Theo legde zijn hand op haar voorhoofd en slikte. De koorts laaide te hoog op. Haar ogen glansden. "Waar blijft Sophocles met dat water?" gromde hij. "Niet lelijk tegen hem doen." Nee, als ze hem om zijn hele lading had gevraagd, zou hij nog toegestemd hebben, alleen om haar gerust te stellen. Sophocles kwam terug met lakens en potten in zijn handen. "Hier is water." Hij gaf Theo een flacon. Blij dat hij iets kon doen, schonk Theo een beker vers water voor Carilene in, terwijl Sophocles op zijn knieën viel op de vloer schoon te maken. "Het spijt me, Sophocles," zei Carilene. "Ach, het is maar een beetje. Je moet eens zien wat de jongens produceren na een flink feestje." "Hier," zei Theo. Hij bracht de beker naar haar mond. "Neem een slok en spoel je mond door. Je kunt het in deze kom uitspugen." Hij merkte met ontzetting dat ze te zwak was om rechtop te gaan zitten. Theo sloeg een ondersteunende arm om haar schouders en hield haar vast, terwijl ze haar mond spoelde. Hij mengde een beetje van de honingwijn door het water en spoorde haar aan om te drinken. Ze nam een klein slokje. Maar hij zag dat ze zich had uitgeput en legde haar weer tegen het kussen. Ze had haar ogen dicht, maar hij voelde aan het moeizame ritme van haar ademhaling dat ze niet sliep. Tussen de berg spullen die Sophocles had meegebracht, vond hij een schone doek, doopte die in water, bette haar voorhoofd, wangen en nek om haar af te koelen. Hij voelde zich machteloos. Zijn maag kneep samen van bezorgdheid
toen hij naar haar rood aangelopen, matte gezicht keek. We moeten de lakens verschonen. Sophocles wees naar het verkreukte beddengoed. Ik heb schone meegebracht. Goed. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Er was in de kleine hut weinig ruimte om te manoeuvreren. Ik zal haar optillen. Verschoon jij ze. Theo schoof zijn handen onder haar, tilde haar weer op en hield haar dicht tegen zich aan. Als ze niet zo moe was geweest, had ze misschien geprotesteerd, omdat ze werd gedwongen tot zo'n ongewone intimiteit zonder oog voor haar zedigheid. Maar in haar uitputting legde ze haar hoofd tegen zijn schouder. Hij werd overvallen door het dringende gevoel haar te moeten beschermen en onwillekeurig verstevigde hij zijn greep op haar. Ik ben niet opgeleid tot kamenierster, zei Sophocles toen hij de lakens had verwisseld. Het beddengoed zag er nog net zo gekreukt uit, maar het was tenminste droog en schoon. Voorzichtig legde Theo Carilliné op het bed. Dankjewel, mompelde ze met een zucht. De harkee verscheen bij de deur en blokkeerde het zonlicht met zijn brede borst. De dokter is er. Tiresias uit Myra. Theo blies opgelucht uit. In zijn ogen was Carilliné's toestand gedurende het uur nadat hij haar had gevonden nog meer verslechterd. De arts was een bleke man met een smalle neus en intelligente ogen. Hij vroeg Sophocles de hut te verlaten. Op Theo's knik haastte de oude zeeman zich naar buiten. Theo weigerde weg te gaan en ging als een schildwacht bij de deur staan met een waakzaam oog op Tiresias. Niet elke arts was te vertrouwen. Er waren er die meer kwaad deden dan goed. Als Tiresias zich opgejaagd voelde door Theo's opmerkzame blik, dan verborg hij het goed. Theo veronderstelde dat de man in zijn vak wel gewend was geraakt aan waakzame inspectie door bezorgde familieleden van zijn patiënten. Hij vroeg Carilliné met kalme stem haar symptomen te beschrijven. Pas nadat hij alle benodigde informatie had, begon hij een onderzoek. Theo merkte zijn zwijgende bekwaamheid op en zuchtte opgelucht. De arts drukte zijn oor tegen Carilliné's rug en luisterde naar haar ademhaling. Daarna luisterde hij aandachtig met zijn oor tegen haar borst gedrukt als ze hoestte. Ook onderzocht hij de kleur van haar slijm en voelde haar polsslag. Ten slotte richtte hij zich op. De acute koorts, versnelde hartslag en rillingen kunnen door veel dingen worden veroorzaakt, zei hij. Maar de dyspneu, de ernstige pijn in haar borst en de kleur van het sputum zijn tekenen van pleuritische aandoeningen. Theo fronste zijn voorhoofd. En wat is dat dan in gewoon Grieks? Ze leidt aan wat Hippocrates pleuropneumonie noemde, een kwaal van de longen. Wat is de behandeling? Theo dwong zichzelf kalm te blijven. Volgens Hippocrates open je de ader hier. Hij hield Carilliné's arm omhoog en wees naar een lichtblauwe lijn voordat hij haar losliet. Het bloeden zal de lichaamssappen in balans brengen. Carilliné's ogen werden groot. Ze hoestte, haar gezicht vertrok van pijn. Theo greep haar hand en kneep er zachtjes in. Ze klemde zijn vingers vast. Tiresias haalde zijn schouders op. 400 jaar later houden veel artsen nog steeds vast aan Hippocrates-methode. Ik heb nooit gemerkt dat ze helpen bij dergelijke aandoeningen. Ze verzwakken de patiënt alleen maar. Maar zij is jong en sterk.
Een oude man zou nog weinig hoop hebben op herstel. Maar uw vriendin hier? Hij haalde nog eens zijn schouders op. Ze zou weer gezond moeten kunnen worden, met zorgvuldige verpleging. Ze zal weer gezond worden, zei Theo. Zeg eens, wat moeten we doen? Het is zaak dat de koorts verlaagd wordt met behulp van de kruiden die ik zal bereiden. Laat 8 keer per dag een theelepel trekken in kokend water en geef haar een volle beker. U kunt honing toevoegen om het brouwsel te zoeten. Ik zal ook een analgeticum bereiden om de pijn te verlichten. Geef haar niet te veel, dat zou haar herstel vertragen. Genoeg om haar te laten slapen. Rust, dat is het geneesmiddel voor deze kwaal. Hoe lang, vroeg Carilinee met bevende stem, hoe lang gaat dit duren? Het ergste moet met 2 weken voorbij zijn. 1, als u uitzonderlijk sterk bent, maar u moet rusten tot het hoesten over is en u geen pijn in uw borst meer voelt bij het ademhalen. Ze kermde, onmogelijk, zolang wil ik het schip niet ophouden. Theo wuifde de opmerking weg. Voordat hij haar kon geruststellen door te zeggen dat ze wel een oplossing zouden bedenken, zei Tiritius. Dat hoeft ook niet. Als ik u de kruiden heb gegeven, kunt u vertrekken. U kunt op zee even goed rusten als in de haven. Theo wendde zich tot de arts. Hoeft u haar niet nog eens een keer te onderzoeken? Ik zou het kunnen doen. En ik zou een bom duiten kunnen rekenen voor mijn diensten. In werkelijkheid kan ik niet meer voor haar doen dan wat ik al gezegd heb. Ik zal u de kruiden en de tinctuur brengen waarover ik het had. Volg mijn instructies. Sla geen dosis over. Hebt u een slaaf die haar kan verzorgen? Theo gaf de slanke, bevende hand weer een kneepje. Ik zal zelf voor haar zorgen. Hij wierp een blik op Carilinee en zag haar neerwaartse mondhoeken. Hij kon wel raden wat ze dacht en zei, niet weer zeggen dat je het spijt. Ze sloeg haar ogen neer, maar niet voordat hij tranen zag glinsteren. Knarsetandend bewoog hij zijn schouders om de spieren wat losser te maken. Ik heb heel wat slapeloze nachten over paarden met koliek gewaakt. Zieke veulens dagen achter elkaar verpleegd. Een ziek meisje, dat schrikt me niet af. Ze zal me niet tenminste proberen te schoppen als ik uw brouwsel in haar keel giet. De arts glimlachte. Daar zou ik nog niet zeker van zijn. Dat middel kan behoorlijk smerig gaan smaken als je het aantal dagen hebt ingenomen. Hij veegde zijn handen af aan een linnen handdoek. Ik veronderstel dat er niet veel verschil is tussen de verpleging van een ziek paard en die van een zieke vrouw. Theo verborg een grijns toen Carilinee Tiritius een giftige blik toewierp. Niet uit het veld geslagen, vervolgde de arts. Zolang u consequent en accuraat blijft in de verzorging, heb ik geen bezwaar. Ik zal de kruiden naar uw schip laten brengen als ik ze gemengd heb. Ook zal ik u de instructies uitschrijven, zodat u ze niet kunt vergeten. Volg die letterlijk op. U kunt me vertrouwen. In dat geval kunt u uitvaren wanneer het u uitkomt. De kruiden doen hun werk even goed op zee als op land. Carilinee luisterde zwijgend naar Tiritius' instructies. Zodra de arts de hut verliet, barstte ze uit. Haar woorden waren als hete lava die weigerde van binnen gevangen te blijven zitten. Het spijt me wel, Theo, en ik dank je wel. Pas toen besefte hij dat hij nog steeds haar hand vasthield. Net zo stevig als hij het touw had vastgehouden waarmee Taharka hem een paar weken eerder midden in de storm naar de veiligheid had gebracht.

We lezen een fragment uit het boek Roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Carilinee trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk, haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds, en ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels, omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren, en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen. Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn rechten doen gelden op haar. De verstekeling op zijn schip. Het grote ongemak. De doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka. En alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet 1 keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. "Schrijf je een liefdesbrief?" plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken
dan Theretius' walgelijke tinctuur. Nee, zei Theo, geen liefdesbrieven hier. Caroline liet haar adem ontsnappen. Toch niet je boekhouding. Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn. Nee. Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken. Behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met één klap opzij. Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten? Vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. Yeshua, vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde Rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei, met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol, als een zoon tegen een geliefde vader. Yeshua. Hij knikte. Vertel. Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius' kleverige, pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dank je wel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen. Tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst. Tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing. Tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent, als je overmand wordt door moeilijkheden, wanneer je je schaamt, wanneer je hopeloos bent, wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht: Heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drong het tot haar door
dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Carilinee voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theretius' kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. "Je ziet er beter uit," zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. "Jij ziet er vreselijk uit." Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. "Nu ben ik beledigd." "Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten, anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen." Theo lachte. "Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent." Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Carilinee aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij een bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barsten vol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfden er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. "Je hebt je verkleed," zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. "Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil." Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cipres en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu,
maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. "Ik heb een verrassing voor je," zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. "Zijn we bijna in Rome?" bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. "Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt." Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem vandaan tot haar rug de wand raakte. 6 weken. Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Cesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. "Wat voor verrassing. Je komt vandaag naar buiten op het dek om in de zon te zitten. Teritius heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen." "Echt?" ze grinnikte. Hij lachte ook. "De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken." Carilinees waaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. "Laat mij je strijdwagen zijn," zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharke zien aan een van de roeren. Het schip had 2 helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd 2 stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts 1 van de roeren bemand was. Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. "Wat een mooie dag," fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. "We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten." "Theo." Ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen nu ze niets meer in zijn armen bevond. "Ik kan je goedheid nooit vergelden." Hij geeuwde en rekte zich uit. "Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden. Je houdt van mijn zeep en het is moeilijk om aan toegewijde klanten te komen."
Na 8 dagen zakte de koorts. Maar niet eerder dan in de 3e week van haar herstel nam het pijnlijke hoesten en de uitputtende kortademigheid eindelijk af. Pas toen achtte Theo Caroline gezond genoeg om in het gezelschap van Sophocles te vertoeven. Daarna nam de oude zeeman de gewoonte aan haar elke dag op te zoeken en naast haar zijn werk te doen alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. "Kun je naaien?" vroeg hij hoopvol en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. "Geen steek." "Kun jij tekenen?" "Geenszins." Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. "Waarom heet het schip Parmis?" vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. "Het is genoemd naar de moeder van de meester." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn?" Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: "Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin." Caroline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. "Wie heeft haar dan bevrijd?" Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. "De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde." Taharka humde bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: "Hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd?" "Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader," verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. "Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken." Caroline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus' vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus' vader diegene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee.
Tientallen mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar twee zeemannen die de rondhouten in het razijl verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken, een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben u wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt me, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, ouwe man, zei Theo, die op blote voeten zachtjes aankwam lopen. Zijn schaduw viel over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Carilline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna.

0: luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. En u kan het opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito. Vandaag zijn wij zaterdag 18 juli. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1089. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1091.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachteleken des te zwikt voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht, en al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar we thans omsmeken komt met volle glans, en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw wegen.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. En uw beschikkingen bleef ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid, en laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Vertrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar zijn al uw wegen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden.
2: God van mijn vaderen, Heer van erwarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt.
1: Die in uw wijsheid de mens hebt bestemd, om over heel uw schepping te heersen.
2: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden, recht te spreken zonder

0: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen hij de wereld schiep.
1: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen, wat overeenkomt met uw gebod.
0: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
1: Laat zij mij bijstaan, mijn werk begeleiden, opdat ik weten mag wat u behaagt.
0: Want zij weet alles en alles doorgrondt zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
0: Tot u roep ik, Heer mijn God, jij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, jij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Jij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand toen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon,

0: Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
0: Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Christus, heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde. Heer, verhoor ons op boorspraak van de maagd Maria.
1: Wij danken u, Heer, want in Maria hebt gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen. Zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.
0: Heer, verhoor ons op boorspraak van de maagd Maria.
1: Zij was ontvankelijk voor uw woord. Zij was uw trouwe dienstmaagd. Schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de geest.
0: Heer, verhoor ons op boorspraak van de maagd Maria.
1: Zij stond bij het kruis, sterk in haar geloof. Zij was vol vreugde na Christus' verrijzenis. Geef op haar voorspraak kracht als wij lijden en hoop die tot blijdschap stemt.
0: Heer, verhoor ons op boorspraak van de maagd Maria. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, gij zijt de bron en de oorsprong van de heil. Wij bidden u, geef dat wij door onze levenswezen altijd uw heerlijkheid verkondigen en u ook in de hemel zonder ophouden prijzen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. Jezus komt ook vandaag naar ons toe met zijn woord van liefde en van vrede. Hij verlangt dat wij nog meer ons hart aan hem geven. Hoe verlangt hij ernaar om ons kracht te geven, te bemoedigen, ons hart te bevrijden van het kwaad en ons innerlijk te genezen. Wij mogen vertrouwen op de Heer die ook bij ons komt in deze Eucharistie. Wij maken ons hart klaar om hem met dankbaarheid te ontmoeten en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. God onze Vader, op Jezus, uw uitverkoren Zoon, hebt gij uw geest doen rusten. Door hem bevrijdt gij de mensen uit onmacht en zonde en bemoedigt gij de zwakken. Maak ook ons geduldig en zachtmoedig, genees ons van alle kwaad en vervul ons met uw Heilige Geest, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de profeet Micha. Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed bedacht zijn op boze daden, die zij bij het eerste morgenlicht bedrijven, machtig als hun handen zijn. Begeren zij akkers, dan roven zij die. Begeren zij huizen, dan nemen zij die. Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit. Daarom spreekt de Heer aldus: ik ga tegen dat soort lieden een boze daad bedenken, iets dat gij niet van uw nek kunt schudden. Gij zult niet meer rechtop gaan, want het wordt beslist een kwade tijd.

Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken. Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht. Het erfdeel van mijn volk geeft hij aan vreemden. Ach, hij ontrukt het mij. Aan de goddelozen deelt hij onze akkers uit. Dan zult gij niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de Heer. Woord van de Heer. Wil toch de armen niet vergeten, Heer. Wil toch de armen niet vergeten, Heer. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de arme kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. Wil toch de arme niet vergeten, Heer. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken, er is geen God. En denkt niet verder na. Wil toch de arme niet vergeten, Heer. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken. Slaat heimelijk de schuldeloze neer. Wil toch de arme niet vergeten, Heer. Toch ziet gij het. Ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Wil toch de arme niet vergeten, Heer.

De Heer zij met u. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge en zij smeden plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Maar omdat Jezus dit wist, trok hij van daar weg. Velen volgden hem en hij genas ze allen. Hij drukte hen echter op het hart hem niet bekend te maken, opdat in vervulling zou gaan het woord gesproken door de profeet Jesaja. Zie mijn dienaar die ik heb verkoren, mijn welbeminde, in wie mijn ziel begagen vond. Ik zal mijn geest op hem doen rusten, Gods wet zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal twisten nog schreeuwen, en op straat zal men zijn stem niet horen. Een geknakt riet zal hij niet breken, en een smullende vlaspit niet doven. Voordat hij Gods wet ter overwinning heeft gevoerd, en op zijn naam zullen de volkeren hopen. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Jezus gaat naar de mensen toe met een hart vol liefde en barmhartigheid. Hij die zachtmoedig is en nederig van hart. Hij kijkt met liefdevolle ogen naar de mensen en hij wil hen helpen, genezen, bemoedigen, sterken. Zo zal hij dikwijls op Sabbat zijn in de synagoge, waar hij ook mensen geneest. Zo zal hij, wat wij gisteren hoorden, een man genezen in de synagoge met een verschrompelde hand. De fariseeën kijken nauwlettend toe wat Jezus zal doen. Jezus zegt, is het niet eerder geoorloofd kwaad dan goed te doen op Sabbat, eerder goed te doen dan kwaad? De Sabbat die toch een dag is van God en van zijn liefde. En dan zegt hij tegen die man, kom in het midden, steek uw hand uit. En zijn hand werd gezond. Dit tot woede en ergernis van de fariseeën. Zij kunnen niet verheugd zijn omwille van dit wonderteken, maar zij zeggen, gij overtreedt een van de regeltjes van de Sabbat, waar gij geen werk mocht verrichten. Zozeer zetten zij vast in hun eigen systeem die zij hebben opgebouwd. De wet van Mozes die zij hebben uitgebreid met allerhande nieuwe regels, reglementen. Zo erg zelfs dat het een zware last wordt op de schouders van de mensen. En onmogelijk om dit allemaal te onthouden en te volbrengen. Jezus brengt een nieuwe leer met gezag, de liefde van God. Zijn liefde die uitgaat naar de armen, de kleinen, de zwakken, om hen ook te sterken, te genezen en om zo ook het geloof te brengen bij deze mensen. Helemaal anders zijn de fariseeën. Ze zijn te zeer bekommerd om zichzelf, om gezien, geprezen te worden. En ze hebben de liefde tot God eigenlijk vergeten. Zo erg zelfs dat zij plannen smeden om Jezus uit de weg te ruimen. Zo erg groeit de haat in hun hart dat zij plannen maken om Jezus te doden. Natuurlijk zijn zij bang voor het volk. Ze moeten dit in het geheim doen. Kijken hoe kunnen wij hem vangen, hem vals beschuldigen, het gepaste moment afwachten om hem te grijpen en te doden. Toen staat er geschreven bij Matthäus, Jezus wist wel wat ze van plan waren. Hij kent hun hart. Hij gaat weg van hen, hij vlucht de openlijke confrontatie. Hij trekt zich terug, niet omdat hij bang is, maar omdat het moment nog niet is aangebroken dat hij wordt gegrepen en wordt gedood. Hij trekt zich terug, maar de mensen komen toch naar hem toe. Zoveel willen bij hem zijn. Velen volgden hem en Jezus genas hen allen. Maar hij drukt hen op het hart hem niet bekend te maken. Niet te zeer overal rond te vertellen dat hij een wonderdoener is. Hij wil eerder in de stilte blijven, ongezien, nederig van hart. En dan staat er het woord van de profeet Jesaja. De evangelist Matthäus, die zo dikwijls woorden uit het oude verbond aangehaald, om aan te tonen dat Jezus de vervulling is van de oude geschriften. Dat is het langste citaat van Jesaja dat Matthäus hier aangehaald. Zie, mijn dienaar heb ik uitverkoren, mijn welbeminde, in wie mijn ziel begagen vond. God zelf, die Jezus heeft uitgekozen, hem naar de wereld heeft gezonden, om de liefde van God te brengen. Het doet ons denken aan de stem van de Vader die klinkt bij het doopsel van Jezus. Mijn dienaar, de lijdende dienaar, mijn welbeminde. Mijn geest zal ik op hem rusten, doen rusten. Inderdaad, de Heilige Geest die hij ontvangt bij het doopsel van Johannes in de Jordaan. De geest die hem zal zenden naar de wereld, naar de mensen, om Gods liefde te brengen, genezing. De wet van God zal hij verkondigen aan alle volkeren.
Niet alleen voor het Joodse volk, maar Jezus is gekomen voor alle mensen, ook voor de heidenen, de ongelovigen, om hen tot het geloof te brengen. Dit zal hij niet doen op spectaculaire wijze. Hij zal niet schreeuwen, geen ruzie zoeken. Op straat zal men zijn stem niet horen. Hij zal werken in het verborgene, in stilte. Hij zal een groepje leerlingen vormen, overal rondgaan. Maar met de bedoeling om mensen tot het geloof te brengen. Een geknakte riet wil hij niet breken. Een smullende vlaspit wil hij niet doven. Hij gaat omzichtig te werk, ook tegenover zijn vijanden, zal hij altijd de liefde bewaren, voor hen bidden en altijd hopen dat zij tot inkeer komen. Hij wil dit geknakte riet niet breken en wat smeult niet plat duwen, maar hopen dat het kleine vlammetje weer zal oplaaien en dat mensen toch weer tot het geloof zullen komen. Op zijn naam zullen alle mensen hopen. Inderdaad, ook wij mogen onze hoop stellen op de Heer. Hij die zachtmoedig is, nederig van hart, de leidende dienaar. Hij die juist het kwaad, als het ware, op zich zal nemen, zal dragen als een onschuldig lam. Het lam van God, die de zonden op zich heeft genomen. Ergens anders lezen wij bij de profeet Jesaja, als een schaap werd hij naar de slagbank gevoerd. Als een lam stom tegen zijn scheerders. Hij opende zijn mond niet. Het gaat over Jezus die zonder zonde was. In hem werd geen bedrog gevonden. Als hij bedreigd werd, gescholden werd, schoot hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan de Vader, aan God, die rechtvaardig oordeelt. Ze willen hem doden. Jezus gaat er niet tegen in. Hij blijft nederig en zachtmoedig. Hij beantwoordt het moordplan niet met dreigementen, met een eigen plan om hen te doden. Hij stelt geen kwaad tegenover hun kwaad, maar hij blijft in de liefde en kiest voor de weg van het goede. Zo is Jezus. Het is een voorbeeld voor ons, ook wij maken soms plannen om mensen kwaad aan te doen. Als wij bedreigd werden, als ons kwaad werd aangedaan, dan blijft het soms hangen in ons hart. En dan denken wij, we zullen dit betaald zetten. We zullen ook kwaad aandoen aan iemand die ons een kwaad hart toedraagt. Maar Jezus is helemaal anders, hij blijft in de liefde. Hij laat het kwaad niet hoekeren, maar kiest voor een andere weg. Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Niet gemakkelijk om deze weg te gaan van de Heer. Om niet ook in het kwaad te blijven, maar te kiezen voor een andere weg van de liefde. Alleen deze weg brengt echt tot vrede in de wereld en tot vrede in ons eigen hart. Amen.

In vertrouwen brengen we ook al onze gebeden tot bij de Heer. De intenties van de luisteraars van Radio Maria. Alle gebeden die mensen hier tot bij het altaar hebben gebracht. We bidden om de goede geest van Jezus, dat de Heilige Geest ons nog meer mag bezielen tot daden van liefde. Ook om het kwaad niet te laten leven in ons eigen hart. Mocht de Heilige Geest ons daarbij helpen zachtmoedig te blijven. Ook te bidden voor de bekering van deze wereld, voor de bekering van de zondaars, mensen die vastzitten in het kwaad. Voor onze gezinnen, gezinnen waar het soms moeilijk is, die bedreigd worden door ruzie en verdeeldheid, dat ook daar de Heilige Geest mag werken, verzoening brengen in de harten. We bidden voor de intenties ook van onze gemeenschap, dat ook wij de weg gaan van Jezus aan de hand van onze hemelse moeder Maria. Iemand wil bidden op voorspraak van onze lieve vrouw van de Berg Karmel, voor iemand die vandaag jarig is. We brengen u ook, Heer, onze zieken, hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, bijzonder voor hen die getroffen zijn door kanker, om goede therapie en genezing. Bijzonder bidden wij om kracht voor Bart, die zozeer te lijden heeft. Mocht ook daar de goede geest komen van Jezus, mocht Gods wil geschieden. Ook bidden wij verder voor Nick, voor Dirk, voor Anna, om genezing. Ook om genezing aan de ogen bij Eli, op voorspraak van de Heilige Goddelieve. Ook voor een bejaarde moeder, om nieuwe kracht en genezing. Voor een goede tijd van retraite voor broeder Dirk. We bidden voor onze dierbaren die overleden zijn. Voor de zielrust van Dietmar van den Bos en voor François Kaas en overleden familieleden. Voor de zielrust van Sylvère en van Dries. Ook uit dankbaarheid voor de familie Michiels Strubbe en voor Rosa, die deze week haar 9e verjaardag mocht vieren. Mocht ook zij Gods zegen ontvangen.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle.

Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, zie naar de gaven van uw kerk, die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen de genade van een heilig leven. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden en uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen en aan hen die verloren waren hebt gij behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon u vol vreugde aanbidden, koning en majesteit, laat ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang hij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden wij dan samen met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij met u.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priester en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En bid nog samen met Maria voor haar intenties, bijzonder voor vrede in de harten van de mensen, in de wereld, in de gezinnen en families. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heer God, wij hebben uw goddelijke gaven ontvangen. Wij vragen dat wij telkens als wij samenkomen voor de viering van dit mysterie meer ontvankelijk worden voor het werk van de verlossing door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Morgen om 10:00 kunt u opnieuw met ons de eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij ons weekoverzicht. Dat betekent natuurlijk dat het moment is aangebroken om samen terug te blikken op de afgelopen week. De afgelopen dagen waar u Radio Maria kon beluisteren. Dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om dat 24 uur op 24, 7 op 7 te doen. En het weekoverzicht geeft u de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de vooral nieuwe programma's die te horen waren deze week. Zoals steeds is het mogelijk om contact met ons op te nemen mocht u vragen hebben of opmerkingen. U kan dat doen via e-mail, dat is op info@radiomaria.be. Wanneer u een programma helemaal integraal opnieuw wil beluisteren, want u zal enkel fragmenten horen natuurlijk in dit weekoverzicht, dan gaat u gewoon naar www.radiomaria.be. En daar vindt u een overzicht van de meeste van onze programma's die u op deze wijze kan opnieuw beluisteren. Eveneens kan u telefoneren naar Radio Maria in de maand juli. Is dat enkel in de voormiddag. Maar u bent zeker welkom om ook nog een bericht na te laten op ons antwoordapparaat mocht u niemand aan de lijn krijgen. Dat is 0161 41 47 47. Dat gezegd zijnde gaan wij van start bij de eerste dag van ons weekoverzicht, namelijk maandag 13 juli. In de zomer dus geen elke dag telt, maar wel het prachtige programma Boekad, waar u onder meer romans kan te horen krijgen van Tessa Afshar. En wij zijn nog steeds bezig, ook deze week, in het boek Schrijfster in Jeruzalem. Daarin reizen Sarah en Darius naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ze zijn gehuwd, ze heeft alles wat haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius, die betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker wanneer zij er samen met haar neef, jawel Nehemia, voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius dan wordt aangesteld als opzichter, reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn leven te zien? Dat hoort u in Schrijfster in Jeruzalem, u gebracht door mijn collega Joris. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de afleveringen van deze week.
2: Benjamin kletste aan een stuk door, maar Darius luisterde maar met een half oor. Hij hield zijn blik strak op de muur gericht en bewaakte die, terwijl zijn hoofd maar niet de herinnering los kon laten van de afgelopen nacht. De uren waarin hij haar in zijn armen had gehouden, hadden zijn verlangen naar haar niet verminderd. Integendeel, zijn verlangen brandde heviger dan ooit. Een gedachte die even irritant als opwindend was. Het was alsof hij op de drempel van een monumentale ontdekking stond, wat natuurlijk een bespottelijke gedachte was. Hij gedroeg zich in de buurt van zijn eigen vrouw alsof hij nog nat achter de oren was. Hij verplaatste zich naar een plek achter de muur om beter zicht te hebben op het terrein erachter. Boven hem zweefde een waaierstaartraaf. Vanuit een ooghoek meende hij een gekleurde flits te zien. Zijn blik werd scherper en bleef hangen op een punt achter

0: een reeks heuvels, net voorbij de muur. Hij voelde gevaar, maar zag niets ongebruikelijks. De haren in zijn nek stonden recht overeind. Met zijn hand gebaarde hij Benjamin dat hij stil moest zijn en deed een paar stappen. Met onverwachte snelheid dook opeens een eenzame figuur voor hem op. Te laat besefte Darius dat de man een steenslinger in de hand had. In een fractie van een seconde had de man zijn pols al bewogen en de steen losgelaten. Darius zag het snelle object door de lucht vliegen, recht op de kleine Benjamin af. Hij wierp zichzelf op het kind en beschermde hem met zijn eigen lichaam. Er was te weinig tijd om hen beiden uit de baan van de steen te duwen. De rondtollende steen, glad en rond, vond Darius slaap en botste er pijnlijk tegenaan. Darius zat op een knie toen de steen hem raakte. Duizelig van de impact viel hij achterover. Bloed droop langs zijn oog en wang en benam hem het zicht.
1: Nadat we de Eucharistie mochten vieren om 9 uur, zoals dat op iedere dag het geval is, uiteraard behalve op zondagen en hoogfeesten, dan kan u om 10 uur afstemmen op Radio Maria, hoorden wij het programma Catechismus. En gingen we verder in de catechese-reeks van eerwaarde heer Pierre-François over de 10 geboden.
2: Wel, in de bergrede vertoogt Jezus op een ondubbelzinnige wijze het plan van God. Dat zijn de woorden die we al in het begin hebben geciteerd. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen, maar ik zeg u... Jezus legt hier zijn gezag van zoon van God in de schaal, want om Mozes te aanvullen, in de Joodse cultuur moest je wel een heel bijzonder iemand zijn, en dat was Jezus ook. Maar ik zeg u, zegt Jezus, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Dus Jezus wenst dat wij dat gebod handhaven, nog fijngevoeliger beleven en het vooral gaan interioriseren. Het is niet alleen een kwestie van in ons lichaam kuis te leven of van het lichaam van iemand anders af te blijven. Het gaat veel dieper. Het is in ons hart dat wij ons volledig identificeren met die wil van God die zegt dat dat het beste is. En dat we dus ook ons eigen geluk zoeken in de manier waarop inderdaad wij ons vereenzelvigen met wat God wenst. De kerkelijke overleving heeft het 6e gebod steeds gezien als een gebod dat het gehele domein van de menselijke seksualiteit omvat. Want het zou te gemakkelijk kunnen zijn dat iemand zegt, ja maar... Dit gaat hier voor echtbreuk. Wie niet getrouwd is, die is volledig vrij om te doen wat hij wil. Nee. De seksualiteit heeft een betekenis binnen en ook buiten het huwelijk. En de maagdelijkheid die daarmee verbonden gaat. Elke mens is eigenlijk geroepen tot kuisheid. Kuisheid is een deugd. En hier geeft de catechisme van de katholieke kerk ons een geniale definitie van de kuisheid, die bovendien antropologisch volledig verantwoord is. Men zegt, luister goed, kuisheid betekent de geslaagde integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid. Hij wijst daarmee op de innerlijke eenheid van de mens als lichamelijk en geestelijk wezen.
1: In de kerk spreekt gingen we verder met Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen uit 1994. In het programma Radio Vaticaan hoorde u meer over het pastorale bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa. De paus die bracht in na... volging zeg maar van zijn voorganger paus Franciscus dus ook een bezoek aan Lampedusa. Dat is een eiland dat zich eigenlijk tussen de kust van Sicilië en Afrika bevindt, meer bepaald Tunesië. en het uiterste zuidelijke punt van het Italiaanse grondgebied. Het is tevens een plaats waar veel vluchtelingen aankomen na vaak de gevaarlijke reis te hebben ondernomen op zoek naar een beter leven voor zichzelf, voor hun kinderen. Ze worden daar dan opgevangen. Het is ook de plaats waar ze asiel kunnen aanvragen. Het is een plaats die dus ook symbool is gekomen te staan, jammer genoeg, voor de slachtoffers van de mensenhandel, waar zij vaak het slachtoffer van worden. En wat ook nog te regelmatig leidt naar hun watergraf in de Middellandse Zee. Paus Franciscus noemde de Middellandse Zee dan ook een groot kerkhof. De paus die bezocht er onder meer inderdaad ook een kerkhof, maar waar vooral de mensen nabij zijn en de organisaties die zorgen voor de opvang van vluchtelingen. In de kerk leeft om 7:15 kon u luisteren naar het tweede deel van het gesprek tussen Nele en pater Mark Rotsaert, jezuïet, provinciaal geweest ook van de jezuïeten in ons land. We gaan luisteren naar een fragment uit dit gesprek en maken zo de overgang naar dinsdag 14 juli.
3: Ja, wie is Jezus voor u?
4: Dat is een gemakkelijke vraag. Jezus is voor mij degene die mij toont hoe graag God mij ziet. Ja, dat is in het evangelie, hè, en het is zo, ja. Dus, maar dat is hij leert mij zien hoezeer God van mij houdt.
3: Ja. Ja. En is dat voor u de bron van uw geluk, de liefde van God?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat zit hier overal.
3: Het is daarom dat u ook kan zeggen, na 65 jaar bij de jezuïeten, ik ben een gelukkig man,
4: dat
3: nog altijd.
4: Klopt nog altijd, ja.
3: Mooi. We zijn bij Radio Maria. Maria, zo belangrijk in het leven van Jezus. Welke plaats heeft ze in uw leven?
4: Niet zo groot. En toen ik klein was, was dat veel meer. Want dat was de processies van Maria en zo. En dus dat deden we allemaal heel graag aan mee. Maar ik zou zeggen twee dingen. Het ene heeft meer te maken met smeekgebed. En het andere heeft meer te maken met dankgebed. Ik leg uit. Het gaat ook over twee teksten uit het evangelie van Lucas. Nee, Johannes. Het eerste is dus uit het Johannes, het tweede hoofdstuk, Kana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Als je de oefeningen doet, komen er ook allerlei dingen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Ook al begrijpt u het nog niet goed, al ziet u het nog niet goed. Doe maar wat hij u zeggen zal. Daarmee is de zaak niet direct duidelijk. Hè? Dus dat is zo'n. Voor mij heeft Maria die plaats. En de andere plaats die ik misschien nog liever heb, als ik het zo mag zeggen, dat is in het evangelie van Lucas, hè, in het eerste hoofdstuk nog. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dat vind ik zo schitterend. Hè? Dat is die twee vrouwen. De vreugde dat die beleven aan hun geloof in die ontmoeting. Ja, dat vind ik. Dat is een evangelie waar ik wel af en toe naar teruggrijp. Ja.
1: Op dinsdag 14 juli kon u onder meer luisteren naar Mystieke Lectuur, waar we in een vierde aflevering stilstonden bij het geestelijke leven. De vorige editie eindigde met het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat diegene die het evangelie begrijpt, het begrijpt niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slechts doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, wanneer wij willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld vlekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God zelf. Dat hoorde u in deze aflevering van Mystieke Lectuur, u gebracht door priester Paul van der Stuift. U hoort een fragment.
2: Let wel op, als je Gros leest, gebruikt hij een bepaalde woordenschat die vaak meer met moraal te maken heeft dan wel met het geestelijke. Maar het is uitsluitend de woordenschat die hij gebruikt. Hij wil echter helemaal niet moraliseren over het zoeken hier van het goed en het vluchten van het kwaad, zou Sint-Jan van het Kruis bijvoorbeeld eenvoudigweg zeggen: zoekt Jezus en ontvlucht wat u verwijdert van Jezus. Nu volgt in de tekst die we zullen lezen het meest beslissende om de praktijk van het gebed te begrijpen, als we aandachtig zouden zijn geweest. Als we aandachtig zouden zijn geweest, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart, dan zouden we gemerkt hebben dat hij er op elk moment aanklopt en dat, als we hem niet horen, dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Hij klopt er onophoudelijk aan, zonder te versagen, gedurende lange jaren, of beter gezegd gedurende heel ons leven. Zijn geduld om op ons te wachten is onvoorstelbaar. Hij ondergaat lijdzaam onze minachting, onze weerstand, onze koppigheid met een goedheid, een volharding die elke manier om het uit te drukken of te verwoorden overtreft, dus ook echt ver te boven gaat. Het belangrijkste waar we hierbij willen stilstaan is: als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart. We hebben reeds in een van de vorige edities gezegd dat het hart eerst en vooral de plaats is van de wil en niet van het gevoel. Het doet er niet toe om zich te overtuigen en in onszelf de indruk op te wekken dat God ons graag ziet. Het komt erop aan naar de plaats te gaan langs waar hij onze ziel binnenkomt. Als we gesproken hebben aan het begin van de tekst van Groen, namelijk wanneer de Apocalyps gesproken heeft van de deur op de welke God aanklopt, dan is het niet dat God langs de buitenkant aankomt, want vaak denken we dat hij langs buiten tot ons komt. Wel nee, het is aan een deur langs de binnenkant. De geestelijke meesters spreken ons over het binnenkomen van Jezus in het cenakel na de verrijzenis, terwijl alle buitendeuren gesloten waren.
1: In de kerkledaris dan, om 1 uur, mochten wij de heilige Albertus Magnus beter leren kennen, de universele leraar. Zijn leven besloeg de 13e eeuw, hij was dominicaan en leraar van niemand minder dan de heilige Thomas van Aquino. Hij wordt de universele kerkleraar genoemd, omdat zijn oeuvre zo allesomvattend was. Hij kan beschouwd worden als de grondlegger van de wetenschappelijke empirische methode en zag geen tegenstelling tussen geloof en wetenschappelijk onderzoek. Hij wist geloof en reden te verzoenen en beïnvloedde zo alle generaties na hem. Als enige in de geschiedenis wordt hij de Grote of Magnus genoemd, omwille van zijn eruditie, zijn welsprekendheid. Naast zijn wetenschappelijke verdiensten was hij ook een zeer spirituele man met een grote liefde voor onze Lieve Vrouw. Zeker de moeite dus om deze kerkleraar te leren kennen. U hoort een fragment uit de kerkleraars van dinsdag.
3: En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van rede en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God.
1: In de heilige getuigenbrieven die u om 17:30 kon beluisteren, hoorden we een brief over de heilige Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux, u voorgelezen door Mark van Horik.
5: Een liefde die niet schoon is, dat wil zeggen een liefde die wordt teruggebracht tot louter bevrediging van de begeerte, of tot een wederzijds gebruik van de man en vrouw, maakt de mensen tot slaaf van hun eigen zwakheden. Uit de brief aan de gezinnen. Binnen dit perspectief worden personen gebruikt als dingen. De vrouw kan voor de man lustobject worden en omgekeerd. De kinderen een last voor de ouders. Het gezin een instelling die de vrijheid van zijn leden in de weg staat. Dan hebben we te maken met het volledig tegendeel van de ware liefde. Door slechts het genot te zoeken, kan men ertoe komen de liefde te doden. En de vrucht ervan te doden, zegt de paus. Voor de genotscultuur wordt de vrucht van uw schoot, uit Lucas, in zekere zin in een vervloekte vrucht. Dat wil zeggen onbegeerlijk en die we door middel van abortus uit de weg willen ruimen. Deze cultuur van de dood is in tegenspraak met de wet van God. De wet van God ten aanzien van het menselijk leven is eenduidig en categorisch. God gebiedt, gij zult niet doden. Exodus. Geen enkele menselijke wetgever kan daarom stellen, u mag doden, u heeft het recht te doden, u zou moeten doden.
1: En in Heilige Getuigen hoorden wij Mia van Heukelom verder vertellen over de heilige paus Johannes de 23e. U weet wel, de paus die het Tweede Vaticaans Concilie opende. We gaan luisteren naar een fragmentje en maken zo de brug naar woensdag 15 juli.
6: Enkele vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. 1. Ten gevolge van de goddelijke genade voel ik mij en wil ik ook werkelijk onverschillig zijn ten opzichte van alles wat de Heer met mij voor heeft, wat mijn toekomst betreft. De praatjes van de wereld over mijn aangelegenheden raken mij ten eenenmale niet. Ik ben bereid zo te leven, ook al zou de tegenwoordige staat van zaken nog jarenlang onveranderd moeten blijven. Ik zal nooit een wens uiten in verband met verandering of de geringste toespeling hierop maken, hoeveel mij dat ook kost. Gehoorzaamheid en vrede, dat is mijn bisschoppelijk devies. Ik wil sterven met de vreugde altijd, ook in kleinigheden, eer bewezen te hebben aan mijn devies. Inderdaad, als ik mijzelf ondervraag, dan zou ik niet anders weten te wensen of te doen dan datgene wat ik nu doe.

0: Op woensdag 15 juni vierden wij in de kerk de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. Normaal gezien zijn we in de ochtend live verbonden met het Vaticaan. Maar tijdens deze periode waar paus Leo XIV even vakantie neemt, zijn deze generale audienties opgeschort. Tot augustus dus. Maar niet getreurd, u kan iedere woensdag luisteren naar een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Dat was ook het geval deze woensdag. De verhalen van Sint-Jozef op woensdag staan natuurlijk ook op het programma, als ook het programma Ga tot Jozef. Op deze wijze besteden we in een bijzonder aandacht aan deze grote heilige. We hoorden over Viterbo en de stoel van de heilige Jozef. En dat allemaal in het kader van een nieuw boek dat wordt gelezen in het programma Jozef van Nazareth, geschreven door de priester en hoogleraar geschiedenis Federico Soares. En verder maakten we dus kennis met het heiligdom van Sint-Jozef in Toscane, in Viterbo in Italië, waar een klooster een stoel bewaart waarop Sint-Jozef gezeten heeft.
1: Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
2: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij en inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken.
0: Onmiddellijk daarop volgend was er jeugdcatechese om 14:45. En daar hoorden we dat Jezus niet kan voetballen. Dat is althans de titel van het boekje waarop deze uitzendingen gebaseerd zijn. Het mag dan de maand juli zijn. Toch werd de film October Baby besproken om 7:45 in Katowice. Een aangrijpend verhaal. Overigens waar gebeurt, dat het levensverhaal vertelt van de Amerikaanse Gianna Jessen, die een abortus heeft overleefd. Op 6 april 1977 werd zij geboren in Los Angeles, na een mislukte abortus door middel van een zoutinjectie. Op 4-jarige leeftijd werd ze geadopteerd. En toen ze de ware toedracht rond haar geboorte had vernomen, op 12 jaar werd ze in de jaren 90 een overtuigd pro-life activiste. Zo zegt ze, als abortus om de rechten van de vrouwen gaat, Wat en waar waren dan mijn rechten? Zegt natuurlijk Diana, die zelf ook een vrouw is. We gaan luisteren naar een fragment uit October Baby. In Katowice op woensdagavond en gaan zo door naar donderdag, 16 juli.

0: Anna is een jonge vrouw van 19 jaar oud. We zien dat ze zich aan het voorbereiden is. Ze is de hoofdrolspeelster in een theaterstuk. Ook haar ouders, Jacob en Grace, zitten in de zaal die overvol is. Maar zodra het stuk begint, voelt Anna zich slechter en slechter. En dan zakt ze door haar benen. Haar vader loopt naar het podium, maar Anna kan precies niet ademen. En haar vader kan precies niet helpen. Ze heeft eigenlijk een epileptische aanval. Jacob, haar vader, schreeuwt haar naam in de hoop dat ze bij bewustzijn blijft, maar dat lijkt niet te werken. Een paar dagen later zien we Anna in het ziekenhuis. Haar vader bespreekt haar medische toestand met een collega. Er is goed nieuws. Ze mag naar huis, maar ze moet wel een paar dagen later terugkomen op consultatie om de uitslagen van de testen te bespreken. En dus een paar dagen later komt Anna samen met haar ouders terug bij de dokter. De resultaten van de testen zijn in orde en er is dus blijkbaar niet gelijk iets aan de hand. Hij denkt dat ze haar epilepsie anders moeten aanpakken. De dokter vertelt ook dat al die operaties aan haar heup, die ze als klein kindje heeft moeten ondergaan, alle epilepsieaanvallen, de astma en alle medische problemen die ze nog heeft, dat alles eigenlijk één oorzaak heeft. Ze is op 24 weken al geboren. Ze was dus een prematuurtje. Anna schrikt echt van dit nieuws.
1: Op donderdag was er de rots in de branding en dan vooral ook de zomerreis die wij samen mogen ondernemen met Jos de Kok. En we gingen verder met de Filipijnen. De derde en laatste excursie. We ontdekten onder meer de grote verering voor het kindje Jezus of Santo Niño. En we hoorden over verschijningen van Maria. We bezochten samen enkele bedevaartsplaatsen en ook ontdekten we twee heilige martelaren, Laurentius Ruiz en Pedro Calungsod. U hoort een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag.
2: We bevonden ons helemaal in het zuiden van het grote noordelijke eiland Luzon. En we gaan ons nu begeven richting het noorden naar de hoofdstad Manila. Een afstand van een goede 100 kilometer. In de agglomeratie van Manila bevindt zich de stad Makati, met het nationale heiligdom ter ere van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe. Het is een belangrijke pelgrimsplaats die duizenden gelovigen aantrekt en vooral tijdens de feestdag op 12 december.
3: Trouwens ook de verjaardag van onze radio.
2: Inderdaad. Deze bedevaartplaats werd opgericht ter ere van Ons Lieve Vrouw die verschenen was in Mexico in 1531 aan de Indiase boer Juan Diego. Ik herinner dat Mexico, of toen Nieuw-Spanje genoemd, ook een kolonie was van Spanje. Maar de geschiedenis van het kerkgebouw is nogal bijzonder.
3: En zo komen we terug bij de paters Augustijnen. In 1601, een 35 jaar na de tweede grote expeditie, werd er daar een eerste kerk gebouwd in een houten constructie. Maar het was eerst toegewijd aan Ons Lieve Vrouw van alle genade.
1: In Radio Vaticaan mochten wij opnieuw bij u komen met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Zo hoorde u onder meer de boodschap die Paus Leo XIV heeft geschreven en gepubliceerd naar aanleiding van 250 jaar onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika op de 4th of July. We hoorden de meditatie die de paus gaf tijdens het Angelus van 5 juli, vlak voor zijn vertrek naar Castel Gandolfo. en we mochten samen met u het document overlopen dat werd gepubliceerd door het secretariaat-generaal van de Bisschoppensynode en het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En dat naar aanleiding van de samenkomst die paus Leo XIV zal organiseren in Rome met alle voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd en verantwoordelijken van de Oosterse kerken, om na te denken over enkele vragen naar aanleiding van de 10e verjaardag van het verschijnen van de post-synodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus. U weet wel, na de 2 bisschoppensynodes over het gezin, respectievelijk in 2014 en 2015. En voor een allerlaatste keer mochten wij op reis naar Antwerpen, en dat natuurlijk bij het slot van onze pelgrimstocht doorheen deze stad. Onderweg naar de Onze Lieve Vrouw kathedraal natuurlijk. Zo gingen we dus op bezoek bij het schoenmakerskapelletje en het bisschopshuis, via het beeld van Nello en Patras, richting de kathedraal en haar indrukwekkende kunstpatrimonium. We mochten er de gastvrije Caroline ontmoeten en vertrouwden onze intenties en voornemens toe aan de heilige maagd Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land. Zo maken wij de brug naar vrijdag 17 juli.
4: Mijn hart zingt voor de hemel.
1: Alvorens we de kathedraal zelf binnenstappen en deze even bezoeken, treffen we een bijzonder beeld aan in de nabijheid van de kathedraal. Namelijk het beeld van Nello en zijn hond Patras. Een wereldberoemd verhaal dat zich als het ware afspeelt in Antwerpen. Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van de stad Antwerpen. En zijn moeder, die afkomstig is van de Ardennen, sterft wanneer hij 2 jaar oud is. Nello blijft achter in de handen van zijn grootvader Johan Daas, een oude man die nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. Elke dag vervoert hij met zijn grootvader verse melk van de boerderij naar de burgers in de stad. Op een dag vinden ze langs de weg een door mishandeling uitgeputte trekhond, Patras, die daar achtergelaten is door zijn meester. En Nello en zijn grootvader vangen het dier op. Nello en Patras worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wordende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten in de handen van Nello en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen. Hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en het dochtertje van de lokale molenaar Alois. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de 2 schilderijen van de kruisafneming op de zijaltaren verborgen blijven voor het niet betalend publiek, er vast van overtuigd dat Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons weekoverzicht. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd en hoop ik natuurlijk dat u dat blijft doen in de komende uren, dagen en weken. Een volgende keer zijn we er natuurlijk opnieuw bij u met ons.
5: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
6: Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerkleraressen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae, hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn, doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwapen. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikheren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping
maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat Paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit.

de heilige Albertus, dat... De heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen één nacht na zijn overlijden en zei, omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken. En er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht. 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek. En spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars. In het programma De Kerkleraars waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem

leefde, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van rede en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen, begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: "O, uw mysterieuze melkwegstelsels. Ik zie u, ik bereken u, ik hoor u. Ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u. Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden."
Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam. Het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma. Geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

We lezen nu een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van de christelijke gelovigen. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen,
verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naastenliefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid.
Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach. Onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans. En de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd.
Het is dus ja, een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon. Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt. Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd. Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon, de schoonste van de mensenkinderen, van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbel kolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus
beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint-Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint-Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de heilige geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef.

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u. Giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. We zijn vandaag zaterdag 18 juli. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1092. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wees, Heer, een borg voor uw dienaar. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit. Wees metterdaad een borg voor uw dienaar. Opdat de trotsen mij niet verslaan. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand. En naar uw belofte van recht, doe met uw dienaar volgens uw goedheid. En leer mij wat gij beschikt, uw dienaar ben ik, geef mij verstand. Om wat gij verordent te kennen, nu is het tijd.

Heer om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht, maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud, daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees, Heer, een borg voor uw dienaar. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte, die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende, de engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen, proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem, eerbiedigt de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer is nabij voor almoedige harten. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt, weerhoudt dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden, vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken. Opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is nabij voor almoedige harten. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Helpt elkanders lasten te dragen. Op die manier zult gij de wet van Christus vervullen. Hoe schoon en weldadig is eendracht onder broeders. Daar schenkt de Heer zijn zegen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer.
Wij danken

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en het huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-2017 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit een zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kine komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergaderingen met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat. Eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt ervan af. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: het zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Hij heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook. Inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor ze eigenlijk ook een eigen living gedeeld hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel.
2: Dank u wel.
3: Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat we dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig dus van Opbrakel. Ik ben ook veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, we waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk, hoe noemen ze het, godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar... wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven
1: ja,
0: dan.
1: Ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Een heel streng voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koek en ei. Maar ik mocht ook mijn gedachten zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was het niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat dat hoort.
1: Ja, absoluut, absoluut. En het is eigenlijk nog mijn novast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken en dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snel maar altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal nog boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook niet beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Wit Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... Op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij. Het is nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat of ze te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Want de verpleegster kwam twee keer in. 'S morgens en 's avonds, ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nog gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Dat is geen probleem voor mij. Ga je ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Okay. Dat is wel een lange weg, maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit toekomen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest, of ik ben dat toch, en er was er geen enkel, dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen. Als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo, dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoner eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. Okay. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog 2 toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of 2, 3 op mijn bed liggen. En is het over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetbal, hè.
1: Okay.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld en dan die mannen komen ook. En dan zijn dat dikke resumes aan 1,5-2 uur. Hè. dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. Hmm. De kleinkinderen, niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet... dan,
2: en je kunt er dan mee praten en dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Nou, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, zieke, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die

0: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
1: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen, hè.
0: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
1: Heel weinig.
0: Heel weinig?
1: Heel weinig, ja. Want ik rust namelijk veel op mijn bed ook.
0: Ja.
1: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, twee uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 s'morgens is, dan krijg ik mijn tipje.
0: Okay.
1: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus een situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet wat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
0: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
1: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
0: Oké. Okay.
1: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met mij. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond?
0: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
1: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel me vragen zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè.
0: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
1: jullie
0: te willen praten.
1: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken, hè.
0: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
1: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
0: Ja. Zeer bedankt, Bert.
1: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
0: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook

0: spreken met Palmyra. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmyra. Dankjewel Palmyra dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier en we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd en voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, jawel, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik zie die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Mm. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, het is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan, of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmyra, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet.
1: Zwarte Piet, mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Wat ja, is? Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eenderts, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat was leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus dat valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Okay. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen
2: en zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mensen biedt wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Oké.
2: Dus bij het ochtend ritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag
1: hebben. Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar Ginder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kort verblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje...
3: Loopt
2: dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kort verblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of...
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet, in het ziekenhuis bijvoorbeeld heb je dat ook, maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou... Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als de revalidatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die liggend binnen eigenlijk en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, we hebben dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dat, dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Moeten we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren.
1: Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
2: Ik ben 61 jaar, ja.
1: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
2: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
1: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
2: Helemaal, ja.
1: En u komt hier in het dagcentrum?
2: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
1: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja?
2: Ja, nou wel.
1: U heeft daar verzorging die komt?
2: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké.
2: Okay. En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
2: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen?
2: Ja, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
2: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas. Dan, na de maandag ziet daar een en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. En er is hier een grot... Een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
2: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
1: Zeker.
2: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
2: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat dat ook geholpen heeft...
1: Ja. Oké, okay, hartelijk bedankt Alei om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
2: Niet speciaal, nee.
1: Niet speciaal, oké. Okay, hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
3: Wat ik zo mooi vind, Alei, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen. Ja. Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
4: Ik weet niet of dat zo is.
2: Nou ja, dat is zo.
3: Dankjewel.
1: Okay, dankjewel, Alei. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen
1: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt? Hm. Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, en zielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik doe alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zinnen toen ben ik dood was. Oh. Oei. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder niet
1: die
0: zo
1: die was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh, daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen? Er hangt hier een kruisje aan uw muur? En een Maria-beeld? Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of?
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie? Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: De Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
1: Ik heb het graag gezongen. Ja. Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 15. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Een vers uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 10. Eindelijk was het flink gaan waaien. Theo hielp met optuigen en leidde het lijkentouw door het zeil. De vorige middag was hij, zodra ze in de haven van Myra aangelegd hadden, op zoek gegaan naar nieuwe handel. In de lawaaierige herberg van de haven was hij een bekende tegengekomen, een ongemanierde handelaar uit Athene die op weg was naar Hispania. Het was Theo gelukt hem een flinke hoeveelheid zeep te verkopen. En daarvoor in de plaats had hij 5 dozijn amforen tarwe aangeschaft bij de reusachtige graanschuur in Myra. De aankoop van het graan tegen de hogere prijzen van Myra zou hem niet zo'n grote winst opleveren wanneer hij de tarwe in Rome verkocht, als wanneer hij het graan bij de bron in Alexandrië had kunnen verschaffen. Maar al met al zou hij nog steeds een fatsoenlijk inkomen verdienen aan deze reis. Vergenoegd rekte hij zich uit en keerde zijn gezicht naar de wind. Hij was van plan om binnen een uur de haven te verlaten. Als de omstandigheden gunstig bleken, kon hij misschien zelfs die avond nog voor anker gaan bij Cnidus, in plaats van de nacht te moeten doorbrengen op de gevaarlijke open wateren van de noordelijke Middellandse Zee. Plotseling zag hij beweging vanuit zijn ooghoeken en hij kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij Carilinee de hut uit zag komen. Na zijn waarschuwingen kon dat mens niet eens één simpele regel gehoorzamen. Hij liet Taharka het optuigen overnemen en beende naar Carilinee toe, die met gesloten ogen tegen de deur stond. Ik heb je gezegd de hut niet uit te komen, snauwde hij bars. Het spijt me, Theo. Haar ogen gingen open en meteen kneep ze ze weer samen tot smalle spleetjes vanwege de bleke zon. Nu pas zag hij het laagje zweet op haar huid. Haar lijf schokte door rauw gehoest en ze hijgde alsof ze ademnood had. Ziek, bracht ze verstikt uit. Het drong tot hem door dat ze stond te beven. Hij stak een hand uit toen ze wankelde en greep haar arm vast om haar te steunen. Haar huid was heet als een stoof. Je gloeit van de koorts, riep hij uit. Het spijt me, zei ze nog een keer. En toen zakte ze tot zijn stomme verbazing in elkaar. Hij ving haar slappe lijf op voordat ze op het dek stortte en hees haar tegen zijn borst. Carilinee! Haar ogen trilden, maar ze gingen niet open. Ontzet door de hitte van haar lichaam verplaatste hij haar in zijn armen om haar een comfortabelere houding te geven. Sophocles verscheen naast hem. Wat is er gebeurd? Ze is flauw gevallen. Hij wees met zijn kin. Deur, Sophocles. Oude zeeman trok de deur open en ging opzij om Theo de ruimte te geven. Hij stapte naar binnen en met één blik nam hij het wanordelijke bed in zich op, dat nog vochtig was van haar zweet, alsof ze urenlang rusteloos had liggen woelen en draaien. Zijn hart hamerde in zijn borst en hij voelde zijn handen beven op haar rug. Zeg tegen Taharka dat hij een dokter moet halen. Vlug, Sophocles. Voor deze ene keer zei Sophocles niets. Als een man die opgejaagd wordt door een inferno, snelde hij de deur uit. Theo legde Carilinee voorzichtig op het bed en hield een hand achter haar schouder, omdat hij haar niet los wilde laten. Haar ogen gingen open. Het spijt me zo. Waarom zeg je dat de hele tijd? Ik ben ziek. Ja, dat heb ik begrepen. Hou op met excuses.
Het is jouw schuld niet. We gaan proberen je beter te maken. Ze schonk hem een zwak lachje. De aanblik van de volle lippen, die krijtwit waren en toch glimlachten, deed in zijn hart sneller slaan. Heb je vaker last van koorts? Nee, nooit. Ik ben zo gezond als een vis. Ze kwam half overeind om hevig te hoesten. Dat zie ik, zei hij, opgelucht om te horen dat ze eigenlijk nooit koorts had. Hij ging achter haar op het bed zitten en verschoof haar zo dat ze tegen zijn schouder kon leunen en ze haar gewicht niet alleen hoefde te dragen. Hij hield haar vast tot het hoesten verminderde. Toen kwam hij voorzichtig overeind en terwijl hij met zijn ene hand haar rug bleef steunen, schikte hij met zijn vrije hand het kussen tegen de wand. Ik heb een arts laten komen. Hij zal dra hier zijn. Ik heb alleen een beetje rust en frisse lucht nodig. We zullen zien. Theo zond een stil gebed op. Hij merkte hoe oppervlakkig en snel ze ademde, zag de sidderende ledematen het overvloedige zweet. Hij was wel geen dokter, maar zelfs hij kon zien dat wat haar mankeerde geen voorbijgaande kwaal was. Plotseling snakte ze naar adem en ging rechtop zitten, waarna ze wanhopig om zich heen keek. Je schoenen, zei ze toen ze over de rand leunde. Hij had een ogenblik nodig om te begrijpen wat ze bedoelde. Hij had amper genoeg tijd om weg te springen voordat ze overgaf. Sophocles kwam binnen op het moment dat ze bleek en met gesloten ogen weer achterover leunde. Ik zal het wel opruimen, zei de oude zeeman op nuchtere toon. Het zou niet voor de eerste keer zijn, omdat hij zulke diensten meestal aan zijn medezeelieden betoonde na een vrolijke avond waar ze veel te veel wijn hadden gedronken. Die dokter, vroeg Theo met droge keel. Taharka is hem gaan halen en hij zal zo wel komen. Hij woont in een straat achter de haven. Sophocles stak een hand uit om Carilene over haar hoofd te aaien. Theo had de oude zeeman nog nooit zo teder gezien. Kop op. Binnenkort ben je weer zo gezond als een os, zei hij. Morgen loop je ons weer te commanderen, denk ik. Ze probeerde te lachen, maar tevergeefs. Kun je wat water voor haar halen, Sophocles? Kom eraan, meester. En ik zal haar wat van je lekkere wijn met honing geven. De oude zeeman schoof naar buiten en liet de deur open, waardoor de zeelicht binnen de bedompte hut binnenkwam. Theo zag dat een paar van zijn mannen dichterbij kwamen en nieuwsgierig naar binnen keken. Hij keek hen met samengeknepen ogen aan en ze verprijzen zich zo snel als tuimelkruid in de woestijnwind. Heb ik je schoenen geraakt? Vroeg ze rasperig. Ik ben te snel voor je. Dat is een opluchting. Ik sta al bij je in het krijt voor de overtocht naar Rome. Ik wil de prijs van je schoenen niet toevoegen aan mijn schuld. Je bent me niets schuldig. Theo legde zijn hand op haar voorhoofd en slikte. De koorts laaide te hoog op. Haar ogen glansden. Waar blijft Sophocles met dat water, gromde hij. Niet lelijk tegen hem doen. Nee, als ze hem om zijn hele lading had gevraagd, zou hij nog toegestemd hebben, alleen om haar gerust te stellen. Sophocles kwam terug met lakens en potten in zijn handen. Hier is water. Hij gaf Theo een flacon. Blij dat hij iets kon doen, schonk Theo een beker vers water voor Carilene in, terwijl Sophocles op zijn knieën viel op de vloer schoon te maken. Het spijt me, Sophocles, zei Carilene. Ach, het is maar een beetje. Je moet eens zien wat de jongens produceren na een flink feestje. Hier, zei Theo. Hij bracht de beker naar haar mond.
Neem een slok en spoel je mond door. Je kunt het in deze kom uitspugen. Hij merkte met ontzetting dat ze te zwak was om rechtop te gaan zitten. Theo sloeg een ondersteunende arm om haar schouders en hield haar vast, terwijl ze haar mond spoelde. Hij mengde een beetje van de honingwijn door het water en spoorde haar aan om te drinken. Ze nam een klein slokje, maar hij zag dat ze zich had uitgeput en legde haar weer tegen het kussen. Ze had haar ogen dicht, maar hij voelde aan het moeizame ritme van haar ademhaling dat ze niet sliep. Tussen de berg spullen die Sophocles had meegebracht, vond hij een schone doek, doopte die in water, bette haar voorhoofd, wangen en nek om haar af te koelen. Hij voelde zich machteloos. Zijn maag kneep samen van bezorgdheid toen hij naar haar rood aangelopen, matte gezicht keek. We moeten de lakens verschonen. Sophocles wees naar het verkreukte beddengoed. Ik heb schone meegebracht. Goed. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Er was in de kleine hut weinig ruimte om te manoeuvreren. Ik zal haar optillen. Verschoon jij ze. Theo schoof zijn handen onder haar, tilde haar weer op en hield haar dicht tegen zich aan. Als ze niet zo moe was geweest, had ze misschien geprotesteerd, omdat ze werd gedwongen tot zo'n ongewone intimiteit zonder oog voor haar zedigheid. Maar in haar uitputting legde ze haar hoofd tegen zijn schouder. Hij werd overvallen door het dringende gevoel haar te moeten beschermen, en onwillekeurig verstevigde hij zijn greep op haar. Ik ben niet opgeleid tot kamenierster, zei Sophocles, toen hij de lakens had verwisseld. Het beddengoed zag er nog net zo gekreukt uit, maar het was tenminste droog en schoon. Voorzichtig legde Theo Caryline op het bed. Dank je wel, mompelde ze met een zucht. De harkee verscheen bij de deur en blokkeerde het zonlicht met zijn brede borst. De dokter is er. Tiresias uit Myra. Theo blies opgelucht uit. In zijn ogen was Carilinus' toestand gedurende het uur nadat hij haar had gevonden nog meer verslechterd. De arts was een bleke man met een smalle neus en intelligente ogen. Hij vroeg Sophocles de hut te verlaten. Op Theo's knik haastte de oude zeeman zich naar buiten. Theo weigerde weg te gaan en ging als een schildwacht bij de deur staan met een waakzaam oog op Tiresias. Niet elke arts was te vertrouwen. Er waren er die meer kwaad deden dan goed. Als Tiresias zich opgejaagd voelde door Theo's opmerkzame blik, dan verborg hij het goed. Theo veronderstelde dat de man in zijn vak wel gewend was geraakt aan waakzame inspectie door bezorgde familieleden van zijn patiënten. Hij vroeg Caryline met kalme stem haar symptomen te beschrijven. Pas nadat hij alle benodigde informatie had, begon hij een onderzoek. Theo merkte zijn zwijgende bekwaamheid op en zuchtte opgelucht. De arts drukte zijn oor tegen Caryline's rug en luisterde naar haar ademhaling. Daarna luisterde hij aandachtig met zijn oor tegen haar borst gedrukt als ze hoestte. Ook onderzocht hij de kleur van haar slijm en voelde haar polsslag. Ten slotte richtte hij zich op. De acute koorts, versnelde hartslag en rillingen kunnen door veel dingen worden veroorzaakt, zei hij. Maar de dyspneu, de ernstige pijn in haar borst en de kleur van het sputum zijn tekenen van pleuritische aandoeningen. Theo fronste zijn voorhoofd. En wat is dat dan in gewoon Grieks? Ze leidt aan wat Hippocrates
pleuropneumonie noemde. Een kwaal van de longen. Wat is de behandeling? Theo dwong zichzelf kalm te blijven. Volgens Hippocrates open je de ader hier. Hij hield Carolines arm omhoog en wees naar een lichtblauwe lijn voordat hij haar losliet. Het bloeden zal de lichaamssappen in balans brengen. Carolines ogen werden groot. Ze hoestte, haar gezicht vertrok van pijn. Theo greep haar hand en kneep er zachtjes in. Ze klemde zijn vingers vast. Tiritius haalde zijn schouders op. 400 jaar later houden veel artsen nog steeds vast aan Hippocrates-methode. Ik heb nooit gemerkt dat ze helpen bij dergelijke aandoeningen. Ze verzwakken de patiënt alleen maar. Maar zij is jong en sterk. Een oude man zou nog weinig hoop hebben op herstel. Maar uw vriendin hier? Hij haalde nog eens zijn schouders op. Ze zou weer gezond moeten kunnen worden, met zorgvuldige verpleging. Ze zal weer gezond worden, zei Theo. Zeg eens, wat moeten we doen? Het is zaak dat de koorts verlaagd wordt met behulp van de kruiden die ik zal bereiden. Laat 8 keer per dag een theelepel trekken in kokend water en geef haar een volle beker. U kunt honing toevoegen om het brouwsel te zoeten. Ik zal ook een analgeticum bereiden om de pijn te verlichten. Geef haar niet te veel. Dat zou haar herstel vertragen. Genoeg om haar te laten slapen. Rust, dat is het geneesmiddel voor deze kwaal. Hoe lang, vroeg Carolinee met bevende stem, hoe lang gaat dit duren? Het ergste moet met 2 weken voorbij zijn. 1, als u uitzonderlijk sterk bent, maar u moet rusten tot het hoesten over is en u geen pijn in uw borst meer voelt bij het ademhalen. Ze kermde, onmogelijk, zolang wil ik het schip niet ophouden. Theo wuifde de opmerking weg. Voordat hij haar kon geruststellen door te zeggen dat ze wel een oplossing zouden bedenken, zei Tiritius. Dat hoeft ook niet. Als ik u de kruiden heb gegeven, kunt u vertrekken. U kunt op zee even goed rusten als in de haven. Theo wendde zich tot de arts. Hoeft u haar niet nog eens een keer te onderzoeken? Ik zou het kunnen doen. En ik zou een bom duiten kunnen rekenen voor mijn diensten. In werkelijkheid kan ik niet meer voor haar doen dan wat ik al gezegd heb. Ik zal u de kruiden en de tinctuur brengen waarover ik het had. Volg mijn instructies. Sla geen dosis over. Hebt u een slaaf die haar kan verzorgen? Theo gaf de slanke, bevende hand weer een kneepje. Ik zal zelf voor haar zorgen. Hij wierp een blik op Carolinee en zag haar neerwaartse mondhoeken. Hij kon wel raden wat ze dacht en zei, niet weer zeggen dat je het spijt. Ze sloeg haar ogen neer, maar niet voordat hij tranen zag glinsteren. Knarsetandend bewoog hij zijn schouders om de spieren wat losser te maken. Ik heb heel wat slapeloze nachten over paarden met koliek gewaakt. Zieke veulens dagen achter elkaar verpleegd. Een ziek meisje, dat schrikt me niet af. Ze zal me niet tenminste proberen te schoppen als ik uw brouwsel in haar keel giet. De arts glimlachte. Daar zou ik nog niet zeker van zijn. Dat middel kan behoorlijk smerig gaan smaken als je het aantal dagen hebt ingenomen. Hij veegde zijn handen af aan een linnen handdoek. Ik veronderstel dat er niet veel verschil is tussen de verpleging van een ziek paard en die van een zieke vrouw. Theo verborg een grijns toen Carolinee Tiritius een giftige blik toewierp. Niet uit het veld geslagen, vervolgde de arts. Zolang u consequent en accuraat blijft in de verzorging, heb ik geen bezwaar. Ik zal de kruiden naar uw schip laten brengen als ik ze gemengd heb. Ook zal ik u de instructies uitschrijven, zodat u ze niet kunt vergeten. Volg die letterlijk op.
U kunt me vertrouwen. In dat geval kunt u uitvaren wanneer het u uitkomt. De kruiden doen hun werk even goed op zee als op land. Carilinee luisterde zwijgend naar Terietjes instructies. Zodra de arts de hut verliet, barstte ze uit. Haar woorden waren als hete lava die weigerde van binnen gevangen te blijven zitten. Het spijt me wel, Theo, en ik dank je wel. Pas toen besefte hij dat hij nog steeds haar hand vasthield. Net zo stevig als hij het touw had vastgehouden waarmee Taharka hem een paar weken eerder midden in de storm naar de veiligheid had getrokken.

We lezen een fragment uit het boek Roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Cariline trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk, haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds, en ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels, omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren, en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen. Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn recht te doen gelden op haar. De verstekeling op zijn schip. Het grote ongemak. De doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka. En alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet 1 keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. Schrijf je een liefdesbrief? Plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken
dan Theretius' walgelijke tinctuur. Nee, zei Theo, geen liefdesbrieven hier. Caroline liet haar adem ontsnappen. Toch niet je boekhouding. Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn. Nee. Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken. Behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met één klap opzij. Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten? Vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. Yeshua, vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde Rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei. Met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol. Als een zoon tegen een geliefde vader. Yeshua. Hij knikte. Vertel. Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius' kleverige, pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dank je wel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen. Tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst. Tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing. Tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent. Als je overmand wordt door moeilijkheden. Wanneer je je schaamt. Wanneer je hopeloos bent. Wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht: heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drong het tot haar door
dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Caroline voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theretius kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. "Je ziet er beter uit," zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. "Jij ziet er vreselijk uit." Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. "Nu ben ik beledigd." "Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten. Anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen." Theo lachte. "Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent." Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Caroline aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij in bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barstenvol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfde er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. "Je hebt je verkleed," zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. "Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil." Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cypress en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu,
maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je, zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. Zijn we bijna in Rome? Bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt. Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem vandaan tot haar rug de wand raakte. 6 weken. Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Cesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. Wat voor verrassing. Je komt vandaag naar buiten op het dek om in de zon te zitten. Terichus heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen. Echt? Ze grinnikte. Hij lachte ook. De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken. Carolines waaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. Laat mij je strijdwagen zijn, zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharke zien aan een van de roeren. Het schip had 2 helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd 2 stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts 1 van de roeren bemand was. Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. Wat een mooie dag, fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten. Theo. Ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen, nu ze niets meer in zijn armen bevond. Ik kan je goedheid nooit vergelden. Hij geeuwde en rekte zich uit. Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden.

alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. "Kun je naaien?" vroeg hij hoopvol, en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. "Geen steek." "Kun jij tekenen?" "Geen zins." Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. "Waarom heet het schip Parmis?" vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. "Het is genoemd naar de moeder van de meester." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn?" Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: "Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin." Cariline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. "Wie heeft haar dan bevrijd?" Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. "De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde." Taharka humde bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: "Hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd?" "Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader," verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. "Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken." Cariline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus' vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus' vader degene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee. 10 mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer.

doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar twee zeemannen die de rondhouten in het razeil verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken, een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben u wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt me, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, oude man, zei Theo, die op blote voeten zachtjes aankwam lopen. Zijn schaduw viel over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Carilline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna.

0: luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. En u kan het opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 16e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden in het getijdenboek op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 1096. En de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 1098. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij zijt
2: de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijt, geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Bid om vrede voor Jeruzalem.
1: Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis.
2: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
1: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
2: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
1: Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
2: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
1: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft, veilig zij.
2: Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
1: Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe.
2: Terwille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bid om vrede voor Jeruzalem. Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer.
1: Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
2: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
2: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
2: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar hem.
2: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Het woord van de profeten kreeg voor ons nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van het schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
2: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: Zijn glorie beheerst de hemel.
2: Van ochtendgloren tot avondrood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, want als gij het onkruid nu bijeengaart, ben ik bang dat ge de tarwe mee uittrekt.
1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Laat beide samen opgroeien tot de oogst, want als gij het onkruid nu bijeengaart, ben ik bang dat gij de tarwe mee uittrekt.
1: Bidden wij tot Christus de bron van vreugde voor allen die op hem vertrouwen.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Jezus, trouwe getuige en eerstgeborene uit de doden, met uw bloed hebt gij ons van elke zonde gereinigd. Laat ons uw grote daden dankbaar gedenken.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Sta allen bij die uw blijde boodschap aan de mensen brengen. Laat hen onverschrokken verkondigers zijn van de geheimen van uw koninkrijk.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Heer van de vrede, zend de geest van uw Zoon tot hen die de volken regeren. Open hun ogen voor allen die noodlijdend zijn.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Draag zorg voor allen die gediscrimineerd worden om hun afkomst, huidkleur, positie, taal of godsdienst. Geef dat zij erkend worden in hun recht en waardigheid.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Laat allen die in uw liefde ontslapen zijn, het geluk en de vrede delen, samen met de Maagd Maria en alle heiligen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Bidden we samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, wees goed en mild voor allen die u toebehoren. Geef hun genade op genade. Dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven. Dat zij met open oog voor uw geboden, vol toewijding, u blijven dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen, die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanisme. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen, zo divers als de vinthorntuin en feng shui, vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad
kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkeling van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden, iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk zoals orgonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort, verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidengeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen. Iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen.
Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje

zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging, van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968. De wijsheid van oudere generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age-gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven we daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen: een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur, de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen, en tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James definieerde religie als ervaring, niet als dogma, en hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigden allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren, moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie, die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben hun bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld, omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag,
ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden, worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht, door middel van geschikte technieken, naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn.
Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevat de herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God? New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus,
maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen, en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon

0: uw rijk komen. U wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria.

0: Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar de profeet Ezechiël in het Oude Testament en we lezen hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt, antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet u hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen ze mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen, en mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt.

de passage van de profeet Ezechiël die we mochten lezen, gaat het over eenheid of vereniging van twee volken die apart leefden, gescheiden leefden. Eigenlijk behoorden ze tot één volk, maar er was ruzie, er was oneenigheid. En God wil ervoor zorgen dat die twee terug samenkomen. Dit is natuurlijk een profetie. Zoals Ezechiël het uitdrukt, de Heer God spreekt en dan zegt hij zijn boodschap. Ezechiël moest namelijk iets doen. Twee stukken hout nemen en die twee terug verenigen, samenvoegen. Op dat stuk hout schreef hij eerst het volk van Jozef, Ephraim, en op een tweede schreef hij het volk Israël. En hij voegde dat samen. God wil ervoor zorgen dat de mensheid terug één wordt. En dat zal dan ook gebeuren in het Nieuwe Testament, wanneer zelfs het volk van Israël samen zal gaan met de heidenen, tot één volk van gelovigen die zich schaart achter Jezus Christus. In de passage van Ezechiël komt ook koning David ter sprake. Koning David zal de koning worden over één volk, zo staat er bij de profeet Ezechiël. Dit is natuurlijk een profetie van Jezus zelf. Jezus Christus, de Zoon van God, die over dat ene volk, het volk van God, zal heersen als koning van het universum. We hebben een liturgisch feest in het liturgische jaar. Het is trouwens op de laatste zondag van het liturgische jaar dat we Jezus Christus vieren als koning van het heelal. Christus koning. Wel nu, Christus zal in die voetsporen treden van koning David. Het werd zelfs al aangekondigd aan de heilige maagd Maria. De engel Gabriël die aan Maria zal aankondigen dat ze moeder zal worden van de Zoon van God, zegt in zijn aankondiging ook iets over koning David. Het volgende werd namelijk gezegd: hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. We lezen dat trouwens bij de evangelist, de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 32. Wanneer de engel Gabriël dat aankondigt aan Maria, dan verwijst hij eigenlijk naar die passage hier in de profeet Ezechiël. En het is in die passage dat er staat: God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Het is in die passage dat God zich werkelijk bekommert om de mens. Natuurlijk heeft hij zich altijd al bekommerd om de mens, maar hij toont het nogmaals aan. En dit samen met de profetische woorden die worden uitgesproken, reeds verwijzend naar de Zoon van God, Jezus Christus, die mens wordt. Het woord van God zal vlees worden en heeft onder ons gewoond. Dit staat eigenlijk gelijk met hetgeen hier staat. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. God komt midden onder zijn volk. En dat zien we dan eigenlijk in de kerk. De kerk als volk van God. En ook nog als mystieke lichaam van Jezus Christus. God zal alles in allen zijn, zei de heilige Paulus in zijn brieven. Als een bespreking, een verwijzing eigenlijk naar de hemel, naar het eeuwige leven. De kerk wordt vaak niet genoeg begrepen. Velen zien de kerk als een organisatie van mensen hier op aarde. En dat is ze, maar eigenlijk als een heel klein deeltje van de grote realiteit dat de kerk werkelijk is. Je hebt de strijdende kerk. En
dat is de kerk hier op aarde die aan het strijden is om te doen wat Jezus van haar vraagt. En dat lukt niet altijd. Kijk maar naar uzelf. Wij behoren tot dat volk van God, tot die kerk. En we zijn aan het strijden hier op aarde om te voldoen aan wat Jezus van ons vraagt. Eigenlijk zoals het bij Ezechiël staat. Ze zullen mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. De kerk hier op aarde strijdt daarvoor. En soms falen wij als mensen. Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd moeten opgeven, integendeel. We moeten blijven strijden. Maar dat zichtbare deel van de kerk is maar een klein deel. De kerk gesticht door Jezus Christus is wel degelijk van goddelijke oorsprong. En dat bevat die strijdende kerk, maar ook de kerk die reeds heeft overwonnen. Van de mensen die tot het volk van God behoren, maar reeds rusten in die hemel, waar alles is volgens de geboden en de voorschriften van de Heer. Waar God alles in allen zal zijn en reeds is. Dat is dan dat tweede deel van de kerk. De overwinnende kerk, de kerk die reeds heeft overwonnen. Die heeft gewonnen bij die strijd om de voorschriften en de geboden van de Heer te volgen in navolging van Jezus Christus. En dan hebben we ook trouwens nog een derde deel van de kerk. Dat is de leidende kerk. Zeker hier op aarde kunnen wij ook reeds lijden. Dus wij kunnen daar ook toe behoren. Maar met de leidende kerk wil men vooral zeggen de zielen die nog niet gekomen zijn tot volmaaktheid, die nog niet gekomen zijn tot in de hemel of het eeuwige leven bij God, maar daar nog wachtende van zijn. Zij wachten op die toegang tot de hemel, hetgeen wij in de volksmond noemen het vage vuur. En zij, de leidende kerk, heeft nood aan het gebed. Het gebed van de strijdende kerk en het gebed van de overwinnende kerk. En het zijn die drie delen die samen de kerk vormen als een volk van God, van mensen die God willen volgen. En dat is dan die persoonlijke wil. Van degene die aanvaarden dat God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Aanvaarden dat wij behoren tot het volk van God en dat er een God is. En dat wij één koning hebben die boven ons staat. En dat is die koning David als geprofeteerd beeld van Jezus Christus die gekomen is en aan wie de troon van koning David gegeven werd. Jezus Christus als koning, als hoofd van het volk van God, van de kerk. In deze passage zien wij hoe God met de mens wil omgaan om ons te leiden naar eeuwig leven en naar de hemel. Zoals we het op het einde konden lezen, ze zullen erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt. God is degene die ons heiligt, die ons vooruit helpt, om van die strijdende kerk waarin we leven een overwinning te behalen, om te komen tot de overwinnende kerk in de hemel en het eeuwig leven. Zie daar het grote mysterie van de kerk, het grote mysterie van een kerk die als volk van God op weg is naar die ene God die alles in allen wil zijn. En we lezen nogmaals die mooie passage uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand.
Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt. Antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet je hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen zij mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen. En mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal ik wonen, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een bijzondere uitzending. We starten met een eerste uitzending van verschillende over de Wereldjongerendagen en over de officiële hymnes van de Wereldjongerendagen. En u moet weten dat de World Youth Day, WJD zoals ze zeggen, niet zomaar zijn ontstaan als een groot internationaal jongerenfestival. Hun oorsprong ligt in een geleidelijke ontwikkeling binnen de katholieke kerk in de jaren 80, onder impuls van natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II. In 1983 kondigde paus Johannes Paulus II het heilig jaar van de verlossing af, ter herdenking van 1950 jaar sinds het lijden en sterven en het verrijzen van de Heer Jezus Christus. En op Palmzondag 1984 nodigde hij jongeren uit naar Rome. De verwachting was enkele tienduizenden deelnemers, maar ongeveer 300.000 jongeren uit vele landen kwamen samen. En dat grote enthousiasme maakte diepe indruk op de paus. Aan het einde van deze viering van Palmzondag 1984 gaf hij de jongeren een groot houten kruis mee. Dit kruis, tegenwoordig bekend als het Wereldjongerendagenkruis of het Jubelkruis, kreeg de opdracht: draag het de hele wereld rond als teken van de liefde van Christus voor de mensheid. En sindsdien reist dit kruis voortdurend de wereld rond en wordt het telkens door jongeren naar de volgende Wereldjongerendagen gedragen. En misschien heeft u het ook al gezien op sociale media. In de jaren 2000 en een beetje kwam er dan het symbool bij dat gedeeld werd op sociale media, een kruis dat gelijk staat aan een hart. Laten we even teruggaan naar 1985. Toen riepen de Verenigde Naties het jaar 1985 uit tot het Internationaal Jaar van de Jeugd. En opnieuw nodigde de paus jongeren uit naar Rome. Opnieuw op Palmzondag. Ditmaal kwamen ongeveer 350.000 jongeren bijeen. Na deze ontmoeting schreef hij de apostolische brief Dilecti Amici, geliefde vrienden, volledig gericht aan de jongeren van de wereld. Daarin benadrukte hij dat jongeren niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar heden. En na de toch wel onverwachte grote opkomst in 1984 en 1985 besloot paus Johannes Paulus II een blijvend initiatief te creëren. En daarom kondigde hij officieel de instelling van de Wereldjongerendagen aan, van de Wereldjongerendag, op 20 december 1985. En de eerste officiële Wereldjongerendag werd gevierd op 23 maart 1986. Dat was ook weer Palmzondag. En aanvankelijk eigenlijk alleen op diocesaan niveau. Het thema kwam eigenlijk uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. En sinds dat jaar, 1986, werd dan elk jaar een Wereldjongerendag gehouden, meestal diocesaan, en natuurlijk dan om de 2 à 3 jaar een internationale bijeenkomst met de paus. En de eerste internationale Wereldjongerendag vond plaats in 1987 in Buenos Aires. En waarom daar? Wel, het was de eerste keer dat een Wereldjongerendag buiten Europa werd georganiseerd. De paus wilde duidelijk maken dat de kerk werkelijk universeel is. En bovendien had Argentinië kort daarvoor de overgang gemaakt van een militaire dictatuur naar democratie. Waardoor de bijeenkomst ook een teken van hoop en verzoening werd. Meer dan 1 miljoen jongeren namen eraan deel.
En we gaan het zo dadelijk nog hebben over het doel van de Wereldjongerendagen volgens paus Johannes Paulus II en enkele blijvende symbolen. Maar iets wat heel uniek was aan de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, was dat er ook altijd een officiële hymne werd geschreven. En dit voor die internationale Wereldjongerendagen. En voor het jaar 1987, zoals reeds gezegd, vonden die plaats in Buenos Aires. En de officiële hymne had de titel Un Nuevo Sol, een nieuwe zon. Ze gingen door op 11 en 12 april. En daarvan was het thema, de Bijbelversie als thema werd gekozen, kwam uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 16. We hebben de liefde leren kennen en geloven erin. Beste luisteraars, laten we luisteren naar Un Nuevo Sol, een nieuwe zon, de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in 1987 in Argentinië.

En meer dan 1 miljoen jongeren namen hieraan deel, beste luisteraars, op 11 en 12 april 1987 in Argentinië. En wat was eigenlijk dus de bedoeling van het doel van die Wereldjongerendagen volgens de heilige paus Johannes Paulus II? Wel, eigenlijk had het voor hem meerdere doelen. Ten eerste, jongeren helpen Christus persoonlijk te ontmoeten. Natuurlijk ook de verbondenheid met de universele kerk te versterken en ook laten ervaren dat het geloof wereldwijd wordt gedeeld. En natuurlijk werden jongeren ook aangemoedigd om missionair te leven. Er waren roepingen tot het priesterschap, religieus leven, tot het huwelijk en ook tot het lekenengagement. En ook natuurlijk een cultuur van vrede, solidariteit en verzoening stimuleren. En hij noemde, paus Johannes Paulus II, de Wereldjongerendagen een nieuw evangelisatie-instrument, waarin jongeren niet alleen deelnemers zijn, maar ook actieve verkondigers van het evangelie. En door de jaren heen, weet u al, beste luisteraars, zijn er enkele vaste symbolen verbonden geraakt met de Wereldjongerendagen. Zo bijvoorbeeld het Wereldjongerendagenkruis, waar we het daarnet over hadden, die werd geschonken door paus Johannes Paulus II in 1984. En dan natuurlijk ook de icoon van Onze Lieve Vrouw, Maria Salus Populi Romani. Een ander blijvend symbool zijn die officiële hymnes die voor elke internationale Wereldjongerendag speciaal wordt gecomponeerd. En natuurlijk de catecheses, de ontvangst van het sacrament van boete en verzoening, de avondwaken en de slotmis met de paus. Dat zijn toch de belangrijke elementen voor elke Wereldjongerendag. En wat begon dus als twee onverwacht druk bezochte bijeenkomsten in Rome, is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende internationale evenementen ter wereld. In sommige edities, we gaan het daar in deze uitzending en andere uitzending over hebben, denk aan die van Manila in 1995, trokken naar schatting 4 tot 5 miljoen deelnemers, waarmee zij tot de grootste religieuze samenkomsten in de geschiedenis behoren. En we gaan verder, beste luisteraars, met het overzicht van deze Wereldjongerendagen specials. Na de Wereldjongerendagen in Buenos Aires in 1987 gingen we in 1989 naar Santiago de Compostela. De aanwezige paus was natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II en het thema werd genomen uit het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Naar schatting waren er toen in Santiago de Compostela meer dan 400.000 deelnemers. In dat jaar kwam de officiële hymne uit Somos

Wij zijn pelgrims, wij zijn de jongeren van het jaar 2000. Dat was dus de hymne van de Wereldjongerendagen van 1989. Die plaatsvonden dus op 19 en 20 augustus in Santiago de Compostela. Laten we overgaan naar de volgende Wereldjongerendagen. En dan hebben we het, beste luisteraars, over 1991. De Wereldjongerendagen gingen door van 10 tot 15 augustus in Częstochowa. De heilige paus Johannes Paulus II gaf als thema een vers uit de Brief aan de Romeinen. Dat was in hoofdstuk 8, vers 15. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen. Op die Wereldjongerendagen in Częstochowa, beste luisteraars, waren er meer dan 1.600.000 deelnemers. En de officiële hymne voor Częstochowa, beste luisteraars, droeg de titel Abba Ojcze. Abba, Vader. Laten we daar samen naar luisteren.

Abba Oce, Abba Vader. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Częstochowa, dat was in het jaar 91, beste luisteraars. Dan in het jaar 1993 vlogen we naar Denver. Daar vonden de Wereldjongerendagen plaats van 10 tot 15 augustus. Ook weer met de heilige paus Johannes Paulus II, die het thema had genomen uit het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. In die Wereldjongerendagen van 1993 kwamen meer dan 700.000 deelnemers af. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Denver is het bekende lied We Are One Body. Wij zijn één lichaam. De kerk is een lichaam, het mystieke lichaam van Christus.

En dan zijn we al aangekomen in het jaar 1995, beste luisteraars. Toen vonden de Internationale Wereldjongerendagen plaats in Manila in de Filipijnen. Paus Johannes Paulus II liet de Wereldjongerendagen doorgaan van 10 tot 15 januari. Het thema van deze Wereldjongerendagen werd genomen, ook weer uit het evangelie volgens de heilige Johannes, dit keer uit hoofdstuk 20, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Manila was een van de grootste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, 1995, tussen de 4 à 5 miljoen deelnemers. En de officiële hymne van deze Wereldjongerendagen was Tell the world of his love. Vertel de wereld van zijn liefde. En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we de eerste aflevering van deze Wereldjongerendagen special af. We hebben de verschillende Wereldjongerendagen overlopen van 1987, 1989, 1991, 1993 en 1995. Met de hymne van deze laatste Wereldjongerendagen in Manila sluiten we deze uitzending af. Volgende week gaan we verder met ons overzicht en komen nog enkele grote Wereldjongerendagen hymnes op ons af. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder gepoogd om de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is hetgene dat we in al de bijlagen van Mystieke Lectuur als doel hebben gehad en dat zal nog wel blijven. We hebben een paar edities geleden aan Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona, Noord-Italië, en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te rade gegaan met een stukje waarbij hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde stonden we stil bij de concrete aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht op onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. De vorige editie eindigden we met het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen we niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daardoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God zelf. Dit schijnt velen echter als ontoelaatbaar over te komen. Als we louter vanuit een menselijke manier naar het evangelie kijken, zijn er weinig christenen en pastores die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven. Daar waar het een boodschap is, een goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door ervan te leven. Laten we nog even een stukje van de tekst die Moeder Teresa ons nagelaten heeft hernemen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren of om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u, zelfs de haren op je hoofd, ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken uw noden en zorgen. In het zesde hoofdstuk van het Evangelie van Sint-Jan, als antwoord op de vraag van zijn toehoorders, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten, zegt Jezus ons het volgende. Dat jullie geloven in Hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Het ben ik niet die het uitgevonden heb, het is Jezus die het zegt. Maar 2000 jaar lang lezen we dat wel, maar we zeggen ja, maar ik moet onze goede God toch helpen. Hij heeft zoveel te doen. En het is zo dat we de caritas vervangen door de generositeit. En we gedragen ons zoals ouders die denken hun kinderen lief te hebben om door steeds meer uit te geven, om speelgoed te kopen, maar ze nemen amper of nooit de tijd om ermee te spelen, of om hen als persoon de echte aandacht te geven waar ze werkelijk nood aan hebben. En toch denken we zo gemakkelijk dat door kinderen te overladen met geschenken, we hen lief hebben en beminnen. Hetzelfde geldt wat betreft onze dienst aan God. Als je op zondag aan de mensen tijdens de preek vraagt om geld te geven tegen de honger in Afrika, zullen ze wellicht onmiddellijk naar hun geldbuidel tasten. Maar als je hen vraagt om na de mis 5 minuten tijd te nemen voor aanbidding, of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer, want Hij is daar, dan kan dat niet, want ze hebben iets om te doen. Ik heb vrienden die komen, ik moet de aardappelen van het vuur afnemen, en noem maar op. De meeste mensen zullen zeggen dat tijd nemen voor aanbidding of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer tot niets dient. Dat wil zeggen dat ze ervan uitgaan dat liefhebben zogezegd tot iets moet dienen. Maar als het tot iets anders moet dienen dan tot de liefde voor degene die men lief heeft, dan is het eigenlijk geen liefhebben meer. Ik geef hier het voorbeeld van een huisvader die een mooi geschenk had gegeven aan zijn zoon en de vader wou me laten zien hoe het werkte. En hij zei aan zijn zoon, maar nee, je weet niet hoe het werkt. Maar toch amuseerde de zoon zich ermee, echter niet zoals de vader het voorzien had. Wat de vader eigenlijk wou, dat was om zelf ermee te spelen. En de zoon, die telde in feite niet mee. Het geschenk was een voorwendsel, maar de vader gaf er zich geen rekenschap van. En ik vermoed dat veel van onze pastorale initiatieven er meer zijn om onszelf plezier te doen en in een goed daglicht te stellen dan wel onze lieve Heer. We doen het uiteraard in naam van de Heer. We moeten weten dat dit niet onbelangrijk is. Het wil in feite zeggen dat we de Heer voor onze kar spannen in plaats van zijn wil te doen en hem waarlijk en oprecht te dienen. We geven God makkelijk een eervolle plaats in ons leven en ons werken, maar niet gemakkelijk de eerste plaats. Nochtans is het de eerste plaats die hij verdient en die we hem ook moeten geven, willen we het evangelie waarlijk beleven. We gaan nu een stuk lezen van een tekst van Lorenzo Scupoli. Niettegenstaande hij geen tijdsgenoot was van de heilige Franciscus van Sales, noemde die hem zijn dode geestelijke leider, terwijl hij zijn boek De Geestelijke Strijd uit zijn binnenzak haalde. Dit eerste paragraafje dat we lezen geeft een goede samenvatting van wat het gebed eigenlijk is. Het is God zelf die het eigenlijk in ons verricht. Luisteren we maar. In zijn liefde voor ons is God niet meegetrokken geweest door enige noodzaak of dwang. Enkel zijn eigen natuurlijke goedheid heeft hem gebracht tot een zo grote en onbegrijpelijke genegenheid voor ons. Het is uit pure vrijgevigheid dat hij zich volledig aan ons heeft gegeven, aan ons die nochtans zijn zeer onwaardige schepsels zijn. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat ge mij nodig hebt, maar gij wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm aards hart nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. Het enige dat God door zijn zuivere liefde niet kan doen, hij die nochtans hemel en aarde geschapen heeft, dat is namelijk ons te verplichten om zijn liefde te aanvaarden. Marguerite Marie van Paray-le-Monial, je weet wel, met de cultus van het Heilig Hart, is een zeer, en daar is ook een zeer mooie basiliek. Jezus vraagt aan Marguerite Marie en door haar aan ieder van ons: geef mij je hart, want de rest, dat heeft hij reeds. Hij heeft hemel en aarde geschapen, hij heeft het niet nodig dat wij hem hierbij helpen. Als Jezus zegt aan zijn discipelen: gij zijt onnutte knechten, dan zegt hij niet: jullie zijn dienaars die voor niets goed zijn. Hij zegt eenvoudigweg dat het niet voor het nut is, laat staan voor de efficiëntie, dat hij ze dicht bij hem wilde hebben. Hij verlangde verbonden te zijn met hen, één te zijn met hen. Laten we nog even luisteren naar een stukje van die tekst van Lorenzo Scupoli. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat gij mij nodig hebt, maar ge wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm, aards hart, nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. We lezen nu een tweede tekst waarin de praktijk van het gebed behandeld wordt. Deze van de vitale uitwisseling met de beweging, namelijk van het uitademen of beter gezegd van het inademen. Want God ademt uit en in het ontvangen van Gods adem ademt de mens in. Jean-Nicolas Groux is een auteur die we tegenwoordig niet meer zeer goed kennen in België, maar die fundamenteel is geweest voor de christelijke heropleving van de spiritualiteit in de 19e eeuw in Frankrijk en in onze contrée na de Franse Revolutie. Zijn invloed is dus ook bij ons voelbaar geweest. In vele bibliotheken van kloosters en abdijen van bij ons waren zijn boeken te vinden en werden er ook vele gelezen. Laten we die tekst nu even lezen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur voor mij opendoet, dan zal ik bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat een passage is uit de Apocalyps, hoofdstuk 3, vers 20. Terwijl wij hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren. Niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker, en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. We horen het dus, het enige verlangen van God is om binnen te komen in ons hart en er te regeren. En dat stelt ons de vraag in onze activiteiten, in onze aankondiging van het evangelie, in ons pastoraal bezig zijn, waarvoor we het eigenlijk allemaal doen. Is het duidelijk in alles wat we doen, dat we ons regelen op dit unieke verlangen van God? Waarover praten we in onze kerken en pastorale activiteiten? Wat beweren we te verkondigen? Luisteren we nog even naar een kort stukje tekst van Jean-Nicolas Groux. Wat doet God om voor ons dat geluk te bewerkstelligen? Hij houdt zich zonder ophouden aan de deur van ons hart. Hij klopt er aan door het licht dat hij ons geeft, door de goede ingevingen, door het berouw, ten einde ons te brengen tot het zoeken van het goed en tot het vluchten van het kwaad. Let wel op, als je Groux leest, gebruikt hij een bepaalde woordenschat die vaak meer met moraal te maken heeft dan wel met het geestelijke. Maar het is uitsluitend de woordenschat die hij gebruikt. Hij wil echter helemaal niet moraliseren over het zoeken hier van het goed en het vluchten van het kwaad, zou Sint-Jan van het Kruis bijvoorbeeld eenvoudigweg zeggen, zoekt Jezus en ontvlucht wat u verwijdert van Jezus. Nu volgt in de tekst die we zullen lezen het meest beslissende om de praktijk van het gebed te begrijpen als we aandachtig zouden zijn geweest. Als we aandachtig zouden zijn geweest, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart, dan zouden we gemerkt hebben dat hij er op elk moment aanklopt en dat, als we hem niet horen, dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Hij klopt er onophoudelijk aan, zonder te versagen, gedurende lange jaren, of beter gezegd gedurende heel ons leven. Zijn geduld om op ons te wachten is onvoorstelbaar. Hij ondergaat lijdzaam onze minachting, onze weerstand, onze koppigheid met een goedheid, een volharding die elke manier om het uit te drukken of te verwoorden overtreft, dus ook echt ver te boven gaat. Het belangrijkste waar we hierbij willen stilstaan is, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart. We hebben reeds in een van de vorige edities gezegd dat het hart eerst en vooral de plaats is van de wil en niet van het gevoel. Het doet er niet toe om zich te overtuigen en in onszelf de indruk op te wekken dat God ons graag ziet. Het komt erop aan naar de plaats te gaan langs waar hij onze ziel binnenkomt. Als we gesproken hebben aan het begin van de tekst van Groux, namelijk wanneer de Apocalyps gesproken heeft van de deur op de welke God aanklopt, dan is het niet dat God langs de buitenkant aankomt, want vaak denken we dat hij langs buiten tot ons komt. Wel nee, Het is aan een deur langs de binnenkant. De geestelijke meesters spreken ons over het binnenkomen van Jezus in het cenakel na de verrijzenis, terwijl alle buitendeuren gesloten waren. Alle geestelijke meesters zeggen dat de inkeer, het onthalen van God, niet de concentratie is, maar wel het onthaal, de aandacht namelijk aan iemand die binnenkomt van binnen of van boven onszelf. Zoals Sint Augustinus het ons zegt, waar zal ik u vinden, Heer, tenzij in mij, boven mezelf. We hernemen nog een stukje van Jean-Nicolas Groux om die woorden dieper te overwegen in ons hart. Terwijl we hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren, niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. Rusroep de Wonderbare zegt dat ook zeer goed. God werkt altijd van binnen. God en de bovennatuur gaat altijd van de binnenkant naar de buitenkant, terwijl de mens en het antwoord van de mens, ons werken, gaat altijd van de buitenkant naar de binnenkant. Want daarvoor hebben wij mensen enkel de middelen van de natuur ter onzer beschikking. Hierbij vinden we terug wat we in een vorige editie aangeduid hebben als de fundering van het christelijk leven. Het is een ontmoeting waarbij de ene zich aan de andere openbaart, Christus en ik. Deze wederzijdse ontmoeting en openbaring is de grond van het christelijk leven. Dat definieert eveneens de weg van onze inkeer in de praktijk van het inwendig gebed. Het gebed zal het aanleren zijn van deze inkeer, en zeker niet het resultaat of het product van een zekere concentratie van ons verstand, maar wel de aandacht aan degene die langs de binnenkant aanklopt en vraagt om binnen te komen. Jean-Nicolas Groux zegt ons dus dat als we hem niet horen die aanklopt aan onze deur, dan is het dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Er is bij gevolg geen gebed mogelijk zonder deze bekering die maakt dat ik zeg, ik hou me niet bezig met datgene wat niet Jezus is om Jezus te horen. En wanneer we dat niet doen, dan zal wat we doen enkel een mentale oefening zijn. En dan kunnen we beter op internet al de recepten opzoeken om de transcendentale meditatie of andere dingen van die aard te gaan zoeken en te beoefenen. In dat geval vervangen we God enkel door het idee van God. In het echte gebed is het echter geen idee dat we onthalen. In onze inkeer is het God zelf. Het is de relatie, het is een ontmoeting met iemand, met de persoon. Deze houding of verhouding is niet intellectueel. Ze is zoals deze van een mama die aandacht geeft aan haar kindje dat in de wieg ligt. Je ziet, het is een vitale houding. En toch belet die houding niet dat de mama zich bezighoudt met de rest van haar bezigheden en verantwoordelijkheden. Door aandacht te geven aan haar kindje is ze niet bezig met het oplossen van moeilijke problemen. Het gebed is niet een intellectuele realiteit, het is een existentiële realiteit. Het gebeurt eenvoudig weg wanneer ons leven geheel is zoals elke liefdeservaring, gepolariseerd door de persoon die we liefhebben. Ze is, zoals een magneet aangetrokken, ingetrokken. Je kan het vergelijken met iets als een magneet dat ijzer aantrekt. Wanneer men de vraag stelt, wat is de contemplatie, dan zeg ik, het is te vergelijken met een mama die met haar kindje begaan is. Het is zeker niet een abstract iets. Het gebed is dus in feite niets anders dan de radicalisatie van wat we tijdens het doopsel hebben beleden. Ik laat alles vallen wat niet Jezus is, om me met hem bezig te houden. Als we het gebed aanzien als een doel, een aspect van ons leven, dan zullen we nooit echt tot gebed komen. In het evangelie zien we dat Jezus uniek is. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit durven zeggen wat Jezus heeft gezegd in het evangelie. Laat alles vallen en volg mij. Dat is het nochtans wat christen zijn betekent. Het vraagt een groot geloof en vertrouwen om alles los te laten en ons in Gods handen toe te vertrouwen. Dus verstaan we nu wellicht dat het gebed onmogelijk is als God het ons niet geeft. Want vanuit onszelf, zou ik zeggen, kunnen we niet zo ver geraken. Het is niet mogelijk omdat onze natuur wil bezitten, ze wil gebruiken, ze wil winnen en overwinnen. Het is dus noodzakelijk dat God dit alles in ons tot stand wil brengen en ons helpt het te beleven, want anders is het gewoonweg onmogelijk. Dat verklaart dat ook de tekst die we nu zullen lezen, een tekst die van een groot Benedictijns hervormster van de 17e eeuw in Frankrijk komt, Marguerite d'Arbouze, die in 1580 geboren werd en in 1626 overleed. En het is iemand die jullie wellicht evenmin zullen kennen. Zelfs in Frankrijk is ze niet zeer goed gekend en toch verdient ze gekend te zijn. Laten we luisteren naar wat ze ons wil meegeven. Het inwendige gebed is een gave van God die zijn goddelijke geest geeft aan wie hem behaagt, wanneer het hem behaagt en op de manier waarop het hem behaagt. En het is wat de schrift ons zegt, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, alle kerkvaders, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Laten we onmiddellijk een stukje van dat net gelezen tekstje hernemen om het dieper te laten doordringen in ons hart. De schrift zegt ons, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Wellicht zijn sommigen van jullie luisteraars een beetje ontgoocheld dat men niet spreekt van een techniek om te bidden. Maar we moeten beseffen dat niemand uit zichzelf kan bidden. De zusters, de paters, kunnen niet beter bidden dan jullie, dan mezelf, dan de paus, dan wie dan ook. Want het is een gave van God. Een gave die

26. Het heeft over de werking van de geest van God in onze zielen. Sint Paulus zegt daar het volgende. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, en hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit wil eveneens zeggen dat het niet nodig is om intelligenter te zijn dan de anderen om te kunnen bidden. Soms wordt er in sommige kringen neergekeken op mensen. Ja, jammer genoeg soms zelfs in abdijen en kloosters, waarbij men zegt dat de een of de ander te dom is om te kunnen bidden. Dat wil dan eigenlijk evenzeer zeggen dat degenen die dat oordeel vellen even min kunnen bidden. Het is daarvoor dat we ons moeten toevertrouwen in overgave aan God. Het woord overgave is heel belangrijk in de geestelijke traditie. We zullen niet zeer ver gaan in het bespreken van het woord overgave, de overgave namelijk aan de goddelijke voorzienigheid. Het begrip overgave toont ons niet het gebrek aan verantwoordelijkheidszin, in de zin van God zal wel doen wat hij wil, maar het toont de verantwoordelijkheid die we hebben om ons geheel aan God over te geven. Zijn eigen verantwoordelijkheid op zich nemen zal dan ook veronderstellen om die overgave te leren beoefenen. Het zal een gehele pedagogie veronderstellen en het is precies deze missie die de kerk heeft en ons geeft. Deze verantwoordelijkheid mogen we niet minimaliseren of laat staan verwaarlozen. En dit namelijk opdat onze overgave waarachtig menselijk zou zijn. Vrij en verantwoord. Het wil dus helemaal niet zeggen dat we passief en lui zouden zijn om God maar alles te laten doen wat hij wil. En dat wat het ook zij, het me allemaal geheel onverschillig laat. Zoiets als, het is me al gelijk. Er is nog een ander probleem in dit paragraaf. Het gebed, zeggen de vaders, is een opheffing boven zichzelf. Niettegenstaande het probleem minder erg is in Nederlands dan in de oorspronkelijke tekst in het Frans, maar als we zeggen dat het gebed een opheffing is, dan verstaan we allen gewoonlijk dat we de trap moeten nemen, en zeker geen lift. En dus maken we van het gebed een menselijke productie, een menselijke inspanning, daar waar we ons moeten laten opheffen door God, zoals door een lift. Een veelgemaakte fout bestaat erin dat we het vocabularium van de moraal met deze van de religie verwarren, met als gevolg dat velen zich laten ontmoedigen. Want ik raak niet tot aan de hemel, ik kan er me niet toe opheffen. En dat alsof men het van ons vroeg om ons tot de hemel te verheffen. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie, dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens, neerdaalt. Dat noemt de incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons tot de Vader te voeren. En als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van klimmen, maar zoals de luchtballon die zonder moeite als vanzelf opstijgt. In dat geval zou het een serieuze inspanning vragen om niet te stijgen, dan wel om te stijgen. En de overgave is dus met de hulp van dit beeld het ons op verantwoorde wijze plaatsen onder de atmosferische druk die ons doet stijgen. En dus niet door de middelen te nemen om de hemel te beklimmen.
Want hoe meer men stijgt, hoe

0: meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Rusbroek spreekt dus ook over dit opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. We moeten niet opklimmen boven onszelf, we kunnen dat niet eens. We kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf uit. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden, door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om te klimmen, om vergoddelijkt te worden. Sint Jan van het Kruis gebruikt hierbij ook het beeld van een koortje dat bekwaam is om de vogel te beletten om te vliegen. Het volstaat om dat koortje door te knippen en de vogel kan weer vliegen zonder moeite. Als we de geboden van God bekijken, dan zien we dat de positieve geboden, dat wil zeggen, deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart enzovoorts. En al de rest zijn negatieve geboden, wat we niet moeten doen, niet stelen, anders is dat een draad of een koord die belet om te stijgen. Je moet niet doden, niet liegen. Met andere woorden, het is niet vermoeiend. Je moet niets produceren, het zijn dingen die niet te produceren zijn, enkel de positieve, die men zelf moet verlangen, zoals een positieve actie. Het is God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij eenvoudig weg wat we niet moeten doen. Want wat moet gedaan worden, dat is God die het zal doen. Zodra je in zekere zin met hem zult zijn verbonden of op hem zult zijn geënt. Er is een mooie uitdrukking van een specialist die nu is overleden, maar die een groot specialist was van de kleine Theresia van het kind Jezus. Hij geeft ons het geheim van de heilige Theresia van het kind Jezus mee. Hij leert ons namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Het is Monseigneur Combe die dat gezegd heeft. Het deel van de mens in de bovennatuurlijke actie is de contemplatie. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur weer aan haar eind gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie geholpen om die realiteit van ons leven weer uit de vergeethoek te halen. In de volgende edities gaan we verder op deze tocht, maar zullen we stilaan ook stukjes gaan lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk van de navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Het werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende hele lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer!
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We waren bezig met de stamboom van paus Johannes de 23e. En Martinus Roncalli, genaamd Maetinus, is in Sotto il Monte gearriveerd. Hij heeft 3 kinderen. Dat was rond 1616. En we zijn gekomen tot de vader van paus Johannes. En die heette Giovanni Battista. Geboren in 1854. En daar pikken we de draad terug op. Toen deze geboren werd, dus de vader van paus Johannes, toen deze geboren werd op de morgen van 25 november 1881, werd hij onmiddellijk naar de doopvont gebracht. De pastoor, Don Francesco Rebuzzini, een heilig priester, die werd vereerd door alle die hem kenden, was toevallig naar de stad gegaan. Men moest dus op zijn terugkeer wachten, terwijl de vader zeer verheugd over het feit dat hem, na 3 meisjes, dit jongetje geboren was, naar het stadhuis was gesneld om hem in het gemeenteregister te laten inschrijven. Het doopsel werd nog diezelfde avond van de 25e november zonder speciale plechtigheid toegediend in de kerk van Santa Maria van Brusico, die naast het huis van de Roncalli's gelegen was. Een oude kerk die diende als parochiekerk in plaats van de oudste parochiekerk van de heilige Johannes de Doper, die later afgebroken is. En die lag op de gelijknamige heuvel die moeilijk te bereiken was. Interessant is de doopakte, opgetekend in het register van de parochie. Citaat: Anno miles octin, octuag primo, primo die, 25 november, ego Franciscus Rebuzzini par, hoi, Ecclesiae San Johannes Battiste sub montis baptisavi infantem hodie natum ex legitime coniuga, io Battista, Roncalli, E. Mazzola, Marianna, E. Brusico, Huius, Parucchie, cum impositum est nomen Angelus Joseph. In het jaar 1881, op de 25e november, heb ik, Franciscus Rebuzzini, pastoor van deze kerk te Sotto il Monte, toegewijd aan de heilige Johannes de Doper, een kind gedoopt, dat vandaag is geboren uit de wettig gehuwde echtgenoten Johannes Battista Roncalli en Marianna Mazzola van Brusico, woonachtig in deze parochie. Het kind ontving de naam Angelus Joseph. Peter was Saverius Roncalli, de zoon van Johannes Battista, woonachtig in deze parochie. Ten getuige hiervan Franciscus Rebuzzini, pastoor. Dat is dus de letterlijke vertaling. Opmerkenswaard is de naam van de Peter Saverius, de oudste van de 5 broers, te weten Saverio, Angelo, Alessandro, Giovanni en Giuseppe. Deze bejaarde oudste broer is ongetrouwd gebleven en stierf op 88-jarige leeftijd. Hij was een vroom en zeer godsdienstig man, met een bijzondere belangstelling voor alles wat de religie betreft. Zonder de bedoeling van hem een priester te willen maken, gaf hij aan zijn petekind alles wat op stichtende en doeltreffende wijze kon dienen als basis van voorbereiding hiertoe. En dat niet slechts door

reikend was voor de vorming van een eenvoudig priester, maar zelfs van een bisschop en paus, zoals later bleek dat de voorzienigheid dit ook gewild en bepaald had. Omtrent zijn godsdienstige vorming mag men volstaan te zeggen dat hij zelfs gewend was de meditaties van Pater Luigi da Ponte te lezen. En dan volgde het Bollettino Salesiano en de katholieke kranten van Bergamo in de tijd van opkomst van de katholieke actie vanuit Bergamo. Hij was het, de oud-oom Saverio, die vanaf het moment dat het kind zijn moeder niet meer nodig had, hem geheel tot zich nam en hem met woord en voorbeeld datgene bijbracht wat de grote aantrekkingskracht voor zijn eigen godsdienstige geest vormde. De toegewijde zorgen van de ouders, van de vader Giovanni Battista, en de vrome, eenvoudige en werkzame moeder Marianna Mazzola, en eveneens de omstandigheden van een gezin dat van jaar tot jaar talrijker werd, werkte mee tot het ontstaan van dezelfde gevoelens. O, wat voor een moeder! Welk een eenvoudige en zuivere ziel, die tot in haar hoge ouderdom de liefde en de verering van haar 10 kinderen en de gehele parochie wist te behouden. Wij moeten nog opmerken dat in dezelfde familie Roncalli ook een neef van Battista leefde, Luigi, zoon van Alessandro, met zijn vrouw Angelina Carissimi geheten, zelf ook moeder van 10 kinderen, zodat er in het gezin van de familie Roncalli, het talrijkste van de streek, 30 monden, 3 maal per dag gevoed moesten worden. Maar God voorzag in alles. De goed bewerkte landerijen verschaften koren en wijn. De beesten in de stal gaven melk en melkproducten. De vreze Gods die de orde handhaafde, zorgde voor de kalme vreugde van een gemeenschappelijk leven dat opging in het werk, in goed doen, in wederzijdse eerbied en in nooit verstoorde huiselijke en christelijke vrede. 'S Avonds, iedere avond, was het de oude oom Saverio die als hoofd van het gezin de rozenkrans voorbad. Alle antwoorden en zij vormden een koor waarvan de herinnering na zoveel jaren het hart nog vertederd. Dit gebeurde tussen de jaren 1880 en 1892, waarin de grote familie noodzakelijkerwijze eens zo groot werd. Er waren allebei één, geteld 20 kinderen, broers en zussen, neven en nichten, precies 10 kinderen per familie. De oudste jongen was Angelino, de toekomstige paus die toen 11 jaar was. De oud-oom Saverio, de baard, zoals men in Bergamo zegt, en zijn broers Angelo, vader van Battista en grootvader van de toekomstige paus, Alessandro met 3 zonen, Luigi Giuseppe, Filippo en Pietro, Giovanni, die later naar Carvico ging, had ook 3 zoons, Francesco, Pasquale, Antonio. Giuseppe, zonder kinderen, met zijn vrouw Anna Ghisleni, die ongeveer 30 jaar lang ziekelijk was. Zij vormden met elkaar een raad van ouderen van deze uitgebreide familie Roncalli, die altijd een speciale eerbied en sympathie in de gehele parochie en de omgeving genoot.

van de neefjes die na elkaar geboren werden als zonen van de twee neven Battista en Luigi, was Angelino de oudste. En ten gevolge van zijn spontane belangstelling van jongs af aan voor alles wat de kerk betrof, was hij wegens zijn onschuldig uiterlijk en eenvoudige en rustige manier van doen onmiddellijk de uitverkorene. En hij bleef ook later het voorwerp van bijzondere aandacht. Buitenshuis noemde zijn leeftijdgenoten hem Angelino Roncalli, het pastoortje. Hij ontving het vormsel in 1887 te Carvico, uit de handen van de vereerde bisschop Gaetano Camillo Guindani, de eerste hieratische en zeer geliefde bisschopsfiguur die hij zag en die hem in het seminarie van Bergamo in 1895 de heilige tonsuur en in 1899 de lagere wijdingen zou toedienen. In de kerk van Santa Maria van Brustico, die als parochiekerk dienst deed, werd hij op 8-jarige leeftijd toegelaten tot de eerste communie, op een koude morgen in de vastentijd en zonder enige plechtigheid. Er waren alleen de jongens en meisjes bij aanwezig met pastoor Rebuzzini en zijn assistent Don Bortolo Locatelli. De toekomstige paus vond het altijd heerlijk over de grote eenvoud van deze ceremonie en dit volgende bijzondere voorval te spreken dat hem altijd bijbleef. Na de plechtigheid begaven de communicantjes zich naar de sacristie om één voor één te worden ingeschreven als lid van het apostolaat des gebeds, dus de bond van het Heilig Hart. En pastoor Rebuzzini vertrouwde juist aan Angelino de eer toe om de lijst op te stellen van de voor- en achternamen van zijn makkertjes en van de meisjes. En dit was, voor zover men weet, de eerste proeve van zijn schrijven. De eerste van zoveel bladzijden die binnen het bestek van 50 jaar van ijverig werk nog van zijn hand zouden verschijnen. Zijn leertijd op school begon toen hij nog een kind was met de lagere school te Sotto il Monte, in de oude school van Camaitino en toen in de nieuwe van Berccio, nauwelijks nadat het nieuwe stadhuis was afgebouwd. De eerste en meer uitgebreide kennis van het Italiaans kreeg hij van de assistent van Carvico, Don Luigi Bonardi, en de kennis van het Latijn van de enigszins strenge pastoor van het oude systeem, Don Pietro Bodis. Enige maanden van schoolopleiding, nogal zwaar voor een 9-jarig jongetje, stelde hem evenwel in staat, met gelukkig resultaat, een eerste examen in het Latijn af te leggen, dat na nog eens 2 maanden hem de toelating tot de 3e klas gymnasium in het seminarie verzekerde. Hij profiteerde ervan om in 1892 als extern de school van het bisschoppelijk college te Celana te bezoeken. Weliswaar zonder belangrijke resultaten wat de schoolkennis betreft deze luttele maanden. Het contact met Celana zou voor hem zeer waardevol blijken te zijn door de invloeden die een goede godsdienst en schoolopleiding en de opvoeding tot het burger- en maatschappelijk leven op hem uitoefende en van bijzonder belang bleken tot de allereerste kennismaking met de heilige Carolus Borromeus, stichter en patroon van deze school. Toen hij voor de eerste maal de marmeren buste van de heilige Carolus boven de oude deur van het college van Celana zag, beïnvloedde de heilige zozeer de geest van het argeloze en onwetende kind dat hij hem later tot licht en inspiratie werd bij alles wat de voorzienigheid hem ingaf tot bestudering en navolging van deze grote meester van het episcopaat der gehele kerk.
En daarom blijft Celana altijd een zeer dierbare en blijde herinnering voor Johannes de 23e. Hij kwam in de eerste dagen van november 1892 definitief als interne leerling naar het seminarie van Bergamo. En hij bleef er tot 1900, dat wil zeggen gedurende 8 volle jaren.

De vorderingen van een jongen van nauwelijks 11 jaar in de met enige onzekerheid begonnen studie moest wel iets vergen van zijn rustige en taaie krachtsinspanning. Hij vorderde inderdaad stap voor stap. Gekomen in de 3e klas gymnasium met voldoende, maar toch matige cijfers, behoorde hij in de 5e reeds onder de 1e van zijn klas. En hij was zo veelbelovend dat hij op nauwelijks 14-jarige leeftijd de tonsuur ontving. Iets wat vroeger, evenals nu, maar zelden voorkwam. Het was op de vooravond van het feest van de heilige Petrus van het jaar 1895. De volgende dag zou hij aanwezig zijn bij de plechtige wijding van Monseigneur Abbondio Cavadini, missiebisschop van Mangalore in India. Hij kwam uit Calcinate en was jezuïet. De consacrerende bisschop was Monseigneur Guindani, geassisteerd door 2 prelaten uit Brescia, Monseigneur Corna Pellegrini, ordinarius van Brescia, en Monseigneur Rota, bisschop van Lodi. Het was voor de jonge clericus Roncalli een ontroerende en onvergetelijke plechtigheid in de dom van Bergamo. Vanaf dat ogenblik schenen zowel zijn studie als zijn geestelijke vorming een hoge vlucht te nemen. Inderdaad maakte, nauwelijks 3 jaar later, zijn professor in de letteren, die nu vicerector geworden was, Giovanni Floridi, hem tot prefect in de klasse van de retorica met leerlingen waarvan de verschillende enige jaren ouder waren dan hij. Vanaf het lyceum ging hij naar de theologie over. Tussen haakjes staat, zin is niet afgemaakt. In het jubeljaar 1900 openden zich nieuwe perspectieven in het leven van de seminarist Angelo Roncalli. In september openbaarde een pelgrimstocht ter verkrijging van de jubileumaflaat hem de gehele grootheid van het pauselijk Rome, waarmee hij vanaf dat ogenblik vertrouwd raakte en dat niet meer uit zijn geest zou verdwijnen. In de vakantie van het jaar daarvoor, 1899, had hij te Giaje di Bonate Sopra bij de priester Alessandro Locatelli, die daar assistent was, de zeer bekende prelaat Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, kanunnik van het Vaticaan, ontmoet, aan wie de zware last en de hitte van de dag waren voorbehouden van de leiding te Rome van de grote pelgrimstochten in het jubeljaar. Als oud-leerling van het college van de heilige Alexander te Bergamo, waar hij in zijn jeugdjaren het gymnasium en het lyceum had bezocht, was hij altijd een echte vriend gebleven van zijn oude kamerprefect. En in die tussentijd was juist Don Alessandro, tijdens een ambtsperiode die hij met volharding en grote toewijding volbracht, de ware vader geworden van de wijk delle Ghiaie, waar hij de kerk stichtte, de devotie tot de heilige Maart van Lourdes introduceerde en de vorming van de parochie voorbereidde. En de jonge prelaat van Rome zette een vriendschap voort die een uitwisseling van goede priesterlijke diensten gericht op het welzijn van de zielen in de hand werkte. Toen werd de jonge seminarist Roncalli, medeparochiaan van priester Locatelli, daar ze beide uit Sotto il Monte geboortig waren, door de voorzienigheid onbewust geleid tot een samenloop van omstandigheden die 5 jaar later zou voeren tot de samenstelling van het bisschoppelijk gevolg van Monseigneur Radini Tedeschi, die de nieuwe bisschop van Bergamo was geworden. Dat wil zeggen, Don Alessandro als zijn administrateur en Don Angelo Roncalli als zijn particulier secretaris.

De 5 jaren die verliepen tussen de eerste ontmoeting te Giaye in 1899 en de intocht van bisschop Radini te Bergamo in april 1905 betekenden de meest belangrijke en meest vruchtbare periode van zijn priesterlijke vorming als toekomstig dienaar der dienaren van God, voorbestemd tot het besturen van de gehele kerk. Het diocese van Bergamo beschikte, ten gevolge van een waardevolle testamentaire beschikking van 1640, die ten uitvoer gelegd werd op het einde van de 18e eeuw, door de weergaloze verdiensten van een voortreffelijk prelaat van dit diocese, Monseigneur Flaminio Cerasola, over een college in Rome, Nobile Collegio Cerasola, voor kerkelijke studie, ten behoeve van enkele jongelui uit Bergamo, door de bisschop gekozen en aangewezen door een speciaal comité van de eerbiedwaardige Archiconfraternita dei Bergamaschi nell'Urbe. De verwarde en droevige gebeurtenissen die na 20 september 1870 plaatsvonden, waren voor sommigen een aanleiding de betekenis van de stichting van Flaminio Cerasola te ontkennen en de opbrengsten die door deze verdienstelijke man van de kerk uitsluitend ten gunste van de geestelijke van Bergamo waren bestemd te gebruiken voor de lekenstudenten. Dat bracht een onderbreking van 10 jaar in het uitzenden van deze studenten naar Rome, precies de jaren die nodig waren voor de duur van het civiel proces over de juiste betekenis van het testament van Cerasola. Natuurlijk was het vonnis van het gerechtshof, dat ook in hoger beroep bevestigd werd, geheel en al ten gunste van de bisschop van Bergamo, die het goede recht van het gehele diocese opeiste. In 1900 werden weer voor het eerst leerlingen uit Bergamo naar het pauselijk Romeins seminarie gezonden. Een toeval wilde dat de eerste leerling die uitgekozen en gezonden werd tot het genieten van dit voorrecht juist de jonge seminarist Angelo Roncalli was, die samen met 2 andere seminaristen van Bergamo, Achille Ballini di Boltieri, die jong gestorven is, en Guglielmo Carozzi di Cornasco, die gedurende 40 jaar een ijverig en zeer verdienstelijk deken te Seriate was, de edele rij leerlingen voortzetten van de stichting van Cerasola, die reeds opviel door het prachtige werk van een serie priesters die een belangrijke bijdrage aan kostbare diensten aan het diocese van Bergamo en de gehele kerk verleende. Hier mogen volstaan de namen van de kardinalen Aiardi, Cavagnis, Guzmini, van de aartsbisschoppen Signori van Genua, van Gustavo en Giacomo Testa, beide nuncius en apostolisch delegaat, Sigismondi, secretaris van de congregatie van de Propaganda Fide, een zeer belangrijke functie, en van de bisschoppen Arcangeli van Asti en Battaglia van Faenza, om niet te spreken over de andere priesters die alle in het oog vielen en die in de verschillende opdrachten van hun heilig ambt vanuit Rome in de heilige congregaties of in de diocese van de curie, in het seminarie en in de parochies hoge achting en grote verdiensten vergaarden voor een diocese van de heilige Alexander. Deze tweede reeks leerlingen van de stichting van Cerasola, die geopend was door de seminarist Roncalli en zijn 2 leeftijdgenoten Ballini en Carozzi, droeg reeds spoedig het teken rijk gezegend te zijn. Don Achille Ballini beëindigde na weinige jaren zijn aardse loopbaan, maar lang genoeg om in de katholieke en sociale actie en in de uitoefening van het heilig ambt ten bate van de zielen, onder andere was hij priester in Loreto en in Borgo Canale in Bergamo, rijke bewijzen van prijzenswaardig priestelijke ijver te geven. Terwijl Don Guglielmo Carozzi
Reeds te Rome bekend wegens zijn in het oog vallende successen in de theologie en het kerkelijk recht, aan zijn diocese, na aanvankelijke medewerking in het seminarie en in de curie, ruim 40 jaren pastorale dienst als deken van Ceriate kon schenken, algemeen bewonderd en geëerd en steeds in het volle bezit van zijn levendige en intense geestkracht.

De studies van de seminarist Roncalli in Rome werden ruim een jaar onderbroken door de militaire dienst die hij in Bergamo vervulde van november 1901 tot november 1902 als soldaat van de infanterie van het 73ste regiment Brigade Lombardia, korporaal 31 mei 1902 en sergeant 30 november van hetzelfde jaar. Het waren 12 maanden waarin hij de meest dierbare herinneringen zou bewaren als zijnde een ondervinding op het gebied van straffe discipline, als begin van het leren kennen van het jeugdig karakter van de zonen van Italië en van de meest praktische wijze om dit karakter voor het goede te winnen en tot de hoogste toppen van het menselijk en christelijk leven en voelen te leiden. Hij hervatte zijn studies te Rome met zeer groot succes, doorliep kalm en ijverig de verschillende graden van de academische examens, waarvan hij de doktersgraad behaalde in de eerste dagen van juli 1904. Hij herinnert zich later nog altijd als assistent voor het schriftelijk gedeelte van het doctoraal examen, de jonge Romeinse priester Don Eugenio Pacelli gehad te hebben, die hem precies 50 jaar later de kardinaalshoed zou geven en hem nog eens 5 jaar later zijn pauselijke tiara als erfenis zou achterlaten. Tussen haakjes, Eugenio Pacelli is zelf paus geworden. Eveneens onder de naam Pius XII. Eveneens opmerkenswaard is de daaropvolgende zeer aandachtige en innig doorleefde voorbereiding tot de heilige wijdingen. Het subdiaconaat in de kerk van het Lateraan ontving hij uit handen van kardinaal vicaris Pietro Respighi op 11 april 1903. Het diaconaat opnieuw in de kerk van San Giovanni uit dezelfde handen op 18 december van hetzelfde jaar. Het priesterschap extra tempus, weer met het oog op zijn jeugdige leeftijd, op 10 augustus 1904. Consacrerend bisschop was Monsignor Cepetelli, provicaris van Rome in de kerk van Santa Maria in Monte Santo op de Piazza del Popolo. Teruggekeerd uit de militaire dienst hadden de superieuren van het Romeins seminarie de priesterkandidaat Roncalli de taak toevertrouwd van prefect van de Theologie Piccoli, zoals men toen zei, in welk ambt hij eveneens geëerd en bemind werd. Weliswaar onder nogal moeilijke omstandigheden, de heilige vader Pius X had namelijk bepaald dat alle seminaristen van Rome, waarvan er verscheidene thuis woonden, verplicht werden tot het gemeenschappelijk leven in het seminarie, terwijl iedere mogelijkheid om tot het priesterschap toe te treden, wanneer men niet aan deze eis gehoorzaamde, verviel. En het leek alsof het zeer gelukkige en gezegende leven van de jonge priester van Bergamo in het Romeins seminarie zich nog zou voortzetten met een studie van het kerkelijk recht die hij in november van hetzelfde jaar begonnen was, toen het eerste appel van het kerkelijk gezag hem na weinige maanden de poorten ontsloot naar de onverwachte horizon van het leven in zijn diocese, naast de prelaat Monsignor Radini Tedeschi, die in de eerste dagen van april zijn befaamd en gedenkwaardig episcopaat begon. Toen de heilige vader Pius X tegen het eind van december 1904 aan Monsignor Radini Tedeschi zijn voornemen toevertrouwde hem naar Bergamo te zenden als opvolger van Monsignor Guindani, zei hij hem: "Ik dank u dat gij het hebt aangenomen. Gij gaat naar Bergamo. In zaken die een bisschop vreugde kunnen bezorgen, komt Bergamo op de eerste plaats van de Italiaanse bisdommen." De karakteristieke eigenschap van het bisdom Bergamo was de diepe religieuze traditie, gevoed door de ijver van een klerus die erop uit was de vorming, tussen haakjes onvolledige zin, hier eindigen de aantekeningen en hier eindigt ook dit hoofdstuk.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 321. En wij lezen samen Lucas, hoofdstukken 22 vanaf vers 39 tot en met hoofdstuk 24, dus het einde van Lucas. En ook Spreuken, hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij alweer aan het einde gekomen van ons laatste evangelie. Gisteren hebben wij gelezen tot en met het laatste avondmaal. En vandaag beginnen wij met Jezus die bidt tot zijn hemelse Vader op de Olijfberg. Wij gaan samen bidden en daarna beginnen aan de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens de heilige Lucas. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade die mij bijstaat tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 39. Op de Olijfberg. Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg, en zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen hij daar was, zei hij hun: bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp ver. Daar viel hij op zijn knieën en bad: Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg. Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u. Toen verscheen hem een engel uit de hemel die hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Na dit gebed stond hij op en ging naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap. Zo verdrietig waren ze. Hij zei hun: wat slapen jullie? Sta op en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij was nog niet uitgesproken, of er verscheen opeens een hoop volk. Judas, een van de 12, liep voorop en kwam op Jezus af om hem een kus te geven. Jezus zei hem: Judas, lever je de mensenzoon over met een kus? Toen zijn metgezellen zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard? En een van hen sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde: hou daarmee op. Hij raapte het oor op en genas hem. Tegen de hoge priesters, de tempelwacht en de oudsten die op hem af waren gekomen, zei Jezus: alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen. Dag in, dag uit was ik bij u in de tempel, en u hebt me niet aangehouden. Maar dit is uw tijd, nu de duisternis regeert. Verloochend door Petrus en bespot door de bewakers. Zij namen hem gevangen en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde op een afstand. Ze legden midden op de binnenplaats een vuur aan. Daar gingen ze omheen zitten en Petrus zat tussen hen in. In het schijnsel van het vuur zag een slavin hem zitten. Ze bekeek hem nauwlettend en zei: die hoorde ook bij hem. Maar hij ontkende het en zei: mens, ik ken hem niet. Even later zag iemand anders hem en zei: jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee, man. Ongeveer een uur later zei iemand met grote stelligheid: wel degelijk, hij hoorde ook bij hem. Hij is immers ook een Galileër. Maar Petrus zei: man, ik weet niet waar je het over hebt. Hij had dat nog niet gezegd of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd: voor de haan vandaag kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De mannen die Jezus bewaakten, dreven de spot met hem en sloegen hem. Ze blinddoekten hem en vroegen: profeteer nu eens, wie was het die je heeft geslagen? En ze riepen nog allerlei andere grofheden tegen hem. Voor de raad van oudsten. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters en schriftgeleerden.
Men bracht Jezus voor hun Sanhedrin. Zij zeiden, als u de Messias bent, zeg ons dat dan. Maar hij zei hun, als ik het u zeg, zult u me niet geloven. Als ik u wat vraag, zult u me geen antwoord geven. Van nu af aan zal de mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand. Toen zei iedereen, u bent dus de zoon van God. Hij sprak tot hen, u zegt zelf dat ik het ben. Toen zeiden zij, waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Hoofdstuk 23. Jezus voor Pilatus en voor Herodes. Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer. En hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde hem, u zegt het zelf. Pilatus zei tegen de hoge priesters en de volksmenigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Zij hielden echter vol. Hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hoge priesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen.

de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: U hebt deze man bij mij gebracht, omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn, en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden, en Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten. Maar ze schreeuwden in koor: Weg met hem! Laat Barabbas vrij! Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: Aan het kruis met hem, aan het kruis! Voor de derde keer zei hij tegen hen: Wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten. Maar luidkeels schreeuwend bleven ze eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij. En Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Op weg naar het schedelveld. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij, die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: Gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre? Jezus aan het kruis. Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdobbelden zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden: Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden: Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf. Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden. Een van de misdadigers die daar hingen, zei smalend tegen hem: Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht: Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt.

Hij zei tegen hem, ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs. Jezus dood. Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus luidkeels, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei, Waarachtig, die man was een rechtvaardige. Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Begrafenis van Jezus. Nu was daar een zeker Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Hoofdstuk 24. De vrouwen bij het graf, hun getuigenis. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar ze zeiden, Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij u destijds in Galilea heeft gezegd. De mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11 en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen. Maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Gesprekken op weg naar Emmaüs, Jezus herkent. Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat 60 stadien van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee.
maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen: "Waarom lopen jullie zo druk met elkaar te praten?" Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf hem ten antwoord: "Bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" "Wat dan?" vroeg hij. Ze zeiden hem: "Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad, in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen. En ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. En toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan, en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien." Toen zei hij tot hen: "Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?" En hij legde hun uit wat in heel de schrift op hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: "Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde." Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem. Maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: "Was het niet hartverwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende?" Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: "Waarachtig, de Heer is opgewekt. Aan Simon is hij verschenen." Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend bij het breken van het brood. Verschijning aan de 11 en hun metgezellen. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond hij opeens in hun midden. "Vrede," zei hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. "Waarom zijn jullie zo in de war?" vroeg hij. "Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar. Ik ben het zelf. Betast me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat ik heb." Nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven en verbaasd waren, vroeg hij hun: "Hebben jullie hier iets te eten?" Ze gaven hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar zij bij waren. Hij zei: "Dit is wat ik jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan."
Toen opende hij hun verstand om de schriften te begrijpen. Hij zei, er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan. En dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven, totdat je wordt toegerust met kracht van boven. Jezus in de hemel opgenomen. Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel en prezen God. Spreuken hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Als er geen hout meer is, gaat het vuur uit. Als er geen lasteraar meer is, houdt de ruzie op. Wat een blaasbalg is voor de gloeiende kolen en wat hout is voor het vuur, is een twistziek mens als het op een ruzie maken aankomt. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze dalen af tot diep in de ingewanden. Als zilverglazuur op een potscherf. Zo zijn brandende lippen en een bozaardig hart.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 321 en we hebben zo net de laatste hoofdstukken van Lucas gelezen. Vanaf hoofdstuk 22 vers 39 tot en met hoofdstuk 24 vers 53. En ook uit het boek Spreuken, hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Wij eindigen deze dag met een citaat van de heilige Augustinus. Heer, ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch. Psalm 141, vers 1. Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam. Want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft hij gebeden, en ook in naam van het lichaam tot de Vader gebeden. En terwijl hij bad, dropen de bloeddruppels af van zijn gehele lichaam. Zo staat het in het Evangelie geschreven. Jezus bad met nog meer aandrang, en zijn zweet werd tot dikke druppels bloed. Wat betekent het bloed dat uit zijn gehele lichaam vloeide, anders dan het lijden van de martelaren uit de gehele kerk? Heer, ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch, luister naar mijn smeken als ik u roep. Dacht ge dat de tijd van roepen voorbij zou zijn na de woorden: ik heb tot u geroepen? Ge hebt wel geroepen, maar wees daarom nog niet gerust. Als de beproeving voorbij is, is ook het roepen voorbij. Maar als de beproeving van de kerk en dus van het lichaam van Christus voortduurt tot het einde der wereld, dan moet dat lichaam niet alleen zeggen: ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch. Maar ook, luister naar mijn smeken als ik tot u roep. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 321 van ons leesjaar af. Dat betekent dat wij alle vier de evangeliën samen gelezen hebben. En dat wij vanaf morgen ons bevinden in onze laatste tijdsperiode, namelijk de kerk. Waar wij de andere boeken en brieven uit het Nieuwe Testament zullen lezen. Beste luisteraars, morgen zijn wij al dag 322. En dan lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 1, Romeinen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 24 tot en met 26. Hartelijk bedankt om nog altijd met ons mee te luisteren en te lezen. Proficiat voor hoever jullie reeds gekomen zijn. Maar het is nog niet gedaan. Morgen zijn wij er weer voor dag 322. Tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, nadat Nabuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Deze had hem daar vastgeketend aangetroffen tussen de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel werden weggevoerd. Hij liet Jeremia bij zich brengen en zei tegen hem: "De Heer uw God heeft de rampen die hij deze stad had aangekondigd, voltrokken en gedaan wat hij gezegd had. Omdat u tegen de Heer hebt gezondigd en niet naar hem geluisterd hebt, zijn deze rampen over u gekomen. Ik maak nu uw boeien los. Als u met mij naar Babel wilt gaan, doe dat gerust. Ik zal persoonlijk voor u zorgen. Als u niet met mij naar Babel wilt gaan, is dat ook goed. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan waar u wilt. Als u hier wilt blijven, kunt u naar Gedalja, zoon van Achikam, zoon van Safan gaan, die door de koning van Babel is aangesteld als gouverneur over de steden van Juda. U kunt bij hem blijven, onder uw volksgenoten, of gaan waar u wilt." Daarop gaf de commandant van de lijfwacht levensmiddelen en geschenken aan Jeremia en liet hem gaan. Jeremia ging naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa, en bleef bij zijn volksgenoten die in het land waren achtergebleven. De officieren en manschappen die nog in het kampement waren, vernamen dat Gedalja, zoon van Achikam, door de koning van Babel als gouverneur was aangesteld en dat hij belast was met de zorg voor de armsten van het land. Mannen, vrouwen en kinderen die niet in ballingschap naar Babel waren weggevoerd. Jismael, de zoon van Netanja, Jokanan en Jonathan, de zonen van Kariach, Seraja, de zoon van Tanchumet, de zonen van Ephai uit Netofa en Jezanja, de Maakatit, trokken met hun manschappen naar Gedalja in Mispa. Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, bezwoer hen: "Onderwerp u gerust aan de Chaldeeën. Blijf in het land en onderwerp u aan de koning van Babel. Het zal goed voor u zijn. Ikzelf blijf hier in Mispa, om te onderhandelen met de Chaldeeën die naar ons toekomen. U moet de wijn, de vijgen en de olie oogsten en in vaten doen. U kunt zich vestigen in de steden die u verkiest. Ook de Judeërs in Moab, Amon en Edom en overal elders hadden gehoord dat de koning van Babel een deel van de bevolking in Juda had achtergelaten en dat Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur was aangesteld. Zij kwamen uit de streken waar zij verspreid waren terug naar Juda, naar Gedalja in Mispa. Er werd een rijke oogst aan wijn en vruchten binnengehaald. Jokanan, zoon van Kariach, en de andere officieren in het veld kwamen naar Gedalja in Mispa en vroegen: "Weet u dat koning Baalis van Amon Jismael, zoon van Netanja, heeft uitgestuurd met de opdracht om u te doden?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, geloofde hem niet. Daarom deed Jokanan, zoon van Kariach, hem in Mispa in het geheim dit voorstel: "Laat mij mijn gang gaan. Ik zal Jismael, de zoon van Netanja, doden zonder dat iemand het weet. Of wilt u dat hij u zal doden, zodat de Judeërs die zich rondom u hebben geschaard verstrooid worden en ook de rest van Juda te gronde gaat?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, antwoordde hem: dat mag u niet doen. Wat u over Jismael zegt, is niet waar.

Jeremia. Hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 18. In de zevende maand kwam Jismaël, de zoon van Netanja en zoon van Elisama, die van koninklijke afkomst was, met 10 man naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa. Ze zaten daar samen aan tafel. Toen Jismaël, zoon van Netanja, en zijn 10 handlangers plotseling opstonden en Gedalja, de zoon van Achikam, zoon van Safan, met het zwaard neerstaken. Zo vermoordde hij de man die door de koning van Babel als gouverneur van het land was aangesteld. Ook de Judeërs, die bij Gedalja in Mispa waren, en de soldaten van het Chaldeese garnizoen, doodde hij. Een dag na de moord op Gedalja, toen nog niemand het wist, kwamen er 80 mannen aan uit Sichem, Silo en Samaria. Ze hadden hun baard afgeschoren, droegen gescheurde kleren en hadden zich wonden toegebracht. Ze wilden in het huis van de Heer meeloffers en wierook aanbieden. Jismaël, zoon van Netanja, ging de stad uit, trad wenend op hen toe en zei: "Welkom bij Gedalja, zoon van Achikam." Maar toen zij in de stad kwamen, slachtte Jismaël en zijn mannen hen af en wierpen hen in een regenput. Maar 10 van hen zeiden tegen Jismaël: "Dood ons niet. Wij hebben op het land verborgen voorraden. Tarwe, gerst, olie en honing." Deze mannen spaarde hij dus en hij doodde hen en hun gezellen niet. De put waar Jismaël de lijken van de vermoorde mannen inwierp, was de grote put die koning Asa had aangelegd tijdens de oorlog met koning Baasa van Israël. Jismaël, zoon van Netanja, gooide hem vol met de lijken. De hele bevolking van Mispa, ook de prinsessen en de mensen die in Mispa waren achtergebleven en die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, aan de zorgen van Gedalja, zoon van Achikam, had toevertrouwd, werd door Jismaël, zoon van Netanja, gevangen genomen. Hij wilde ze meevoeren naar Amon. Toen Jochanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren hoorden wat Jismaël, de zoon van Netanja, had aangericht, verzamelden zij hun manschappen en rukten tegen hem uit. Bij de grote vijver van Gibeon vonden ze hem. Toen de mensen die Jismaël uit Mispa had meegevoerd, Jochanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren zagen, waren ze blij. Ze liepen onmiddellijk naar hem over. Jismaël zelf en 8 anderen wisten aan Jochanan te ontsnappen en vluchtten naar Amon. Jochanan, zoon van Kareach, en de officieren die hem vergezelden, aanvaarden vanuit Gibeon de terugtocht met de mannen, de vrouwen, de kinderen en de hovelingen, alle mensen die Jismaël, zoon van Netanja, na de moord op Gedalja uit Mispa had meegevoerd. Onderweg hielden ze halt in Gerut Kimham, bij Bethlehem. Vanuit daar trokken ze naar Egypte, uit vrees voor de Chaldeeën, vanwege de moord van Jismaël, de zoon van Netanja, op Gedalja, zoon van Achikam, die de koning van Babel tot gouverneur van het land had aangesteld.

Jeremia. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 22. De officieren, onder wie Jochanan, zoon van Kariach, en Arzaja, zoon van Hosaja, en alle anderen, groot en klein, kwamen bij de profeet Jeremia en zeiden: Wij smeken u om tot de Heer uw God te bidden, voor ons die nog zijn overgebleven. Wij waren zeer talrijk. Nu zijn we maar met weinigen, zoals u zelf kunt zien. Vraag de Heer uw God, dat hij ons wijst welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. De profeet Jeremia antwoordde: Goed, ik zal tot de Heer uw God bidden, zoals u verlangt. Ik zal u het antwoord van de Heer laten horen, zonder iets te verzwijgen. Van hun kant verzekerden zij Jeremia: Werkelijk, mogen de Heer tegen ons getuigen, als wij niet alles doen wat u ons namens de Heer uw God zegt. Of het ons bevalt of niet, wij zullen gehoorzamen aan de Heer onze God, naar wie wij u zenden, want daarvan hangt ons geluk af. U kunt ervan op aan, wij zullen de Heer onze God gehoorzamen. 10 dagen later kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Hij riep Jochanan, zoon van Kareach, de officieren die hem vergezelden, en alle anderen, groot en klein, bij zich. En zei: Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tot wie ik op uw verzoek heb gebeden. Als u in dit land blijft wonen, bouw ik u op en breek ik u niet af. Ik plant u en ruk u niet weg, want ik heb spijt over het kwaad dat ik u heb aangedaan. U hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen. Vrees hem werkelijk niet, God sprak van de Heer. Ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Ik zal u genadig zijn, zodat hij u genadig zal zijn en u terug zal laten gaan naar uw land. Maar als u de Heer, uw God, niet gehoorzaamt en zegt: Wij blijven niet in dit land, wij gaan naar Egypte en daar blijven we. Wij willen geen oorlog meer zien, geen horengeschal horen en geen honger meer lijden. Luister dan naar het woord van de Heer, iedereen die van Juda is overgebleven. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Als u met alle geweld naar Egypte wilt gaan en daar wilt blijven, zal het zwaard waarvoor u zo bang bent u daar achtervolgen en u zult er de dood vinden. Iedereen die besloten heeft om naar Egypte te gaan en daar blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Niemand van hen ontkomt aan de rampen die ik stuur. Want, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, zoals mijn boosheid en mijn toorn zijn neergekomen op de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn toorn neerkomen op u, als u naar Egypte gaat. Een vloek zult u zijn, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en van vernedering. En dit land ziet u nooit meer terug. De Heer heeft u dus gezegd: Iedereen die van Juda is overgebleven, ga niet naar Egypte. Ik heb u vandaag duidelijk gewaarschuwd dat u een grote misstap begaat. U hebt mij naar de Heer uw God gezonden en gevraagd: Bid voor ons tot de Heer onze God. Deel ons mee wat de Heer onze God zegt, en wij zullen het doen. Maar nu ik u heb meegedeeld wat de Heer uw God mij heeft opgedragen, luistert u niet. Wees er dan ook van overtuigd dat u door het zwaard, de honger en de pest zult sterven in het land waar u wilt gaan wonen.

Jeremia. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 13. Nauwelijks had Jeremia deze woorden namens de Heer, hun God, gesproken, of Arzaja, zoon van Hosaja, Jokanan, zoon van Kareach, en verschillende andere mannen schreeuwden hem brutaal toe: U liegt! De Heer onze God heeft u niet opgedragen om te zeggen dat wij niet naar Egypte mogen gaan om daar te blijven wonen. Baruch, zoon van Neria, heeft u tegen ons opgezet, omdat hij ons aan de Chaldeeën wil uitleveren, in de hoop dat zij ons doden of in ballingschap naar Babel wegvoeren. Jokanan, zoon van Kareach, de overige officieren en alle anderen wilden de Heer niet gehoorzamen door in Juda te blijven. Heel de rest van Juda werd door Jokanan en de overige officieren meegesleept. Degenen die uit de streken waar zij verspreid waren naar Juda waren teruggekeerd om daar te blijven. En ook de mannen, de vrouwen, de kinderen en de prinsessen die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, had achtergelaten bij Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan. Ook de profeet Jeremia en Baruch, zoon van Neria, namen zij mee. Zonder rekening te houden met het woord van de Heer, trokken zij naar Egypte en kwamen aan in Tachpanches. In Tachpanches kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een paar grote stenen en metsel die in het bijzijn van de Judeërs in de lemen vloer van het plein voor het paleis van de farao in Tachpanches. Dan moet u tegen hen zeggen: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik ontbied mijn dienaar Nabucadnessar, de koning van Babel. Hij zal zijn troon plaatsen op de stenen die ik hier ingemetseld heb, en er zijn koningstent opslaan. Hij zal Egypte verslaan. Wie voor de dood is bestemd, treft de dood. Wie voor de ballingschap bestemd is, treft de ballingschap. En wie voor het zwaard bestemd is, treft het zwaard. De tempels van de Egyptische goden laat hij opgaan in de vlammen. Hun godenbeelden verbrandt hij of voert hij mee. Iedereen haalt hij weg uit Egypte, zoals een herder de luizen uit zijn mantel haalt. Dan keert hij ongehinderd terug. De obelisken van de zonnetempel in Egypte slaat hij stuk. De tempels van de Egyptische goden legt hij in as.

Jeremia. Hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 30. Dit woord kwam tot Jeremia voor al de Judeërs die in Egypte woonden, in de steden Migdol, Tachpanches en Nof, en in de streek van Patros. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt zelf de rampen gezien die ik over Jeruzalem en de andere steden van Juda gebracht heb. Ze zijn nu een puinhoop waar niemand meer woont. Dat komt omdat ze mij door hun misdaden hebben uitgedaagd. Ze hebben offers gebracht en eer bewezen aan andere goden die zij niet kenden. Zij, u of hun voorvaderen. Steeds opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, gezonden met de boodschap: laat die afschuwelijke praktijken achterwege, ik walg ervan. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze hebben zich niet bekeerd en zijn offers blijven brengen aan andere goden. Toen is mijn woede losgebarsten. Mijn woede is ontvlamd tegen de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo zijn ze de puinhoop en de wildernis geworden die ze nu zijn. Welnu, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël. Waarom doet u dit uzelf aan? Waarom wilt u de ondergang van de mannen en vrouwen, de kinderen en zuigelingen van Juda, zodat er niemand meer overblijft? Waarom daagt u mij uit met uw zelfgemaakte beelden en brengt u in Egypte, waar u nu woont, offers aan andere goden? Of wilt u zelf ook ten onder gaan en een vloek en een schande worden voor alle volken op aarde? Bent u dan het kwaad vergeten van uw vaderen, van de koningen van Juda en hun vrouwen, of wat u en uw vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Tot op de dag van vandaag heeft niemand berouw. Niemand vreest mij of leeft volgens de wet en de voorschriften die ik u en uw voorvaderen gegeven heb. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, heb ik besloten om rampen over u te brengen. Heel Juda roei ik uit. De rest van Juda, die besloot naar Egypte te gaan om daar te wonen, vernietig ik. Ze gaan allemaal dood in Egypte door het zwaard en de honger. Ze worden een vloek, een schrikbeeld, een voorwerp van spot en van vernedering. Iedereen die in Egypte woont, straf ik door het zwaard, de honger en de pest, zoals ik met Jeruzalem heb gedaan. Van de rest van Juda, die in Egypte is gaan wonen, zal niemand ontsnappen of ontkomen. Niemand, behalve een enkele vluchteling, zal terugkeren naar Juda, hoe graag ze dat ook zouden willen. Maar alle mensen die in Patros in Egypte woonden, alle mannen die wisten dat hun vrouwen offers brachten aan andere goden, en de vrouwen die in grote aantallen aanwezig waren, antwoordde Jeremia: wij luisteren niet naar wat u ons in naam van de Heer hebt gezegd. Wij houden ons aan onze beloften. We brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel, zoals wij vroeger deden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Wij en onze voorvaderen, onze koningen en edelen. Toen hadden wij eten in overvloed. Het ging ons goed en rampen kenden wij niet. Maar sinds wij daarmee zijn opgehouden, hebben wij aan alles gebrek en komen wij om door het zwaard en de honger. En de vrouwen voegden eraan toe: wij blijven reukoffers en plengoffers brengen aan de koningin van de hemel en koeken bakken met haar beeltenis erop. En dat doen wij met instemming van onze mannen. Toen zei Jeremia tegen alle aanwezigen die hem zo hadden geantwoord, tegen de mannen en de vrouwen:
Denkt u dat de Heer de offers vergeten is die u en uw voorvaderen, uw koningen, uw edelen en burgers in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem hebben gebracht? Denkt u dat dit hem niets heeft gedaan? Hij kon die gruwelijke misdaden van u niet meer verdragen. Daarom is uw land geworden wat het nu is. Een puinhoop waar niemand meer woont. Een schrikbeeld, een vloek. U hebt door die offers tegen de Heer gezondigd en niet naar hem geluisterd. U hebt zijn wet, zijn voorschriften en bepalingen niet nageleefd. Daarom zijn nu deze rampen over u gekomen. Tegen de vrouwen zei Jeremia: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Vrouwen, u blijft bij wat u beloofd hebt. U zegt: wij houden de belofte die wij gedaan hebben. Wij brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel. Houd die belofte dan maar en kom haar na. Luister echter naar het woord van de Heer, mensen van Juda die in Egypte wonen. Ik heb bij mijn grote naam gezworen, zegt de Heer. In heel Egypte zal geen enkele Judeër nog mijn naam aanroepen of zeggen: zo waar de Heer God leeft. Want ik ben op hun onheil uit, niet op hun heil. Alle Judeërs in Egypte worden gedood door het zwaard en de honger en worden vernietigd. Slechts enkelen zullen aan het zwaard ontkomen en uit Egypte terugkeren naar Juda. Alle anderen die zich in Egypte hebben gevestigd zullen ervaren wiens woord waar blijkt te zijn, het mijne of het hunne. Door dit teken zult u weten, God spraak van de Heer, dat ik u hier in deze plaats straf en dat mijn bedreigingen tegen u uitkomen. Zo spreekt de Heer: ik lever de farao Gofra, de koning van Egypte, uit aan de vijanden die hem naar het leven staan, zoals ik ook koning Sedekia van Juda heb uitgeleverd aan koning Nabucadnessar van Babel, de vijand die hem naar het leven stond.

Hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 5. Toen Baruch, zoon van Neria, in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, alles wat Jeremia dicteerde in de boekrol had geschreven, richtte de profeet dit woord tot hem. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen u, Baruch. U hebt gezegd, wee mij, de Heer maakt mijn lijden steeds erger. Ik kreun van de pijn, ik ben op, maar nergens vind ik verlichting. Zo spreekt de Heer, ik breek af wat ik had opgebouwd, ik ruk uit wat ik had geplant, en dat in het hele land. En u hebt voor uzelf grote verwachtingen. Verwacht niet te veel, want rampen breng ik over alle stervelingen. God spraak van de Heer. Wees dus blij dat ik uw leven spaar waarheen u ook gaat.

Jeremia. Hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 28. Dit woord van de Heer

kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot de volken, met betrekking tot Egypte, over het leger van farao Neko, de koning van Egypte, dat bij Karkemis aan de Eufraat door koning Nabukadnessar van Babel verslagen werd, in het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda. Gereed met schild en rondas, klaar voor de strijd. Span de paarden in, stijg op de wagens. In het gelid, de helmen op, de lansen gescherpt, de pantsers aan. Maar wat gebeurt er? Ze raken in paniek, ze trekken terug. Het machtige leger stort ineen, het slaat op de vlucht. Ontzetting is overal. Godspraak van de Heer. De snelste man kan niet ontvluchten, de dapperste kan niet ontkomen. In het noorden, aan de oever van de Eufraat, struikelen zij en vallen ze neer. Wie rolt daar als de Nijl, als een bruisende stroom? Egypte rolt aan als de Nijl, als een bruisende stroom. Het zegt, daar kom ik, ik zal de aarde overspoelen en steden en inwoners vernietigen. Hop, paarden, wagens, vooruit. Soldaten erop los, Kusieten en Putiërs, het schild in de hand. Ludieten, de bogen gespannen. Maar deze dag is de dag van de Heer, de God van de machten. De dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt. Het zwaard verslindt alles tot het genoeg heeft, tot het zich zat heeft gedronken aan hun bloed. Want de Heer, de God van de machten, houdt een slachting in het noorden bij de Eufraat. Ga naar Gilead, ga balsem halen, jonkvrouw Egypte. Al uw geneesmiddelen dienen tot niets, uw wonden zijn niet te helen. De volken hebben uw roepen gehoord, de aarde is vol van uw klagen. Want de ene soldaat struikelt over de andere en beiden storten ze neer. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia, toen koning Nabukadnessar van Babel oprukte tegen Egypte. Meld het in Egypte, geef het door in Migdol, in Nof en Tachpanches, en roep, in het gelid, zet u schrap, want het zwaard verslindt alles in uw omgeving. Waarom is Apis gevlucht? Waarom hield uw sterke God geen stand? Omdat de Heer hem heeft geslagen, totdat hij struikelde en viel. Toen zeiden ze tegen elkaar, we gaan terug naar ons eigen volk, naar ons geboorteland, om aan het moordende zwaard te ontsnappen. En de farao, de koning van Egypte, noemden zij druktemaker die zijn kans voorbij laat gaan. Zowaar ik leef, Godspraak van de Heer, van wie de naam de Heer van de machten is, zoals de Tabor boven de bergen uitreist en de Karmel zich verheft boven de zee, zo doemt hij op. Maak alles klaar voor de ballingschap, inwoners van Egypte, want Nof wordt een wildernis, een ruïne zonder bewoners. Egypte leek op een prachtige vaars, waar horzels uit het noorden op afkomen. Zijn huurlingen leken op vette kalveren, maar ook zij lieten hun hielen zien. Ze sloegen op de vlucht en hielden geen stand. Want de ongeluksdag, de tijd van hun straf, was gekomen. Egypte kruipt sissend terug als een slang, nu de legers er tegen oprukken. Met bijlen gewapend komen de houthakkers aan. Ze vellen de bossen die ondoordringbaar leken. Godspraak van de Heer. Talrijker zijn ze dan de sprinkhanen. Ze zijn niet te tellen. Zo wordt Egypte vernederd, overweldigd door een volk uit het noorden. Dit zegt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik zal Amon straffen, de God van No, Egypte met zijn goden en koningen, de farao en degenen die op hem vertrouwen. Ik lever hen uit aan degenen die hen naar het leven staan, aan koning Nabukadnessar van Babel en zijn officieren. Maar later zal Egypte weer leven als in vroegere tijden,
Godspraak van de Heer. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Wees dus niet bang, Jacob, mijn dienaar. Godspraak van de Heer. Want ik ben bij u. Ik reken af met alle volken waaronder ik u heb verspreid. Maar met u doe ik dat niet. Wel straf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft.

Jeremia. Hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 7. Dit woord kwam van de Heer tot de profeet Jeremia met betrekking tot de Filistijnen, voordat de farao Gaza had ingenomen. Zo spreekt de Heer. Daar rollen wateren aan uit het noorden, een rivier die buiten zijn oever streedt, en het land en al wat er is overstroomt, steden en inwoners. De mensen schreeuwen het uit. De bewoners beginnen een klaaglied te zingen. Bij het horen van de trappelende hoeven van de hengsten, van de ratelende wagens en de dreunende wielen. De vaders laten hun kinderen in de steek. De moed is weggevloeid. Want de dag is aangebroken dat alle Filistijnen worden vernietigd, dat Tyrus en Sidon worden uitgeroeid tot de laatste man. De Heer vernietigt de Filistijnen. Van de afstammelingen van Kreta blijft niemand meer over. Gaza scheert zich kaal. Askelon treurt. Hoe lang gaat u zelf nog wonden toebrengen, laatste van de Enakieten? Ach, zwaard van de Heer, komt u nooit meer tot rust? Ga terug in uw schede, blijf rustig en stil. Hoe kan het tot rust komen als de Heer het uitstuurt tegen Askelon en heel de kuststreek?

Jeremia. Hoofdstuk 48, versen 1 tot en met 47. Over Moab. Zo spreekt de Heer van de Machten, de God van Israël. Wee Nebo, het is verwoest. Wee Kirjataim, het is veroverd. De vestingen zijn vernederd en neergehaald. Weg is de glorie van Moab. In Chesbon werd zijn ondergang beslist. Dat volk roeien we uit. Dwazen, ook u komt een val. Het zwaard zit u op de hielen. In Choronaim klinkt de kreet. Wat een ramp, wat een vreselijke verwoesting. Moab ligt verpletterd. Zijn geschreeuw dringt door tot in Soar. Men treurt over de ramp op de helling van Luchit. Men klaagt bij de pas van Choronaim. Vlucht, red uw leven, kale struik in de woestijn. U hebt al uw vertrouwen gesteld in uw vestingen, daarom worden ze ingenomen. Chemos gaat de ballingschap in, met zijn priesters en edelen. De verwoester dringt alle steden binnen, niemand ontkomt. De vlakte wordt vernield, het hoogland verwoest, zoals de Heer heeft gezegd. Bouw een graftombe voor Moab, want het wordt een puinhoop. Zijn steden worden een wildernis, waar niemand meer woont. Vervloekt is degene die deze opdracht van de Heer nalatig uitvoert. Vervloekt is de persoon die het zwaard hindert bloed te vergieten. Van jongs af was Moab zonder zorgen. Het was als wijn die rustig ligt op zijn droesem, die nooit in een ander vat werd overgegoten. Nooit ging het in ballingschap. Zo heeft het zijn smaak behouden en zijn aroma niet verloren. Voorwaar de tijd komt, God sprak van de Heer, dat ik mensen op hen afstuur die de wijn overgieten, de vaten leeghalen en de kruiken verbrijzelen. Dan schaamt Moab zich over Chemos, zoals Israël zich geschaamd heeft over Bethel, waarop het vertrouwde. Hoe durft u te zeggen, wij zijn soldaten, dappere soldaten? Moab en zijn steden zijn verwoest, de veelbelovende jeugd is afgeslacht. God sprak van de koning, die de Heer van de Machten is. De ondergang van Moab is dichtbij, met snelle stappen komt zijn ongeluk dichterbij. Zing dit klaaglied, alle buren, die hem kennen bij zijn naam. Helaas, de machtige scepter, de schitterende staf ligt gebroken. Kom van uw verheven troon af, ga in het vuil zitten, bewoners van Dibon. De verwoester van Moab trekt tegen u op en haalt uw vestingen neer. Ga langs de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroer. Vraag de vluchtelingen die zijn ontsnapt. Wat is er gebeurd? Moab is vernederd, verpletterd. Ween en schreeuw, vertel het bij de Arnon. Moab is verwoest. Het vonnis is geveld over het hoogland, over Golon, Jahas en Mefaat. Over Dibon, Nebo en Bet-Diblataim. Over Kirjataim, Bet-Gamul en Bet-Meon. Over Bo, Keriot en Bosra. Over alle steden van Moab, veraf en dichtbij. De hoorn van Moab is afgekapt, zijn kracht is gebroken. God sprak van de Heer. Maak Moab dronken, omdat hij dacht groter te zijn dan de Heer. Dan wentelt hij zich in zijn eigen braaksel en wordt hij op zijn beurt uitgelachen. Hebt u Israël zelf niet uitgelachen? Was het dan een dievenbende dat u zich steeds weer spottend over hem moest uitlaten? Verlaat uw steden, ga in de rotsen wonen, inwoners van Moab. Nestel u als een duif, hoog tegen de rots. Wij hebben gehoord van de hoogmoed, de grote hoogmoed van Moab, van zijn trots, zijn eigenwaan, zijn arrogantie, zijn aanmatiging. Ik ken zijn verwaandheid,
Godspraak van de Heer. Zijn geklets en wartaal steunt nergens op. Daarom ween ik over Moab. Ik treur over heel Moab. En jammer over de mensen van Kirgeres. Ik rouw meer over u dan over Jazer, wijnstok van Sibma. Uw ranke reikte tot aan de zee. Ze kwamen tot Jazer. Nu heeft de verwoester zich op uw tuinen en wijngaarden gestort. Uit de vruchtbare velden van Moab zijn vreugde en jubel verdwenen. Er is geen wijn meer in de kuipen. De druivenpersers zijn weg. Hun vrolijk lied is beëindigd. De kreten van Chesbon dringen door tot Elale. Tot Jahas weer klinkt het geschreeuw. Van Soar tot Choronaim en Eglat-Selisia. Ook de oase van Nimrim wordt woestijn. Ik maak het Moab onmogelijk om nog langer offers te brengen aan zijn goden op de hoogten. Godspraak van de Heer. Daarom is mijn hart als een fluit die een treurlied speelt over Moab en de mensen van Kirgeres. Want alles wat zij hadden vergaard is verloren gegaan. Alle hoofden zijn kaal, de baarden geschoren, de armen zijn gekerfd, de lendenen in boetekleed gehuld. Overal rouw op de daken en pleinen van Moab. Ik heb Moab verbrijzeld als vaten die nergens voor deugen. Godspraak van de Heer. Ach, hoe jammerlijk is Moab verslagen. Hoe beschaamd wendt hij zich af. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld is hij voor heel zijn omgeving. Zo spreekt de Heer. Kijk, de arend stort zich op Moab, de vleugels zijn gespreid. De steden worden ingenomen, de vestingen overmeesterd. Op die dag wordt het hart van Moab soldaten als het hart van een vrouw in haar ween. Als volk wordt Moab uitgeroeid, omdat het zich tegen de Heer heeft verzet. Schrik, kuil en strop wachten u op. Bewoners van Moab, Godspraak van de Heer. Wie vlucht voor de schrik, valt in de kuil. Wie uit de kuil klimt, wordt gevangen in de strop. Dit alles breng ik over Moab in het jaar van de straf. In de schaduw van Chesbon hielden de vluchtelingen uitgeput halt. Een vuur is uit Chesbon geslagen, een vlam uit het huis van Sichon, die de slapen van Moab, de schedel van die druktemakers, verschroeide. Beklaag uzelf, Moab. U bent verloren, volk van Chemos. Uw zonen worden gevangen genomen, uw dochters gaan de ballingschap in. Maar eens zal ik Moab herstellen in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Tot zover het oordeel over Moab.

Jeremia. Hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 39. Met betrekking tot Amon, zo spreekt de Heer. Heeft Israël geen zonen, geen erfgenamen meer, dat Milkom bezit kon nemen van Gad en zijn volk zich kon vestigen in zijn steden? Op mijn woord, de tijd zal komen dat ik Rabat Amon laat dreunen van gevechtslawaai. God spraak van de Heer. Een verlaten puinhoop wordt het, en al zijn steden gaan in vlammen op. Israël overwint zijn bezetters, zegt de Heer. Jammer, Gesbon, want Ai is verwoest. Ween, vrouwen van Raba. Trek het rouwkleed aan, zing het klaaglied en zwerf rond, met wonden overdekt. Want Milkom gaat in ballingschap met zijn priesters en edelen. Wat roemt u nog op uw kracht, u, kwijnende kracht, verwaande dochter, die zo op uw vestingen vertrouwt, dat u zegt, niemand dringt hier binnen. Van alle kanten laat ik de verschrikkingen over u komen. God spraak van de Heer, de God van de machten. U slaat op de vlucht en niemand die u bij elkaar brengt. Maar later herstel ik Amon in zijn vroegere staat. God spraak van de Heer. Met betrekking tot Edom. Zo spreekt de Heer van de machten. Is er in Teman geen wijsheid meer? Weten de verstandigen geen raad? Is hun inzicht verschraald? Vlucht zo snel mogelijk, verberg u goed, inwoners van Dedan, want rampen breng ik over Esau, als de tijd van de straf is gekomen. Als de druivenplukkers komen, valt er niets meer te oogsten. Als 's nachts de dieven inbreken, vernielen zij alles wat ze willen. Ik plunder zelf Esau helemaal kaal. Ik leg zijn schuilplaats bloot, zodat hij zich nergens kan verbergen. Zijn nakomelingen en verwanten worden uitgeroeid. Niemand van zijn buren zegt, ik zorg voor uw wezen, uw weduwen kunnen op mij vertrouwen. Want, zo spreekt de Heer, ook zij die het niet verdienen, moeten de beker drinken. En u dacht eraan te ontkomen. Dat nooit. Drinken zult u. Ik heb bij mezelf gezworen, God spraak van de Heer, Bozra wordt tot een schrikbeeld, tot een voorwerp van smaad, verlaten en vervloekt. De andere steden zullen een puinhoop blijven. Ik heb van de Heer een boodschap ontvangen. Een bode heeft aan de volken gemeld, verzamelen, trek op tegen Edom, klaar voor de strijd. Ik maak van u een onbetekenend volk, door de mensen veracht. Iedereen had ontzag voor u. Dat heeft u misleid. U bent overmoedig geworden. U hebt zich in de rotsen genesteld en de hoogste heuvels bezet. Maar al is uw nest ongenaakbaar, zoals het nest van de adelaar, ik haal u naar beneden. God spraak van de Heer. Edom wordt tot een schrikbeeld. Iedereen die er doorheen trekt, staat versteld, met stomheid geslagen door alle rampen. Het wordt verwoest, zoals de streek van Sodom en Gomorra, zegt de Heer. Niemand woont er meer, geen mens verblijft er. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Edom, naar zijn plannen met de inwoners van Teman. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. De aarde beeft
door hun dreunende val. Tot aan de Rietzee hoort men hun gejammer. Als een adelaar stijgt hij op en hij stort neer op Bosra, de vleugels gespreid. Op die dag wordt het hart van de soldaten als dat van een vrouw in haar weeën. Met betrekking tot Damascus. Hamad en Arpad staan versteld over de onheilspellende berichten. De zorgen laten hen niet met rust, zoals de zee niet tot rust komt. Damascus heeft de moed verloren en slaat op de vlucht. Het raakt in paniek. Het is overweldigd door angst als een vrouw in haar weeën. Hoe verlaten ligt nu die roemrijke stad, de burcht, zo vol leven? Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten gaan dood. Godspraak van de Heer van de machten. Ik steek de vesting Damascus in brand. De burcht van Ben-Hadad gaat op in vlammen. Met betrekking tot Kedar en de koninkrijken van Chazor, die door koning Nabucodonosor van Babel werden veroverd. Zo spreekt de Heer. Trek op tegen Kedar, vernietig de mensen uit het oosten. Hun tenten en hun kudden, alles wat zij bezitten wordt geroofd. Men steelt hun kamelen en schreeuwt tegen hen. Ontzetting overal. Vlucht zo snel mogelijk, houd u goed verborgen, inwoners van Chazor. Godspraak van de Heer. Want het besluit van koning Nabucodonosor van Babel staat vast. Zijn plannen tegen u liggen klaar. Trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant. Godspraak van de Heer. Dat geen deuren of grendels kent en in afzondering leeft. Hun kamelen worden geroofd. Hun talrijke kudden worden buitgemaakt. Ik strooi die mannen met geschoren slapen in alle windstreken uit. Van alle kanten laat ik de ondergang over hen komen. Godspraak van de Heer. Chazor wordt een streek waar jakhalzen huizen, voor altijd een wildernis. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot Elam, in het begin van het koningschap van koning Zedekia van Juda. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik breek de bogen van Elam, hun sterkste wapens. De vier winden stuur ik uit over het land, uit de vier hoeken van de aarde. Daarmee verspreid ik hen in alle windstreken. Bij ieder volk zullen vluchtelingen uit Elam komen. In de strijd met de vijanden die hen naar het leven staan, verpletter ik Elam. Rampen breng ik over hen in mijn felle toren. Godspraak van de Heer. Ik laat hen met het zwaard achtervolgen totdat ik hen heb vernietigd. Dan richt ik mijn troon op in Elam en ik zal koningen en edelen ombrengen. Godspraak van de Heer. Maar eens herstel ik Elam in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 46. Dit woord heeft de profeet Jeremia gesproken over Babel en het land van de Chaldeeën. Maak het de volken bekend, laat het horen, verkondig overal. Babel is veroverd, Bel is vernederd, Merodak verslagen. Ook de andere goden zijn vernederd, de idolen zijn verpletterd. Een volk is opgerukt uit het noorden en heeft het land tot een wildernis gemaakt, waar niemand meer woont. Mens en dier zijn gevlucht. In die tijd, in die dagen, God sprak van de Heer, gaan Israëlieten en Judeërs weer samen op weg. Onder tranen zoeken zij de Heer, hun God. Zij zullen de weg naar Sion vragen, hun gezichten daarheen gericht. Kom, wij verbinden ons met de Heer in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten. Mijn volk was een verloren kudde schapen, door zijn herders misleid. Het zwierf rond in de bergen, het raakte verdwaald en vergat haar kooi. Ze was voor iedereen een gemakkelijke prooi. Haar vijanden zeiden, ons treft geen schuld, want zij heeft gezondigd tegen de Heer, tegen de zetel van de gerechtigheid, de hoop van haar vaderen. Vlucht uit Babel, het land van de Chaldeeën. Ga weg als bokken die voor de kudde uitlopen. Machtige volken uit het noorden laat ik gezamenlijk tegen Babel oprukken. Zij belegeren het en nemen het in. Ze schieten als geoefende soldaten en missen hun doel niet. Kasdim wordt leeggeroofd. De plunderaars doen zich te goed. God sprak van de Heer. Wees maar vrolijk en blij, plunderaars van mijn bezit. Spring als kalveren in de wei en bries als hengsten. Schande en diepe vernedering komt over uw moeder. Babel wordt het uitschot van de volken, een dorre en droge woestijn. De woede van de Heer maakt het onbewoond, één grote ruïne. Iedereen die er voorbij komt, staat verbijsterd en houdt de adem in bij het zien van die rampen. Boogschutters, omsingel Babel, beschiet het, spaar uw pijlen niet, want het heeft tegen de Heer gezondigd. Hef rondom de stad de zegekreet aan. Ze geeft zich over, de torens storten in, de muren vallen om. Dat is de wraak van de Heer. Wreek u dus op haar, handel met haar zoals ze zelf heeft gehandeld. Vernietig de zaaiers en maaiers van Babel in de tijd van de oogst. Voor het moordende zwaard slaat iedereen op de vlucht en keert naar zijn land terug. Israël is een uit elkaar gedreven kudde, door leeuwen opgejaagd. Eerst is het door de koning van Assur verslonden, daarna heeft koning Nabucodonosor van Babel de botten afgekloven. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, ga ik de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assur gestraft heb. Dan breng ik Israël terug naar zijn weide. Het zal weer grazen op de Karmel en in Bassan, zich te goed doen in het bergland van Ephraim en Gilead. In die tijd, in die dagen, God sprak van de Heer, zoekt men tevergeefs naar de schuld van Israël. De zonden van Juda zijn onvindbaar, want ik schenk vergeving aan hen die ik spaar. Trek op tegen Merataim en de inwoners van Pekot. Steek hen neer, vernietig hen. God sprak van de Heer, doe wat ik u beveel. Krijgsrumoer heerst in het land. Alles kraakt in zijn voegen. De hamer van heel de aarde is gebroken. Babel is een schrikbeeld voor de volken geworden. Voordat u het wist, Babel,
zat u gevangen in de strik die u zelf hebt gezet. U zit erin vast, omdat u zich tegen de Heer hebt verzet. De Heer heeft zijn arsenaal geopend en in zijn woede de wapens tevoorschijn gehaald. Wat in het land van de Chaldeeën gebeurt, is het werk van de Heer, de God van de machten. Trek tegen haar op van alle kanten, gooi haar graanschuren open, werp alles op een hoop en vernietig het tot er niets meer van over is. Maak alle stieren af, voer ze naar de slachtbank. Wee hen, want hun dag, de tijd van hun straf, is gekomen. Hoor de vluchtelingen die uit Babel ontkwamen. Ze vertellen in Sion over de wraak van de Heer, onze God, de wraak over zijn tempel. Roep de schutters op tegen Babel, allen die de boog hanteren. Sluit het van alle kanten in, zodat er niemand ontsnapt. Straf het, zoals het verdient. Handel ermee zoals het zelf heeft gehandeld. Want het heeft zich onbeschaamd tegen de Heer, de Heilige van Israël, verzet. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten komen om. Godspraak van de Heer. Ja, ik kom eraan, onbeschaamde. Godspraak van de Heer, de God van de machten. Uw dag, de tijd van uw straf, is gekomen. De onbeschaamde struikelt en valt, en niemand helpt hem. Ik steek zijn steden in brand. Het vuur verslindt heel de omgeving. Zo spreekt de Heer van de machten. Israëlieten en Judeërs worden onderdrukt. De vijand die hen wegvoerde, houdt hen vast en wil hen niet laten gaan. Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is de Heer van de machten. Hij neemt het zelf voor hen op. Hij herstelt de rust op de aarde. Maar over de inwoners van Babel brengt hij onrust. Het zwaard treft de Chaldeeën, Godspraak van de Heer. De inwoners van Babel zijn edelen en wijzen. Het zwaard treft zijn waarzeggers. Ze raaskallen. Het zwaard treft zijn soldaten. Ze verstijven van schrik. Het zwaard treft zijn paarden en wagens. Zijn huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft zijn rivieren. Ze drogen uit. Want het was een land van idolen. Door hun afgoden zijn ze verblind. Nu wonen er spoken en geesten en leven er struisvogels. Het wordt nooit meer bewoond. Het wordt als de streek van Sodom en Gomorra, die door God is verwoest. Godspraak van de Heer. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie met machtige koningen van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog. Meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Als het geraas van de onstuimige zee is de hoefslag van hun aanstormende paarden. Ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd, tegen u, dochter Babel. De koning van Babel ontving dit bericht en zijn handen verslapten. Angst greep hem aan, zoals pijn een vrouw in haar ween. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Babel. Luister naar zijn plannen met het land van de Chaldeeën. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. Toen werd gemeld, Babel is gevallen, beefde de aarde. Het gejammer drong door tot alle volken.

soldaten niet en vernietig het hele leger. Ze sneuvelen in het land van de Chaldeeën. Ze liggen doorstoken in de straten. Maar Israël en Juda worden door hun God, de Heer van de machten, niet als weduwen achtergelaten, ondanks hun schuld tegenover de heilige van Israël. Ga, red uw leven, vlucht uit Babel, anders komt u om door zijn schuld. Want het moment voor de wraak is gekomen. De Heer vergeldt Babel zoals het verdient. Babel was in de hand van de Heer als een gouden beker waar de hele aarde zich aan bedronk. Alle volken dronken de wijn en verloren er hun verstand bij. Nu is Babel gevallen. Onverwachts is het verwoest. Zing een klaaglied, neem balsem mee voor zijn wonden. Misschien is het nog te genezen. Wij hebben Babel verzorgd, maar het was niet meer te genezen. Ga de stad uit, terug naar uw land. Want haar schuld reikt tot de hemel, tot hoog in de wolken. De Heer heeft ons verlossing gebracht. Wij zullen in Sion vertellen wat de Heer onze God heeft gedaan. Scherp de pijlen, houd de schilden klaar. De Heer heeft de koning van de Meden aangezet om Babel te verwoesten. Dat is de wraak van de Heer over de verwoesting van zijn tempel. Plant de standaard voor de muren van Bel. Versterk de bewaking. Zet wachtposten uit. Leg troepen in een hinderlaag. Want de Heer voert de bedreigingen tegen de inwoners van Babel uit. U woont in een waterrijk land. U bezit grote rijkdom. Maar nu is het einde gekomen. Uw levensdraad wordt afgeknipt. De Heer van de machten heeft bij zichzelf gezworen: uw land wordt overstroomd met mensen, talrijk als sprinkhanen. Ze heffen de triomfkreet over u aan. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het einde van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd. Ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Ze zijn bespottelijk maakwerk. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de machten. Mijn hamer, mijn oorlogswapen bent u geweest. Met u verbrijzelde ik volken. Met u sloeg ik koninkrijken neer. Met u verbrijzelde ik paarden en ruiters, wagens en menners, mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, jongens en meisjes, herders en kudden, boeren en ossen, bestuurders en staatshoofden. Maar nu zal ik Babel en de inwoners van Chaldea openlijk straffen voor het kwaad dat zij Sion hebben aangedaan. Godspraak van de Heer. Ik kom op u af, berg van verderf, die de hele aarde hebt bedorven. Godspraak van de Heer. Ik hef mijn hand tegen u op. Ik werp u van de rotsen naar beneden en maak van u een verschroeide berg. Men kapt geen hoeksteen of fundament meer uit u. U zult voor altijd een wildernis zijn. Godspraak van de Heer. Plant de standaard op aarde, blaas de bazuin bij alle volken. Maak ze klaar voor de strijd, roep de koninkrijken tegen haar op, Ararat, Mini en Askenas. Laat de schrijvers nagaan of niemand ontbreekt. Laat de paarden aanrukken als

zijn leger springhanen. Maak de volken klaar voor de strijd. De koning van de Meden, zijn bestuurders en de regenten en heel het land waarover hij heerst. De aarde siddert en beeft, want de Heer voert zijn plannen tegen Babel uit. Het land wordt een schrikbeeld zonder bewoners. De soldaten van Babel stoppen met de strijd. Ze verschansen zich in ontoegankelijke burchten. Hun kracht begeeft het. Ze worden als vrouwen. De huizen staan in brand, de grendels en poorten zijn verbroken. De ene bode komt na de andere. De boodschappers volgen elkaar op om de koning van Babel te melden: de stad is veroverd. De doorwaadbare plaatsen zijn bezet. Het moerasriet is platgebrand. De soldaten zijn in paniek. Zo spreekt de Heer van de Machten, Israëls God. Babel lijkt op een dorsvloer die moet worden aangestampt. Het is tijd voor de oogst. Koning Nabucadnessar van Babel heeft van mij gegeten en geschranst. De lege schotel heeft hij laten staan. Hij heeft mij opgeslokt als een monster, zijn buik met lekkernijen gevuld en mij dan weggegooid. Het geweld dat mij is aangedaan zal Babel treffen, zegt de bevolking van Sion. Mijn bloed over de inwoners van Kasdim, zegt Jeruzalem. Daarom spreekt de Heer: ik neem het voor u op, ik zal u wreken. Zijn stromen leg ik droog, zijn bronnen droog ik uit. Babel wordt een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen wonen, een schrikbeeld, een mikpunt van spot, zonder bewoners. Ze brullen wel als jonge leeuwen, ze grommen als welpen, maar als ze prikkelbaar zijn, richt ik een drinkgelag aan. Ik voer hen dronken tot ze lallen, dan vallen ze voorgoed in slaap, om nooit meer te ontwaken. Godspraak van de Heer. Als lammeren leid ik hen naar de slachtbank, als rammen en bokken. Ach, Sesak is ingenomen, de roem van de aarde is veroverd. Ach, Babel is bij de volken tot een schrikbeeld geworden. De zee heeft Babel bedolven, het is overspoeld door de bruisende golven. Alle steden zijn tot een schrikbeeld geworden. Het land is uitgedroogd en dor. Een streek waar niemand woont. Geen mens wil er komen. Mijn straf treft Bel, de god van Babel. Wat hij opslokte, haal ik uit zijn mond. Er stromen geen volken meer naar hem toe. De muren van Babel zijn omvergehaald. Ga hier weg, mijn volk. Red uw leven van de brandende toren van de Heer. Aarzel niet en wees niet bang voor de geruchten in het land. Het ene jaar gaat dit gerucht, het jaar daarop weer een ander. Het land is vol geweld. Machthebber staat op tegen machthebber. Geloof mij, de tijd komt dat ik de afgoden van Babel afstraf. Heel het land wordt vernederd, overal liggen de gesneuvelden. Wanneer de verwoesters aanrukken uit het noorden, juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel. Godspraak van de Heer. Babel valt, als vergelding voor de doden van Israël, zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Babel. U die aan het zwaard bent ontsnapt, loop door, blijf niet staan. Denk al van verre aan de Heer. Houd Jeruzalem in uw gedachten. Wij waren vernederd. Hoe schaamden wij ons toen wij hoorden dat vreemden binnendrongen in het heiligdom en het huis van de Heer onteerden. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik mij op zijn afgoden wreek en dat de gewonden kermen over het hele land. Al stijgt Babel op naar de hemel, al verheft het zijn macht nog zo hoog. Ik zend er
de verwoesters op af. Godspraak van de Heer. Jammerkreten weer klinken in Babel en in heel het land van de Chaldeeën. Het is de Heer die Babel verwoest en al het lawaai laat zwijgen. Hoe hoog de golven zich ook verheffen, hoe luid zij ook mogen rumoeren. Over Babel komt de verwoesting. Zijn soldaten worden gevangen genomen, hun bogen worden gebroken, want de Heer is een God van vergelding die loon geeft naar werken. Zijn edelen en wijzen, zijn bestuurders en staatshoofden, zijn soldaten voer ik dronken. Ze vallen voorgoed in slaap en ze zullen nooit meer ontwaken. Godspraak van de koning, Heer van de machten, is zijn naam. Zo spreekt de Heer van de machten. De dikke muren van Babel worden afgebroken. De hoge poorten gaan op in vlammen. De volken hebben zich voor niets uitgesloofd. Hun inspanning gaat op in het vuur. Aan de hofmaarschalk Seraja, de zoon van Neria, zoon van Machsea, die met koning Sedekia van Juda in zijn vierde regeringsjaar naar Babel ging, gaf de profeet Jeremia de volgende opdracht mee. Nadat hij alle rampen die over Babel zouden komen, alles wat hier over Babel geschreven staat, had opgetekend, zei hij tegen Seraja: wanneer u in Babel komt, moet u dit alles voorlezen. U moet